maar dacht, als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. President Trump sluit niet uit dat de VS nieuwe luchtaanvallen gaat uitvoeren op Iran. Hij zegt het nieuwe voorstel van Iran te bestuderen, maar zegt ook dat Iran nog niet de prijs heeft betaald voor alles wat het land, de mensheid en de wereld heeft aangedaan. Trump verwacht niet dat het nieuwe Iraanse voorstel acceptabel is. Sinds 3 weken is er een gevechtspauze tussen de 2 landen. Volgens Iran ligt de bal nu bij de VS om te kiezen tussen diplomatie en oorlog. In Hoogeveen heeft een grote brand gewoed. De brand ontstond waarschijnlijk in een auto die onder een carport geparkeerd stond. Het vuur sloeg daarna over naar 2 woningen. De brand is inmiddels onder controle. De bewoners van 8 huizen kunnen voorlopig niet terug. De oorzaak van de brand is onbekend. In Rio de Janeiro zijn zo'n 2 miljoen mensen afgekomen op een gratis concert van Shakira. Het megaconcert op het Braziliaanse strand is het grootste concert uit haar carrière. De eerste bezoekers waren er zaterdagochtend al vroeg om een goede plek op het strand te bemachtigen. De gemeente betaalt voor het concert. Zij verwachten dat het lokale ondernemers zo'n 130 miljoen euro kan opleveren. En het is niet voor het eerst dat er een grote artiest staat op het strand van Copacabana. Lady Gaga en Madonna gingen Shakira al voor. De Formule 1 race in Miami start vanavond 3 uur eerder dan gepland, om 7 uur Nederlandse tijd. De organisatie heeft de Grand Prix naar voren gehaald vanwege voorspelde regenbuien. Max Verstappen start bij de wedstrijd vanaf de 2e positie. Hij was een fractie van een seconde langzamer dan Kimi Antonelli, die vanaf pole position start. Het weer: in het westen en noorden buien met kans op onweer. In de rest van het land droog bij 10 tot 15 graden. De ochtend begint straks droog, maar in de loop van de dag nemen de buien weer toe, met ook kans op onweer. Het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.

0: de nacht bij Oost. Radio Oost. Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Verenigde Staten gaan fors meer dan 5000 militairen terugtrekken uit Duitsland. Dat heeft president Trump gezegd. Hoeveel meer, zei de Amerikaanse president niet. In Duitsland zijn nu bijna 40.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. De aankondiging om 5000 militairen terug te trekken kwam afgelopen vrijdag, nadat bondskanselier Merz kritiek had geuit op de Amerikaanse oorlog tegen Iran. De NAVO heeft gezegd in gesprek te gaan met Duitsland en de VS. President Trump sluit niet uit dat de VS nieuwe luchtaanvallen gaat uitvoeren op Iran. Hij zegt het nieuwe voorstel van Iran te bestuderen, maar zegt ook dat Iran nog niet de prijs heeft betaald voor alles wat het land, de mensheid en de wereld heeft aangedaan. Sinds 3 weken is er een gevechtspauze tussen de twee landen. Volgens Iran ligt de bal nu bij de VS om te kiezen tussen diplomatie en oorlog. Op het strand van Copacabana in Rio de Janeiro heeft Shakira een gratis concert gegeven. Zo'n 2 miljoen mensen kwamen af op het optreden. Het is voor Shakira het grootste concert ooit. De gemeente organiseerde het concert en verwacht dat het veel geld oplevert voor de lokale ondernemers. Het is niet voor het eerst dat er een grote artiest optreedt op het strand. Onder meer Lady Gaga en Madonna gingen Shakira voor. Bij de kwalificatiewedstrijd voor de Grand Prix van Miami is Max Verstappen gisteravond als 2e geëindigd. Kimi Antonelli werd 1e en start daarom vanaf de pole position. Verstappen is blij met de kwalificatie. Dit seizoen startte hij nog niet eerder zo ver vooraan. De Formule 1-race in Miami is vanwege slecht weer vanavond 3 uur eerder dan gepland. Het is dan om 7 uur Nederlandse tijd. Het weer wisselvallig met wolken en af en toe buien. Vanochtend in het oosten nog wat zon, maar daarna neemt de bewolking toe. Vanmiddag meer regen en ook kans op onweer. Het wordt 1 graad of 20. Na het weekend bewolkt en zo'n 14 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Verenigde Staten gaan fors meer dan 5000 militairen terugtrekken uit Duitsland. Dat heeft president Trump gezegd. Hoeveel meer, zei de Amerikaanse president niet. In Duitsland zijn nu bijna 40.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. De aankondiging om 5000 militairen terug te trekken kwam vrijdag, nadat bondskanselier Merz kritiek had geuit op de Amerikaanse oorlog tegen Iran. De NAVO heeft gezegd in gesprek te gaan met Duitsland en de VS. De politie heeft twee mannen van 18 en 22 jaar aangehouden vanwege een steekpartij de afgelopen avond in Rotterdam. De verdachten komen ook uit die stad. Bij het incident in de wijk Delfshaven raakte een jongen van 17 gewond. Op hetzelfde moment werd er in de straat ook geschoten. De gewonde jongen is naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd in Rotterdam. In Hoogeveen heeft een grote brand gewoed. Het vuur ontstond waarschijnlijk in een auto die onder een carport geparkeerd stond. Het sloeg daarna over naar twee woningen. De brand is inmiddels onder controle. De bewoners van 8 huizen kunnen voorlopig nog niet terug. En de oorzaak van de brand is onbekend. In Rio de Janeiro zijn zo'n 2 miljoen mensen afgekomen op een gratis concert van Shakira. Het megaconcert op het Braziliaanse strand is het grootste concert uit haar carrière. De eerste bezoekers waren er al vroeg in de ochtend om een goede plek op het strand te krijgen. De gemeente betaalde voor het concert. De verwachting is dat het lokale ondernemers zo'n 130 miljoen euro kan opleveren. Het is niet voor het eerst dat er grote artiesten optreden op de Copacabana. Lady Gaga en Madonna gingen Shakira al voor. Dan nog het weer. Vanochtend vooral in het oosten zon. Daarna vanuit het westen meer bewolking en regen. Vanmiddag naast buien ook kans op onweer. Het wordt ongeveer 20 graden. Ook morgen wisselvallig weer. En dan wordt het 14 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Voor het eerst in Nederland de kleurrijke wereld van Warhol. En die Warhol de textiles vanaf 24 april te zien bij Museum Cobra.
3: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
2: Koop je tickets voor Andy Warhol de Textiles op museumcobra.nl.
3: Met een Bouwgarant aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
4: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
5: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl. Let's
6: go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Het voorjaar is de tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel nu bij Prominent. Tot €750 korting op stoelen, 15% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
9: Lees nu de nieuwe roman van Karen Swan. Bestseller-auteur van Het Wilde Eiland en De Italiaanse Herinnering. Voor liefhebbers van romantische page-turners op heerlijke locaties. Het nieuwe boek van Karen Swan. Nu verkrijgbaar bij de boekhandel.
0: Radio Oost.

0: krijgen een vakantiebroertje.
1: Huh?
0: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan wij spelen en zwemmen.
1: Cool, wil ik ook.
2: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer. Voor het vakantiegezin, juist nu.
3: europakinderhulp.nl.
4: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
5: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
6: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
5: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
7: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot €12.000 korting... en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus.
8: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage... en daarbij een brilvoucher ter waarde van €100.
9: Wacht even hoor.
8: Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Klopt dat wel? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en oplader kunnen wel van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
10: Jeans, t-shirts, shorts, jurken, tops. Sams. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
11: Ah, lekker hè, die zon. Beetje bijbruinen, drankje erbij. Goed idee hoor.
12: Hey buur, weet je wat ook een goed idee is? Apparaat aanzetten als de zon schijnt. Dus hup, uit de legstoel en wasmachine aan.
13: Ja, het is even wennen, maar door stroom te gebruiken wanneer de zon schijnt, verklein je de kans op stroomuitval. Jij hebt de power. Enexis.
14: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
15: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Verenigde Staten gaan fors meer dan 5000 militairen terugtrekken uit Duitsland. Dat heeft president Trump gezegd. Hoeveel meer, zei de Amerikaanse president niet. In Duitsland zijn nu bijna 40.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. De aankondiging om 5000 militairen terug te trekken kwam vrijdag... nadat bondskanselier Merz kritiek had geuit op de Amerikaanse oorlog tegen Iran. De NAVO heeft gezegd in gesprek te gaan met Duitsland en de VS. President Trump zegt het nieuwe voorstel van Iran te gaan bestuderen, maar hij verwacht niet dat het acceptabel is. Sinds 3 weken is er een staakt het vuren tussen de VS en Iran. Trump benadrukt dat er een mogelijkheid is dat de luchtaanvallen op Iran zullen worden hervat. Iran zou volgens hem nog niet de prijs hebben betaald voor wat het land de mensheid heeft aangedaan. Iran liet gisteren weten klaar te zijn voor zowel diplomatie als oorlog. Volgens de Iraanse vice-minister van Buitenlandse Zaken ligt de bal bij de VS. En over de inhoud van het nieuwe voorstel is nog niets bekend. De politie heeft 2 mannen van 18 en 22 jaar aangehouden... vanwege een steekpartij de afgelopen avond in Rotterdam. De verdachten komen ook uit die stad. Bij het incident in de wijk Delfshaven raakte een jongen van 17 gewond. Op hetzelfde moment werd er in de straat ook geschoten. De gewonde jongen is naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. De Formule 1-race in Miami start vanavond 3 uur eerder dan gepland om 7 uur Nederlandse tijd. De organisatie heeft de Grand Prix naar voren gehaald vanwege voorspelde regenbuien. Max Verstappen start bij die wedstrijd vanaf de 2e positie. Dan het weer vanochtend vooral in het oosten zon, daarna vanuit het westen meer bewolking en regen. Vanmiddag naast buien ook kans op onweer, het wordt ongeveer 20 graden. Ook morgen wisselvallig weer, dan wordt het 14 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
17: Er kwam iemand binnen voor ze zijn jattie aan het vermoorden. Je mag nou niet in de grote zaal komen.
18: In 1971 wordt er in Hengelo een moord gepleegd door een groepje hippies.
1: En dan zien ze dat zijn hoofd van links naar rechts gaat en dat er dus bloed uit zijn oren loopt.
9: De daders worden veroordeeld, maar het lijk is onvindbaar.
18: En dat je dan tot nu toe nog niet vertelt waar je het begraven hebt, nou, dat vind ik verschrikkelijk.
9: Hoe veranderen hippies in kille moordenaars? De eerste afleveringen van De Hippiemoord beluister je in alle podcast-apps.
19: Multiple sclerose is grillig, onvoorspelbaar en brengt veel onzekerheid over de toekomst. Een snelle en betrouwbare diagnose geeft duidelijkheid en de kans om vroeg te starten met behandeling. MS-wetenschappers doen elke dag onderzoek hoe ze MS kunnen stoppen en uiteindelijk genezen. Met uw steun kan het MS-onderzoek doorgaan. Helpt u mee? Ga naar msresearch.nl. Ik ben Maartje van Wegen, ambassadeur van Stichting MS Research.
20: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
19: Elke dag krijgt iemand in Nederland de diagnose MS. Onderzoek geeft mensen met MS hoop. Help mee. Ga naar msresearch.nl. Dank u wel.
21: Nu bij Ben ZZP dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dus 40 gig voor maar €7,44 ex btw. Kijk op ben.nl/zakelijk.
22: Voor iedere kleine fietsagent die boeven van straat haalt, zet hem op. Voor iedere durfel die vol gas trapt op zijn nieuwe fiets, zet hem op. Voor iedere jonge trapper die samen met papa naar school fietst, maar ook voor iedere papa en mama zelf, ga je fietsen? Denk aan je helm. Zet hem op.
23: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel nu bij Prominent. Tot €750 korting op stoelen, 15% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent. Het draait om jou.
14: Radio Oost. Thuis op zondag.

0: Het ensemble Modo Antiquo was dat, onder leiding van Anton Martinov. En zij speelden het eerste deel, het Allegro uit het concerto in B-klein van de Italiaanse componist Federico Maria Sardelli.
1: Thuis op zondag. Bas Treffers.

0: voorproefje en sprak met natuurgids G. Halman.
1: We komen hier langs de herberg De Pas. De herberg De Pas is werd in 1131 al benoemd voor een handelsroute tussen de havenstad Kampen en langs de kerspel Zwolle. Het was nog geen stad Zwolle, maar de kerspel Zwolle. Langs de kerspel Raalte en over De Pas naar de achterland, de stad Rijssen en de stad Oxnabroek. Toen heette het nog geen Osnabroek, maar Oxnabroek. En dus in die tijd werd het al benoemd. Dus deze pas die hier overheen loopt, die is al ja, zeg maar 1000 jaar oud. Toen in die tijd was dat de enige manier om van Salland naar Twente te komen.
2: Natuurlijk.
1: Nou, eigenlijk zie je hier een mengeling van alle natuur wat je hier in Overijssel bij elkaar kunt vinden. Hier komt alles voor. En het is heel wisselend. Het is niet één bepaald iets, maar het is wisselend. En hier op de landgoed heeft een kwekerij van rhododendrons heeft hier gezeten. En die hebben nog een showtuin gemaakt. En daar kunnen we wel even naartoe lopen. Dan kunnen we zien. En wat je hier ziet in die showtuin zijn rhododendrons en azalea's. En in totaal zijn hier 11 tot 12 kleuren, verschillende kleuren te bewonderen. Dus het is een hele bijzondere plek is het eigenlijk. En het zit mooi dicht bij de toren.
3: Paltertoren?
1: Bij de Paltertoren, ja.
3: En je zegt, het is heel divers als je dus kijkt naar de begroeiing, naar de natuur. Hoe zit het met de dieren?
1: De dieren zijn natuurlijk de gewone standaarddieren die hier voorkomt. Maar ook omdat we hier op de Sallandse Heuvelrug heel veel heide teruggebracht hebben. Dus heel veel bomen gekapt en heide teruggebracht hebben. Zie je dat de cavitatie van de heide weer terugkomt. Dus de plantjes komen weer terug. Maar ook de vogels. Zoals bijvoorbeeld de nachtzwaluw. Die was hier voor 15 jaar geleden helemaal compleet weg. En die zit nu weer. We hebben afgelopen jaar weer 167 nesten geteld. Dus hij is weer helemaal compleet terug.
3: Hoe kan dat dan? Want als hij eerst helemaal weg is, hoe komt zo'n vogel weer terug?
1: Omdat we nu een groot, robuust heidegebied gemaakt hebben. Het was, in het verleden was alles hier hei. Er was hier geen boom te bekennen. Alles was een beetje hei. Het was een kale berg. Toen kwam de kunstmest kwam. En toen was die schaap met die schaapsherder was niet meer nodig. Met als gevolg dat de hei dichtgegroeid is met bomen. Er was nog 400 hectare over. En we zitten nu weer op 2100 hectare hei. En daardoor komen dus weer bepaalde vogels weer terug. En die nemen uiteraard ook weer zaadjes mee. En op die zaadjes komen weer vlinders en insecten op af. En daar komen weer andere vogels op af. En zo is het cirkeltje weer rond.
3: Ja, circle of life.
1: Ja, dat is maar net. En daardoor zie je dus dat er gewoon heel veel dingen weer terugkomen. Daardoor wordt het gewoon een heel gevarieerd aanbod van wild en van natuur en dergelijke. En dan wordt het alleen maar mooier.
3: Alles is in volle bloei, maar nog niet volledig, zo te zien.
1: Nee hoor, er zijn nog een aantal bomen die nog moeten gaan bloeien.
3: Zoals?
1: De eik, de beuk zit nu op dit moment in bloei. Maar de eik die moet nog volop, ja, die moet eigenlijk nog beginnen met bloeien. En je ziet ook de Amerikaanse eik, die begint nu geleidelijk aan te bloeien. Dus als dat allemaal uitgebloeid is met een 14 dagen, dan is het wel zo'n beetje gebeurd, denk ik. Ja.
3: Dan is alles groen.
1: Dan is alles groen, ja. Maar dat is het nu al, kijk maar op je.
3: Ja, het is inderdaad nu al groen.
1: En het voordeel nu is dat het mooie, zachte, nieuwe groen, hè, dat is het allermooiste van de tijd van het jaar. Het wordt allemaal weer groen.
3: Fris groen.
1: Ja, klopt.

0: Sprengenberg. Wat is er zo bijzonder aan de Sprengenberg?
1: Ja, de Sprengenberg is eigenlijk ook een gebiedje bij Haarlem. Daar waar vroeger, dus als je zegt 120, 130 jaar geleden, 140 jaar geleden, was het hier schaapsherder. De schaapkooi, of de schaap die ging met de herder, of de herder ging met de schapen in de berg op. Kwamen naar beneden, poepten en piesten weer in de schaapskooi. En de schaapskooi kwam een laag poep dus, en piesten staan. Dat soms wel een anderhalve meter dik. En die werd in het voorjaar werd die over de akkers gestrooid. En dan werden daarop de granen verbouwd. En dan had men voor de gemeenschap die daar woonde voldoende graan om in de winter door te komen. Maar toen de stikstof of de kunstmest uitgevonden werd, toen was dat niet meer nodig. En daardoor is dit helemaal veranderd. Toen was het eigenlijk waardeloze grond.

0: En toen heeft meneer Palte, Arnold Palte, die heeft toen dit gekocht. Die heeft de boerderij hier met 1000 hectare grond gekocht voor maar 100 gulden in die tijd. En die heeft er vooral woning of houtbouw op gepleegd. Dus die heeft er dennetjes op gezet voor de mijnbouw. En die heeft er een hele mooie een jachthuis neergezet. Maar toen werd zijn vrouw ziek. En toen moest zijn vrouw de stad uit, de stad Enschede uit. En toen heeft er een kasteeltje van gemaakt met een mooie toren erbij en alles. En dat is nog steeds zichtbaar.
1: De Paltertoren kun je er ook in?
0: Nee. Het is in bezit van de stichting Huizenberg, waar ook de kasteel Bergharen onder valt. En die stichting die is in eigendom van de Vereniging van Eigenaar. En om lid te zijn van die Vereniging van Eigenaar moet je nazaat zijn van Van Wulften, Palte of van Eek. Dus je kunt, en die zorgt ervoor of je er wel of niet in kunt. Het is een vakantiehuis nu van die families.
1: Oké, Helmond, dank je wel.
0: Oké, bedankt.

0: Oosttribune.
1: Vanmiddag, de Overijsselse derby, PEC Zwolle, Heracles Almelo. Sparta Rotterdam, Go Ahead Eagles en AZ FC Twente. Volg deze wedstrijden uit de Eredivisie op de Oosttribune bij Radio Oost.

De Walker Brothers uit de jaren 70. The Sun Ain't Gonna Shine Anymore. En daarvoor hoorde je, ja, ik weet niet of jullie het verstaan hebben, Horst und Eddy waren dat. Zij komen net van over de grens uit Duitsland vandaan. En zij zongen in het Duits-Neder-Saksische dialect, zou je kunnen zeggen. Het nummer heette Jan Ettergern, een cd. Ik denk uit de jaren 90, al een hele tijd geleden. Maar op zich was het wel goed te verstaan, dat Neder-Saksische Duitse dialect. Goed, we gaan verder met muziek van Ricky Martin en Christina Aguilera. Nobody Wants to Be Lonely.

0: Nobody Wants to Be Lonely van Ricky Martin samen met Christina Aguilera. Het is iets voor 9:30. Ik heb al het eerste blokje muzikale uitgangstips voor je. Want ik heb er best wel weer veel vandaag. Ensemble Himmelsburg, bestaande uit Bach-liefhebbers van Orkest Fion, speelt vanaf 11 uur in de Grote Kerk van Enschede en vanaf 4 uur in de Grote Kerk van Steenwijk. Werken van de jonge Johann Sebastian Bach, die in Weimar het muzikale wonderkind Johann Ernst ontmoette. En deze inspireerde hem tot het bewerken van een aantal van diens vioolwerken voor orgel. En ook staan twee cantates op het programma onder de noemer Wenen en Klagen in Weimar. 11 uur dus in Enschede en 4 uur vanmiddag in Steenwijk. Pianist Bernd van den Bos, bekend als begeleider en bandleider van onder andere Brigitte Kaandorp, Simone Kleinsma en André van Duin, brengt vanaf 3 uur een ode aan Freddie Mercury, een van 's werelds grootste en meest veelzijdige pop-iconen ooit. En Bernd brengt de magische hits van Queen en Freddie opnieuw tot leven. Love of My Life, We Are the Champions en uiteraard Bohemian Rhapsody, allemaal komen ze voorbij op de piano, samen met de verhalen over Mercury. 3 uur vanmiddag dus in Theater Het Punt in Vroomshoop. Harpiste Yariach Gilula brengt vanaf 11 uur in Academiehuis de Grote Kerk in Zwolle Israëlische en Arabische muziek samen. Met deze combinatie legt ze de nadruk op de overeenkomsten in deze culturen. Europese Joodse vluchtelingen namen de traditionele Joodse muziek mee naar het Midden-Oosten en dat smolt samen met de islamitische tradities van het Oosten. En in de aanloop naar dodenherdenking belicht Yariach Gilula het belang van de nieuwsgierigheid naar dat wat ons verbindt. Straks om 11 uur dus Academiehuis de Grote Kerk in Zwolle. En de geboren Enschedese blueszanger en gitarist Hans Thesink woont al decennia lang in Wenen. Met meer dan 8000 concerten in 50 jaar on the road is hij uitgegroeid tot een blues-icoon. Hij staat ook wel bekend als de Euro Bluesman. Hij keert regelmatig terug naar zijn geboortestreek voor optredens. En dat doet hij ook vanaf 3 uur vanmiddag in muziekcafé De Cactus in Hengelo, waar hij solo optreedt. 3 uur dus muziekcafé De Cactus in Hengelo. De Euro Bluesman, oftewel Hans Thesink. En dit is een van zijn nummers, Walking the Dog.
1: Baby's back, dressing black, silver balance up and down her back, hollow, tippy toe. She broke the needle, she can sew, walking the dog.
2: Walk

0: show you how to walk that down.
1: Ja, Hans Stezing was dat, afkomstig uit Enschede, maar al heel lang woonachtig in Wenen. Hij speelt dus vanmiddag om 3:00 in muziekcafé De Cactus in Hengelo. Tweede blokje muzikale uitgangstips. In de eeuwenoude Academiehuis De Grote Kerk in Zwolle speelt het veelgeprezen Alma Quartet maandagavond een filmconcert dat even actueel als confronterend is. In het programma Parallel Truths speelt het kwartet, onderdeel van het Concertgebouworkest, live de strijkkwartetten van Korngold en Shostakovich, samen met de indringende beelden uit de film Triumph des Willens van Leni Riefenstahl, een beruchte propagandafilm waarmee Hitler en zijn partij hun ideologie groot maakten. Maandagavond, 9:00 in Academiehuis de Grote Kerk in Zwolle. En in de Grote Kerk in Almelo wordt ook maandagavond, aansluitend op de dodenherdenking, een concert gegeven waarin het requiem van Gabriel Fauré ten gehore wordt gebracht door een samengesteld koor met onder meer leden van het toonkunstkoor Almelo. Het vocaal ensemble Cordier en enkele solisten verlenen hun medewerking. Net als organist Henk Linker. Het concert staat onder leiding van Juriaan Poessen. Maandagavond dus in de Grote Kerk in Almelo. En de Amerikaanse singer-songwriter Courtney Mary Andrews, vaak vergeleken met Emmylou Harris en Joni Mitchell, treedt maandagavond op in het Penningshuis in Deventer. Met haar kenmerkende mix van folk en Americana en invloeden van grootheden als Lee Hazelwood, Big Star en Fleetwood Mac klinkt haar muziek tegelijk weelderig en puur. En de liedjes zijn kwetsbaar, krachtig en vol emotie. Maandagavond dus Penninghuis in Deventer. En de laatste van dit blokje, het Young Blue United Choir. Onder leiding van Jasper van der Deen telt zo'n 150 scholieren van verschillende middelbare scholen in Zwolle. Waaronder het Meander College en het Grijdanus College. Aangevuld met kinderkoor Constantijn en jeugdkoor Voices geven ze maandagavond een herdenkingsconcert in Theater De Spiegel in Zwolle. En de begeleiding is in handen van het 80-koppige Vuurvogel Jeugdsymfonieorkest onder leiding van Albert Dam. Op het programma staan schitterende filmklassiekers zoals Saving Private Ryan en Schindler's List. Maar ook zullen de jonge muzici nieuwe, hoopvolle nummers ten gehore brengen. Maandagavond dus Theater De Spiegel in Zwolle.

0: Music to watch girls by. Ja, ik weet niet of ik dat bij dit nummer zou doen, maar...
1: Ja. Nou ja, dat... Ik vind wel zo'n muziek. Ik denk dat een bankje zit met zomers
0: ja, ja, ja, jaren 70. Ja, dat klopt
1: met,
0: ja.
1: Toch rokjes. Mag ik dat als vrouw zeggen? Ja, ik mag
0: nee, jij mag alles zeggen bij mij. Dat was in ieder geval de Bob Crew Generation. Ja, dat was een band uit de jaren 70 inderdaad. Ja, ik zie achter mij Monique vier microfoons staan. En dat betekent volgens mij dat we straks sowieso live muziek hebben.
1: Ik ben weer blij, live muziek. Het is ook altijd gezellig als artiesten langskomen. Gewoon lekker voor een praatje en een plaatje. Maar het is ook heel fijn als ze live gaan optreden.
0: En wie gaan er optreden, Monique?
1: Vier dames, over dames gesproken. Ja, vier maar liefst. Ze zijn een keertje eerder geweest. Ik heb het over Double Two.
0: Ah, ja, natuurlijk.
1: En nu met het oog op 4, 5 mei, morgen overmorgen, vond ik het wel heel erg mooi om me nu uit te nodigen. Juist vanwege hun act. En dat doen ze deze dagen heel veel van de Andrews Sisters.
0: Ja. Ja,
1: en
0: klopt.
1: Dat is die succesformatie in de jaren 30, 40 die veel voor het Amerikaanse leger, het trio, dat veel optrad. Ja, en dat is natuurlijk prachtig om dat soort muziek, vind ik, in deze tijd van het jaar weer te horen. Dus ik heb ze gevraagd of ze nog een keertje wilden komen. En dan met name nummers van de Andrews Sisters.
0: Kijk eens aan. Ja, nee, dat past natuurlijk. Hè. Morgenavond doden herdenking.
1: Ja,
0: dus,
1: ja.
0: En daarna bevrijding.
1: Ja, en zij bieden echt een hele mooie act. Want het is niet alleen de zang, maar ze zullen hier, ik weet niet of ze hier in hun pakjes gaan komen. Heb ik trouwens niet gevraagd. Dat had ik wel kunnen doen. Maar als ze echt optreden, dat, ja, fout van mij. Dat schiet me dan nu weer. Te binnen, hè, verdorie.
0: Ja, er staat
1: maar
0: camera
1: het is vooral
0: op, dus,
1: radio, hè. Het is vooral radio.
0: Ja, het is vooral radio, maar er staat wel een camera
1: op. Ik kan misschien nog gauw een appje doen, maar of ze horen het misschien wel. Dus alsjeblieft doen jullie pakjes aan. Maar ze gaan hier dus echt als Andrew Sisters staan. Ja.
0: Maar dat is natuurlijk niet het enige.
1: Nee, dat is niet het enige, Bas. We hebben gelukkig weer lekker een columnist. En Martine Buckers, ben altijd blij als Martine de column doet. Want,
0: recht voor zijn raap.
1: Heel erg recht voor zijn raap en recht uit de hart, volgens mij ook. We hebben de plaats van Poorthuis. Wij hebben de quizwet IDAT. Dit keer een dialectvraag, dus let op.
0: Okay.
1: En ik ga ook nog een leuke... Ik ga natuurlijk weer een streekpakket weggeven, het eerste uur. En ik ga een oproepje doen voor volgende week Moederdag. Ik mag een aantal bossen bloemen weggeven.
0: Kijk.
1: Voor Moederdag. Dus even als je moeder wilt verrassen. En bloemen zijn duur. Dus we weten allemaal. Als je denkt van nou kan op een andere manier. Dan zou ik vooral blijven luisteren. Want je hoeft er niet eens zo heel veel voor te doen. En wie weet ben jij de gelukkige die jouw moeder weer nog gelukkiger maakt.
0: Kijk, hoeveel bossen ga je uitdelen als ik vragen mag?
1: Ik heb iets van gehoord dat ik er 3 of zo mag weggeven. Dus moet een beetje...
0: Nice.
1: Ja. Dus... En gezegd is gezegd, hè. Dan moeten we het waarmaken.
0: Ja, dan moet je het aanhouden.
1: Ja.
0: En veel plezier straks.
1: Dankjewel, Bas.
0: Hoi.

Oude hit natuurlijk van Shirley Bassey. This is my life om 12,5 minuut voor 10. Ik heb het door de derde blokje muzikale uitgangstips voor je. Het grootste bevrijdingsfestival van ons land, het Bevrijdingsfestival Overijssel, is dinsdag natuurlijk weer vanaf 11:30 in Park de Wezenlanden in Zwolle. Er is hier veel te veel om op te noemen, maar de headliners op het grote podium zijn onder andere Micha, Direct, Haname, Kensington en Typhoon. Samen met Stix en RTV-host is er uiteraard ook weer de hele dag bij op al onze kanalen, radio, televisie, YouTube, online en de socials. En het festival, en dat is het goede nieuws natuurlijk, is nog steeds gratis toegankelijk. Vanaf 11:30 dus dinsdag in Park de Wezenlanden in Zwolle. De fanfare bereden wapens onder leiding van ritmeester Jos Zegers, onderdeel van de Koninklijke Landmacht, en zangeres Katalijne brengen dinsdagavond de voorstelling Heroes in Stadstheater De Bond in Oldenzaal. Een meeslepende muzikale voorstelling over de held en zijn missie met muziek van David Bowie, Kansas, Aerosmith, Katalijne zelf, Cher en anderen. Een raak, inspirerend en vermakelijk theatraal concert. Dinsdagavond dus in Stadstheater De Bond in Oldenzaal. En componist en pianist Willem Stoppelenburg uit Meppel heeft talloze muziekstukken op zijn naam staan. Van opera tot symfonie en van kamerstukken tot vocale werken. In Academiehuis Grote Kerk in Zwolle treedt hij woensdagmiddag op met eigen werk, maar ook met enkele werken van Bach. Samen met zijn partner Paula doet hij dat. En de toegang is gratis. Woensdagmiddag dus Academiehuis de Grote Kerk in Zwolle. En klarinetist en dirigent Valentin Uruyupin treedt vrijdagavond op met orkest Fion in het muziekcentrum van Enschede. Hij is solist in het eerste klarinetconcert van Weber. En verder staan de overturen van Fanny Mendelssohn en de vijfde symfonie van haar broer Felix Mendelssohn op het programma. Vrijdagavond in het muziekcentrum in Enschede. En de laatste van vandaag, singer-songwriters Bertolf Lentink en Diederik Nomden delen ruim 20 jaar muzikale vriendschap. En ze moeten elkaar ooit bij een concert van Paul McCartney. In Tourvas staan ze vrijdagavond in het Hoftheater in Raalte met een intiem concert vol eigen liedjes, grappige anekdotes en prachtige tweestemmige zang.

0: Ja, sommige nummers moet je gewoon helemaal mooi uit laten klinken. Dat was Roger Whittaker, The Last Farewell. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van de eerste helft van Thuis op Zondag. Gemaakt door technicus Peter Oenerloonstra en mijn naam is Bas Treffers. Na 10 uur kun je luisteren naar de tweede helft van dit programma met Monique Sleiderink. Wij zijn er volgende week weer. Fijne zondag verder. Goed gaan.
1: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
2: Ik krijg een vakantiebroertje.
3: Huh?
2: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
3: Cool, wil ik ook.
4: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer. Word vakantiegezin, juist nu.
5: EuropaKinderhulp.nl.
6: Het voorjaar is de tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel nu bij Prominent. Tot €750 korting op stoelen, 15% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
7: De tuinhortensia van Forever and Ever maakt meer bloemen, dus langer genieten. Snoei niet nodig. Te koop bij je tuincentrum, herkenbaar aan de paarse pot.
8: Nu, later en altijd.
9: Ga je bijna met pensioen?
10: Ja.
9: En heb je daar zin in?
10: Ja.
9: En is de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
11: We snappen dat niet iedereen zin heeft om het te regelen. Daarom hebben we alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. Zo weet je nu welke keuzes je kan maken over hoe je later je pensioen uitbetaald wilt hebben. En draag je altijd bij aan een financieel gezondere samenleving. Je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
12: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
13: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Een gezond lijf begint bij jezelf. En VitaPro helpt je daarbij. VitaPro bevat namelijk vitamine D voor je spieren en Boswellia serrata voor je gewrichten. Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
14: Rips en Blues in Raalte. Het hele Pinksterweekend met meer dan 20 artiesten zoals Walter Trout, Fatal Flowers, Nona, Devin Allman, Joanna Shaw Taylor en Robert Cray. Kinderen tot 12 jaar gratis toegang. 3 dagen Rips en Blues in Raalte. Bestel je ticket snel op ripsandblues.nl.
13: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
15: Het is Broekentiendaagse bij Roetgerink in Enter. Koop je een broek bij Roetgerink, dan krijg je de tweede broek met 50% korting. Laatste kans, alleen vandaag nog. Vandaag is het koopzondag van 12 tot 5. Meer mode, meer Roetgerink.
1: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
16: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De bouw van tienduizenden woningen in Nederland wordt vertraagd door regels rond zogenoemde spuitvrije zones. Dat zeggen gemeenten en provincies tegen Nieuwsuur. Gemeenten houden vaak een minimale afstand aan van 50 meter tussen nieuwe woningen en landbouwgrond, vanwege het gevaar van bestrijdingsmiddelen voor de gezondheid. Dat zorgt voor vertragingen bij het nieuwbouw, terwijl er in de praktijk niet altijd risico's zouden zijn voor de gezondheid. Volgens juristen worden er op een klein deel van de landbouwgrond bestrijdingsmiddelen gebruikt. Gemeenten willen daarom dat er nieuwe regels komen. Het Israëlische leger heeft inwoners van 12 dorpen in het zuiden van Libanon bevolen om te vertrekken. Het leger zegt daar aanvallen uit te voeren op de Sjiïtische militie Hezbollah. De inwoners moeten zich verplaatsen naar open gebieden op tenminste 1 kilometer afstand van hun dorp. Hezbollah mengde zich in de oorlog nadat de Iraanse Ayatollah Khamenei was gedood bij Amerikaans-Israëlische aanvallen. Sindsdien zijn er geregeld aanvallen over en weer. Formeel is er een staakt het vuren tussen Israël en Libanon, maar Israël en Hezbollah schenden dat bestand regelmatig. President Trump wil nog meer militairen terughalen uit Duitsland dan de eerder aangekondigde 5000. Hoeveel precies heeft hij niet gezegd, maar het zou gaan om fors meer. Trump kondigde de terugtrekking vrijdag aan, mogelijk omdat hij boos is op de Duitse bondskanselier Merz, die afgelopen week kritiek had geuit op de Amerikaanse oorlog tegen Iran. In Bretagne in Frankrijk moet een kleine brouwerij stoppen met de verkoop van een populair speciaal bier met de naam John Lemon. De weduwe van John Lennon, Yoko Ono, kon de woordgrap niet waarderen en maakte daar daarom bezwaar tegen. Dan het weer. Vanochtend vooral in het oosten zon. Daarna vanuit het westen meer bewolking en regen. Vanmiddag naast buien ook kans op onweer. Het wordt ongeveer 20 graden. Op morgen een wisselvallige dag. Dan wordt het 14 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
10: Het allernieuwste Wildwestavontuur in Slagharen is nu geopend. Skysifter. Twee Wildwestavonturen in één epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
17: Wie de komende tijd rond Amsterdam de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Tussen 27 april en 14 mei wordt er gewerkt aan de zuidkant van Amsterdam, met afsluitingen op de A4 en de A10. Hou rekening met 30 tot 60 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
18: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
19: Het voorjaar is de tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel nu bij Prominent. Tot €750 korting op stoelen, 15% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
20: Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Griekenland. Boek nu bij TUI.
21: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
22: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
21: Je kiest niet voor Star, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
23: Radio Oost. Thuis op zondag.

0: Don't Walk Away, de Four Tops.
1: Thuis op zondag. Monique Sleijdering.
0: Zeker niet weglopen deze ochtend. Hele goedemorgen. Welkom bij Thuis op Zondag. Want tot 12 uur zijn we er nog met lekkere muziek, lekkere gesprekjes. En de column natuurlijk straks van Martine Bukkers. Om 10:30 geef ik een streekpakket weg. De plaat van Poorthuis. En volgend uur 4 dames te gast, 4 microfoons achter mij. Ze zijn al een keertje eerder in dit programma geweest. Maar nu gaan ze ons verblijden met mooie nummers die doen denken aan de tijd van de bevrijding. Nou, in deze dagen rond 4, 5 mei is dat natuurlijk heel erg passend. Double Two gaan optreden als The Andrew Sisters. Nou ja, heel fijn dat ze tussen alle bevrijdingsoptredens toch nog tijd hebben gevonden om hier bij ons op deze zondag 3 mei aan te schuiven en live te gaan zingen. Heel veel op het programma, vooral ook tijd voor veel muziek. Blijf luisteren, want dit is
1: Thuis

witte bloemen en linten aan je rok. Wanneer we met elkaar gearmd de kerk uitgaan, wat zullen ze dan kijken?

0: Ja, heerlijk. Rob de Nijs, Malle Babbe. En daarvoor Som Je Dark Before the Dawn. Blij te melden dat inmiddels in de studio... Nou ja, ze waren er al even. Ze waren een beetje aan het soundchecken en zo. De dames van Double Two zijn. En als je thuis kijkt, denk Double Two is toch vier? Ja, vandaag maar met drie. En dat past dan ook heel mooi. Want de Andrew Sisters, die waren ook met drie natuurlijk. Welkom, zeg ik tegen Ingrid, tegen Marianne en tegen Merna. En voor de duidelijkheid, kleine Ingrid ontbreekt.
1: Ja, klein zit in het vliegtuig.
0: Daar zit het vliegtuig. Dat is de nummer vier. Maar gezien de Andrew Sisters... Hoewel jullie Andrew Sisters ook wel met vier doen, hè?
2: Ja.
0: Dat kan, hè?
3: Ja, dat komt gewoon omdat wij eigenlijk als Double Two... waren we al met vier. Ja. En toen zijn we dus daarna die Andrew Sister Act gaan doen. En toen waren we met vier.
0: Wacht even, ik dacht dat omgekeerd... dat jullie begonnen als Andrew Sisters, niet dus.
1: Nee.
0: Het begon ook echt als vier dames... die lekkere eigentijdse muziek wilden brengen.
3: Ja.
0: En toen kwam dat Andrew... Hoe kwam dan dat Andrew Sisters op jullie pad?
3: Wie gaat nu antwoorden? Ik wil het wel vertellen. Wij zongen dus al heel lang als Double Two. En toen zongen we onder andere ook bij de Bloemenbeek in de Lutte. Mm-hmm. En we kennen Raymond Strikker dus ook.
0: Ja,
3: Raymond Strikker, die regelde de catering van het Twentebal. Dat weet je misschien.
0: Ken
3: hè?
0: Ik, ja.
3: Politici uit het Westen. Ja. Met het bedrijfsleven.
0: De grote namen komen daar om te netwerken en
3: inderdaad.
0: Zo.
3: Inderdaad, ja. En toen had Raymond gevraagd of wij bij dat Twentebal dan een keertje wilden zingen.
0: Ja.
3: Nou, dat willen we wel. Tot een week van tevoren, want hij zou de catering regelen. En een week van tevoren toen belde hij ons van... Goh, dat is op vliegveld Twente. En dat was een militair vliegveld. Is het niet leuk als jullie van die mutsjes of zo opdoen?
0: Dus eigenlijk is Raymond zeker een beetje de founding father.
3: Nou, toen hadden wij...
1: Bedankt Raymond.
3: Bedankt Raymond.

0: Een week van tevoren, we dachten, ja, dat gaan we doen ook. Dus we hebben bij de carnavalswinkel mutsjes en twee liedjes ingestudeerd.
1: En voelden toen, jullie gelijk, dit past bij ons?
0: Ja, nou, ja, wij vonden het wel heel grappig. Heel leuk, want het is ook het meer stemmige.
1: Ja.
0: Dus nou, we stonden daar op die landingsbaan. Toen kwam die hele groep daar aanlopen. En toen zei Raymond, ze hebben het ook nog gedaan.
2: Ja, dat was
0: en toen kregen we de vraag van, doen jullie dit vaker?
1: Ja.
0: Nee, maar vanaf toen wel.
1: Wel,
0: en toen
1: is
0: dat balletje gaan rollen.
1: Ja. Maar het is wel een bepaald sfeer. Die muziek is echt gelijk terug naar de jaren 30, 40 hè, van het Amerika. Eigenlijk ook vooral net de bevrijdingstijd. Want voor de duidelijkheid, de Andrews Sisters waren een enorme steun voor de Amerikaanse soldaten aan het front. En ook later de Europese soldaten, toch? Mm-hmm.
3: Daar is het denk ik ook begonnen. Hè, dat zij een hart onder de riem wilden steken aan het front.
1: Ja.
3: En wat wij ervan merken is dat we de vrolijkheid opbrengen. Dus misschien is dat toch nog een beetje ook daaruit voortgesijpeld.
1: Ja. En wat zijn het lastige nummers om in te studeren? Jullie gaan straks een nummer zingen. Het klinkt allemaal heel vrolijk, maar het is allemaal meer stemmig. Hè?
0: Ja, het is heel lastig.
1: Ja.
0: Ja? Ja, want nadat we dat dus hadden gedaan toen in Enschede, toen werden we gevraagd door terug naar de organisatie van Terug naar Toen in Delden. Of wij daar 3 dagen achter elkaar 3 keer wilden optreden. Maar goed, wij hadden maar 2 liedjes. Dus wij moesten natuurlijk nog wat een en ander instuderen. We hebben allemaal liedjes uitgezocht. En dan hebben we echt een heel repetitieschema gemaakt. Van, nou, begin eerst met dit liedje doorzingen. En dan de volgende keer een liedje erbij. En dat vorige weer herhalen. En het is ook heel veel tekst.
1: Dus
0: heel
1: veel tekst. Snel ook.
0: En heel snel en heel veel meerstemmigheid. Dus dat was best wel een klusje. Dus zijn we ergens in januari mee begonnen. En toen waren wij, in mei waren we daar klaar mee. Om het te gaan zingen.
1: En het hoogtepunt, denk ik, was zeker 75 jaar. Vrijheid, toch? Ligt alweer even achter ons. Helaas ook overroeld door alle coronaperikelen. Maar dat had een heel groot feest moeten worden. Hoe was het voor jullie?
2: Ja, onze agenda die stond bomvol voor 75 jaar bevrijding. Maar ja, inderdaad, er kwam corona. Maar we hebben wel heel erg gemerkt, vorig jaar was het natuurlijk 80 jaar bevrijding.
1: Exact, nog eens even dunnetjes overgedaan, het feestje.
2: Voor jullie niet dunnetjes. De telefoon stond echt rood gloeiend.
1: Echt?
2: We hebben, ik denk, 30, 40 aanvragen gekregen. Alleen al voor die dag, 5 mei vorig jaar. Ja, dan moesten we gewoon een keuze maken.
1: Wacht even, waren jullie ook van die artiesten die dan met de heli van de ene naar de andere gingen?
3: Was dat maar waar.
0: Met de helikopter.
2: Qua logistiek moet het natuurlijk allemaal passen. We hebben ervoor gekozen om hier in Hengelo, waar wij allemaal wonen, te starten met de bevrijdingslunch. Dat was heel mooi op het plein. Toen zijn we naar Dokkum gegaan.
1: Ja.
2: En we hebben 's avonds afgesloten in de Plegelmerskerk in Oldenzaal met 2 hele grote orkesten uit Oldenzaal. En ja, dat was ook een heel bijzonder concert.
1: Hoe beleef je dan zo'n dag dat je werkelijk geleefd wordt en van hot naar herreist?
0: Ja, dat is alleen maar mooi. Fantastisch. Alleen maar blije mensen.
2: Blije gezichten.
0: Hele mooie feesten.
2: Dag. Mensen die meedoen.
0: Ja, en dat was mooi weer. Dat hielp natuurlijk ook.
1: Op de een of andere manier hoort dat er ook wel weer bij. Hè? Ja. Dat is wel fijn.
3: Ja, dat is heel leuk.
2: Ja, wij beleven hier zelf zoveel plezier in. En we zijn ook constant weer vernieuwend. En dan pakken we weer een nieuw nummer. Oh, dit is ook mooi. En dan zoeken we dat uit. En
1: ja, want hoe breed is dat repertoire van die Andrews Sisters? Kun je nog steeds weer nieuw materiaal instuderen?
2: Ja, je kunt steeds wel weer nieuw.
0: Ze hebben zoveel
2: nummers.
1: Zoveel nummers, ja. De Andrews Sisters zelf zijn al heel enige tijd niet meer onder ons op deze aarde. Dus wat dat betreft gaat in de markt, dames.
2: Nou ja, we doen dit al 10 jaar. En we merken gewoon in heel Nederland. Ja, ze weten ons te vinden. Als je googelt op Andrews Sisters Nederland, dan komen wij in de top 3 tevoorschijn. En zo krijgen we heel veel aanvragen voor hele mooie events in het hele land.
1: Nou, we gaan straks eens vooruitblikken naar de events dit jaar natuurlijk. Ik wil jullie vragen, want het wordt nu toch wel een keer tijd om te horen wat jullie dan in je mars hebben, toch? Ja, ik weet het inmiddels. Neem nog lekker een slokje water. Dan kan ik de mensen thuis nog mooi even bijpraten. Je denkt, Andrews Sisters, hoe zat dat ook allemaal alweer? Jawel, de Andrews Sisters bestonden dus uit de zussen Laverne, Maxine en Patty Andrews. En ze verwierven grote bekendheid met nummers als Rum en Coca Cola, Beat Me Daddy, 8 to the Bar en Boogie Woogie Bugle Boys. Zeg alleen de titels al struikel ik bijna over. Nou, in de Tweede Wereldoorlog was het natuurlijk enorm populair, dit trio. Ook in Europa, vertelde ik net al. Inmiddels zijn alle dames opgehemeld. Patty Andrews heeft het nog het langst volgehouden. In 2013 blies zij de laatste adem uit. Maar wij hebben onze eigen Andrews Sisters en we luisteren daar met alle genoegen naar. Ik in ieder geval wel. Ik vind dat heerlijk, dat soort muziek. En het nummer wat ze nu als eerste eerste voor ons gaan brengen. Kijk ook even, zet gewoon even TV Oost aan, jongens. Hoe ongelooflijk mooi de dames er helemaal in stijl uitzien. Don't sit under the apple tree.

0: Als je net bij de Andrews Sisters nog niet aan het dansen was, dan doe je het wel bij Lionel Richie, Dancing on the Ceiling.
1: Weet u dat?
2: Hoe goed ken jij je eigen streek? Onze taal, cultuur of geschiedenis? De Overijssel Academie stelt de vraag.
0: En die vraag die komt deze week van dialectoloog bij de Overijssel Academie, Harry Schotmeijer. Goedemorgen, Harry.
3: Goedemorgen, Monique.
0: Nou, fijn opgestaan vanmorgen?
3: Ja, prima hoor.
0: Ja, prima hoor, zegt hij. En weer een mooie vraag voorbereid voor ons.
3: Ja, ja. Over het dialect natuurlijk.
0: Ja.
3: En dan wil ik weten het percentage, het deel van de bevolking in Overijssel, dat puus dialect spreekt, overwegend dialect spreekt.
0: Is aha. Dat, ja.
3: Het percentage.
0: Ja.
3: Is dat A, 34%? B, 24% of C, 14%. Dus de goede antwoord, of de antwoord ben, nee, maar één goed.
0: Ja.
3: Maar het goede, de antwoord ben A, 34%, dus ongeveer een derde van de bevolking. B, 24%, ongeveer een kwart. Of C, 14%.
0: Het doet niet denken aan die vraag die ons koningshoes voorgeschoteld kreeg in Dokkum, hè? Waar de koning op meteen antwoordde. En dit had zomaar een vraag kunnen wennen voor Koningsdag in Overijssel,
3: ja,
0: daarom, Harry,
3: ja,
0: toch?
3: Precies. Als je bij ons een keer op bezoek komt, dan ja, als je de vraag afvalt.
0: Ja. Ja, mensen kunt bellen 074-2456-665. 074-2456-665. Dus welk percentage van de Overijsselaars spreekt thuis nog het dialect in meerdere of mindere mate? A, 34%, B, 24%, C, 14%. Ik hoor een telefoon overgaan. Goedemorgen. Hallo?
4: Hallo.
0: Met wie heb ik het genoegen?
4: Ina Rook.
0: Ina Rook. En Ina, waar kom je vandaan?
4: Sint-Jansklooster.
0: Ik hoorde al zoiets. Ik wou al bijna gokken uit de kop van Overijssel. Sint-Jans, het altijd mooie Sint-Jansklooster. Ina, wat denk jij dat het antwoord is?
4: 24%.
0: Nou, je geeft niet eens A, B of C. Je geeft mij ook heel erg de overtuiging dat je gewoon het exacte percentage ook wel had geweten.
4: Nou ja, in ieder geval. Ik weet hier om me heen dat niet iedereen dialect spreekt. Dus,
0: Nou, ga eens even toetsen. Harry Schotmeijer, Ina is overtuigd, maar klopt dat?
3: Ja, Ina, het klooster heeft het helemaal goed.
0: Ina heeft het helemaal goed. Maar Ina, nu ben ik toch beneden. Spreek iets zelf.
4: Zeker weten.
0: Ah, dan ga je ook meteen kunnen beginnen met, hè?
4: Oh ja, natuurlijk.
0: Dat is het gekke. Wie doet allemaal als de een netjes in het ABN doet, trouwens dat beko wat voor gewoon het algemeen Nederlands, dan doet een ander dat ook meteen. En raar is dat.
4: Nou, mijn man die staat daar aan de telefoon, begon die met Nederlands.
0: Ja.
4: En dan zo'n die zakt hij weer af in het Lavenoos.
0: Nou, maar dat is niks afzakken, dat is prachtig zelfs. Dat is opstijgen, hè, daar.
4: Ja. Oké.
0: Toch, Harry, je hebt er vast nog wel iets uitleg bij, hè?
3: Ja. Ik ben recent een cijfers van het Centraal Bureau van de Statistiek, 2022. En dan wil je natuurlijk ook weten, ja, hoe zit dat in andere provincies? Mm-hmm. Nou, als je naar het Neder-Saxisch kijkt, Grun, 26%, mm-hmm. Dus dat zit in de buurt van Overijssel. Drenthe, 31%. In Friesland, en dan hebben we het natuurlijk over het Fries, daar spreekt 40% van de mensen, die spreekt thuis het Fries. Maar de provincie waar nog het meest dialect gesproken wordt, en dat zal de mensen niet verbazen, dat is Limburg. Maar in Limburg is het 48%. En dat is misschien weer verbazingwekkend voor wie wel eens in Limburg komt. Want er zijn heel veel Limburgs. Maar nog maar net niet de helft van de mensen in Limburg die ook thuis nog gewoon dialect in Limburg spreekt.
0: Heeft dat, Harry, dan ook te maken met een wat geïsoleerdere ligging helemaal in het zuiden? Hè? Dat denk ik.
3: Ja. En die voelen zich toch wat minder Nederlands en alles. Ja, inderdaad. Wat afgesloten van mijn...
0: En soms is het ook een stukje trots wel, hè? Dat mag je nog wel wat meer hebben, denk ik, hierin.
3: Ja, zeker.
0: Nou, mooi. Zelfs de koning zegt dat... In dit geval ging het dan ook om, ik zal de Fries niet tekort doen, een taal, het Fries. Maar zo heel groot onderscheid is er vaak nog niet eens. Als die zelfs zegt dat het niet genoeg kan zijn, dat het aantal Friesen wat de taal spreekt in het Fries... Nou, dan houdt de koning aan met. Dan moet dat hier in Overijssel ook doen, toch?
3: Ja, dat kan in Overijssel ook zeggen. Nou, we kunnen nooit genoeg Overijsselaars hebben die... het Overijssel is ook een taal, hè?
0: Nee, zeker. Het Neder-Saksisch is dan een taal, zeker. Ja, mooi. Harry, dankjewel. Ik vind het een leuke, vond een mooie vraag weer.
3: Goed zo.
0: En Ina, die bleef nog, denk ik, even aan de lijn om het adres deur te geven. Want dan kreeg Ina, je kreeg dit prachtige boekje Overijssel in 25 vragen. En er staat ook wel wat streektaaldingetjes in, weet ik. Dus,
4: Helemaal goed.
0: Goed, hè?
4: Hartstikke mooi.
0: En dat alles in de aanloop, nou, wie noemt het nog maar hem chauvinistisch als u bent. 2028 besteedt onze provincie Overijssel 500 jaar.
4: Nou, kijk eens aan.
0: Alsjeblieft, alsjeblieft. Ina, dankjewel voor het metspan. Wij gaan eens even lekker naar muziek toe. Ach, dan hoort er ook wel een dialectplaat bij.
1: Weet je dat?
2: Meer weten over je eigen streek? Onze taal, cultuur of geschiedenis? Kijk op overijsselacademie.nl.

0: Oosttribune.
1: Vanmiddag, de Overijsselse derby, PEC Zwolle, Heracles Almelo. Sparta Rotterdam, Go Ahead Eagles en AZ FC Twente. Volg deze wedstrijden uit de Eredivisie op de Oosttribune bij Radio Oost.

Sure, he's a cat. Ja, en we staan er weer. We, zeg ik, ik helemaal niet. Jullie staan er weer klaar voor. De Andrew Sisters, oftewel Double Two. We hebben nog een optreden van hen te goed. Zij nemen ons weer mee in die heerlijke bevrijdingssfeer. En dit keer met Beer, Barrel en Polka.

0: heerlijk, dames. Applaus. Andrew Sisters, Double Two. Ga lekker weer even hier naar de microfoon toe, naar de tafel toe. Beer, Barrel en Polka. Ja, er kwam net een vraag binnen. Jullie manager zit hier ook namelijk. En die kijkt zeer streng of alles goed gaat. Tot nu toe is hij tevreden. Er kwam een belangrijk telefoontje, hoor ik net, uit het Witte Huis.
1: Ah, wie belde er?
0: Ja, de baas van het Witte Huis. Momenteel is dat ene meneer T. Trump.
1: Oh, nee.
2: Maar schuift het?
0: Ja, schuift het? Ik heb nog niet eens gezegd wat hij wil.
2: Ja, zat.
0: Dat bepaalt toch de prijs, of niet? Dames, kom op. Volgende week een optreden.
3: Volgende week?
0: 15.000, zei de manager.
2: Ik
0: zei
2: een
0: beetje weinig, maar hij zegt 15.000 voor jullie, de rest voor hem. Ik weet niet of je die manager moet houden, maar...
1: Ik weet ook niet of ik voor Trump wil zingen.
2: Nee.
0: Laten we eens even naar de vraag van onze Wilfried Poorthuis gaan.
4: Oh. Dag dames van Double Two. Het zal ongetwijfeld een drukke periode zijn... met dodenherdenking en bevrijdingsdag voor de deur. De Andrew Sisters zijn mega populair in deze periode. Hebben jullie nog tijd over om aan nieuwe eigen nummers te werken? En zo ja, staat er alweer wat in de planning...
0: Hey, dus de vraag, druk, en daar gaan we het zo nog wel over hebben. Maar vooral ook, hebben jullie wel tijd om aan nieuwe nummers te werken?
1: Altijd, ja. Ja, eigenlijk zitten weinig tijd naast ons werk en zo. Maar wij zijn altijd met nieuwe dingen bezig. Er worden ook wel dingen aan ons gevraagd. Hè? Dan vragen ze, kunnen jullie misschien ook wat meer Pussycat of wat meer de Cats doen? Of wat BZN, en ik, noem maar wat. Nou, dan gaan we daarover nadenken, dan gaan we daarover brainstormen. En dan komen er altijd hele leuke dingen op tafel.
0: Ja, ja dan gaat het mooi. Creatieve brein.
1: Ja, ze zijn allemaal
0: brein.
1: Zo enthousiast.
0: Ja, en lukt dat wel met 4 vrouwen dan?
1: Ja.
3: Heel goed.
1: Gaat al heel lang goed. Het is een heel goed huwelijk dit.
3: Ja. Ja. Ja. Ja. Ja, we zijn al dit jaar, in september, zijn we 21 jaar bij elkaar.
0: Ja, jullie hebben 20-jarig jubileum eigenlijk al gevierd, hè?
3: Ja, we moeten nog wel even een feestelijk tintje eraan geven, maar... Ja.
0: Maar dat is best bijzonder voor een vrouwengroep. Ik wil geen meidenband meer zeggen, maar een vrouwengroep. Ja. 20 jaar
2: samen. Ja, dat is ook heel bijzonder. Nou ja, Mirna en kleine Ingrid, zeg maar. Jullie zijn al heel lang vriendinnen.
1: Ja, en wij zongen al toen we 10 waren.
0: Zo.
1: En nog steeds. Mm-hmm. Maar de kracht zit hem denk ik ook wel een beetje in... elkaar gewoon ook in de waarde laten. Je hebt natuurlijk een gezamenlijke passie. Zelfde nus in dezelfde richting.
3: Ja.
1: En niet alleen maar zoete broodjes, maar gewoon ook elkaar durven zeggen. Kritisch blijven op elkaar. En vooral heel veel plezier maken en lief en leed delen.
0: Nou, maar als mensen dus denken van, hey, deze muziek vinden we leuk, de veelzijdigheid. Waar vinden we jullie dan? Op Facebook? Of wat,
2: Facebook, Instagram.
0: En dan onder Double Two?
3: Website www.doubletwosingers.nl.
0: Kijk aan.
3: Daar is alle informatie ook te vinden.
1: Er staan ook wel telefoonnummers bij. Dus er mag gebeld worden.
0: Er mag gebeld worden. Er is denk ik veel gebeld, ook met het oog op morgen, overmorgen. Wat staat er in jullie agenda's, dames?
3: Ja, morgen doen we een morgen?
0: Morgen is 4 mei. Ja.
3: Dinsdag.
0: Ja. 5 mei. Dinsdag.
3: Ja, we hebben besloten dit jaar om in Twente te blijven. We doen een mooi rondje Twente langs verschillende verzorgingshuizen. En daar hopen we heel veel mensen blij te maken met onze muziek.
0: Die jullie meenemen naar een tijd die ze zelf meegemaakt hebben.
1: Ja,
3: ja daarom. Kijk, andere jaren gingen we alle kanten op. Naar Schagen, naar Dokkum, zeg maar. En wij hebben nu gewoon gezegd, van, we blijven lekker in Twente.
0: Kijk, jullie kun je dat veroorloven om gewoon tegen de rest van Nederland zeggen, forget it.
2: Nou ja, Dokkum hadden we al een paar jaar gedaan.
0: Ja.
2: Ja, daar was de koninklijke familie nu natuurlijk.
0: Ja. Hadden jullie ook kunnen staan?
2: Mijn budget was op waarschijnlijk.
1: Ja. Ja. Kan niet meer.
3: Nee, maar het is juist ook wel leuk om eens in Twente te blijven.
1: Heerlijk.
3: Er zijn ook zoveel mooie
0: Maar 5 mei is voor jullie eigenlijk elk jaar afgeblokt.
2: Ja, sowieso. Ja,
3: zeker.
2: Ja.
3: Maar ook wel de dagen eromheen. Ja. Vrijdag 8 mei, vorige week, die week ervoor.
1: We zijn al weken bezig eigenlijk.
0: Ja, precies. En momenteel is natuurlijk die discussie, maar toch, er wordt gesproken over, hey, moeten 4 en 5 mei samen? Moeten we dat houden? Hoe staan jullie er eigenlijk in? Ja, ik kan me voorstellen, jullie zeggen, houden die 5 mei, want het past bij jullie natuurlijk.
2: Nou ja, als bevrijdingsdag sowieso, maar ook de dodenherdenking. Ik denk dat dat heel belangrijk is. En juist in deze tijd, reuring in de wereld. Een negatieve reuring.
0: Maar moet je ook samen? Sommigen gaan stemmen gaan voorop die zeggen, kan ook wel samen? Of doen we dan iets niet recht?
2: Ja, dat kan ook. Ja, dan moet je dan maar vorm geven. Maar ik vind wel goed dat het herdacht blijft worden.
0: Ja.
2: Met alles wat er in de wereld is gebeurd.
0: Dat sowieso in ieder geval.
2: Ja, zeker. Absoluut. Maar
3: Het gevierd worden.
2: Ja, wordt het beter ervan? Dat is de vraag, hè?
0: Dus, dat is zeer de vraag inderdaad. Maar wel een moment pakken in het jaar.
2: Stilstaan bij. Ja, en dat is belangrijk. En dat moet je nooit laten, zeg maar. Dat is heel belangrijk.
0: Mooi. Fijn. Ja, en ook fijn dat er dan ook lucht is. Hè? Dat het van de zwaarte van 4 mei natuurlijk ook de lucht is van het bevrijden. Jullie dragen daaraan bij. Dank jullie wel. Ik weet dat jullie ook nog, wat ik zei al, van goh, is niet leuk een keer een Twents nummer. We hadden het naar aanleiding van de quiz net over voor de Andrews. Ja. Ik weet dat jullie wel bezig zijn al met een heel mooi Twents nummer. Het was voor een iets andere bijeenkomst bedoeld, maar hou het vast, want dat vind ik ook wel leuk. En kom dan nog een keer terug hier.
1: Ja, graag.
0: Doe je dat? Ja. Ik wens jullie hele mooie dagen 4 mei, 5 mei. En fijn, komt nog mooi weer.
1: Ja, dat doen we.
2: Bedankt, Monique.
1: Dank je wel.

Ja, dat is natuurlijk de Hermes House Band, I Will Survive. En daarmee zijn we bijna aan het einde van deze ochtend thuis op zondag. Dankjewel, technicus Peter Heideman. En natuurlijk nogmaals dank aan de Andrews Sisters, oftewel Double Two, die bij ons te gast waren. Blijf lekker luisteren, want onze Benjamin neemt je mee door het weekend Overijssel vanmiddag. En ik meld mij volgende week gewoon weer. Hele fijne zondagdag.

0: thuis op zondag.
1: Morgenavond herdenken we onze oorlogsslachtoffers bij het Provinciaal Verzetsmonument Overijssel op de Markeloze Berg. RTV Oost doet hiervan live verslag. Met om 8:00 de 2 minuten stilte, gevolgd door het defilé en de kransleggingen. De Provinciale Dodenherdenking. Morgenavond op TV Oost.
2: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
2: Stap over op Ziggo en krijg 12 maanden Ziggo, wifi en tv start voor maar 26,75 per maand. Bij een 2-jarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
3: Je kiest niet voor Star, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
4: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
5: Lees nu de nieuwe roman van Karen Swan. Bestseller-auteur van Het Wilde Eiland en De Italiaanse Herinnering. Voor liefhebbers van romantische page-turners op heerlijke locaties. Het nieuwe boek van Karen Swan. Nu verkrijgbaar bij de boekhandel.
6: Ik krijg een vakantiebroertje.
7: Huh?
6: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
7: Cool, wil ik ook.
8: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer. Voor het vakantiegezin, juist nu.
9: EuropaKinderhulp.nl.
10: De tuinhortensia van Forever and Ever maakt meer bloemen. Dus langer genieten. Snoei niet nodig. Te koop bij je tuincentrum. Herkenbaar aan de paarse pot.
11: BME Legends, Jack and Jones, Cars, Gabbiano, Cast Iron, Sams. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
12: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Wist je dat er een supplement is dat helpt om je gewrichten soepel te houden? Het bestaat echt. Het is Vitepro. Met het ingrediënt Boswellia serrata. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
13: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
12: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
14: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In IJsselstein in Utrecht zijn vannacht het gemeentehuis en het theater vernield. De glazen pui is aan diggelen en zijn stenen doorheen gegooid. Op de draaideur is een omgekeerde Nederlandse vlag opgehangen. Ook zijn er stickers geplakt van de vlag met erop het woord corruptie. Dat gebeurde allemaal even voor 2:00. Er is nog niemand aangehouden. Het is al enkele weken onrustig in IJsselstein na een besluit voor een tijdelijke noodopvang voor asielzoekers. In de stad worden tussen de 100 en 150 mensen opgevangen voor een half jaar. Het Oekraïense leger heeft vannacht 2 olietankers uit de Russische schaduwvloot getroffen in de haven van Novorossiysk aan de Zwarte Zee, dat zegt de Oekraïense president Zelensky. Hoe erg de schepen beschadigd zijn is onbekend, maar volgens Zelensky zijn ze niet meer in staat om olie te vervoeren. De olietankers varen onder de vlag van een ander land. Rusland gebruikt ze om vanuit het eigen land olie te verplaatsen en zo internationale sancties te omzeilen. Docenten geschiedenis en maatschappijleer worden in de klas geregeld geconfronteerd met desinformatie over de Holocaust. Dat blijkt uit een rondgang van NOS Stories onder bijna alle middelbare scholen in Nederland. De desinformatie komt van sociale media, waar bijvoorbeeld wordt beweerd dat er tijdens de Tweede Wereldoorlog geen 6 miljoen Joden zijn vermoord, maar een paar honderdduizend. En ook zien leraren vaak AI-beelden van historische gebeurtenissen waar leerlingen mee aankomen. In Bretagne en Frankrijk moet een kleine brouwerij stoppen met de verkoop van een populair speciaal bier met de naam John Lennon. Yoko Ono, de weduwe van John Lennon, kon de woordgrap niet waarderen. Ze gaf de Bretonse brouwer een ultimatum: de naam aanpassen of een boete riskeren. Dan het weer vanuit het zuidwesten, meer bewolking en regen. Het is 16 tot 20 graden. In het oosten en noordoosten kan het nog 23 graden worden. En daar vanmiddag ook kans op stevige regen- en onweersbuien. Vanavond minder buien. Dit was het NOS Journaal.
7: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
15: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
16: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
17: Multiple sclerose is grillig, onvoorspelbaar en brengt veel onzekerheid over de toekomst. Een snelle en betrouwbare diagnose geeft duidelijkheid en de kans om vroeg te starten met behandeling. MS-wetenschappers doen elke dag onderzoek hoe ze MS kunnen stoppen en uiteindelijk genezen. Met uw steun kan het MS-onderzoek doorgaan. Helpt u mee? Ga naar msresearch.nl. Ik ben Maartje van Wegen, ambassadeur van Stichting MS Research.
18: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
17: Elke dag krijgt iemand in Nederland de diagnose MS. Onderzoek geeft mensen met MS hoop. Help mee. Ga naar msresearch.nl. Dank u wel.
18: Met een Bouwgarant-aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
0: Radio Oost. Weekend Overijssel.

0: Een heerlijk begin van jouw zondagmiddag, Easy Lover, Philip Bailey en Phil Collins, 1984. Och, lekker hoor.
1: Weekend Overijssel.
0: Een hele goede middag, fijn dat je erbij bent. Weekend Overijssel op Radio Oost.
1: Benjamin Borgman.
0: Het is 9 over 12. Ik zie direct al wat appjes binnenkomen van Bert-Jan uit Losser onder andere. Hij zegt, hallo Ellen en ik zijn er weer klaar voor het 12-letterwoord. Jazeker wel. Gelinde van der Ziel uit Zwolle zegt ook, ga je het 12-letterwoord nog doen? Nou, reken maar dat wij het 12-letterwoord gaan doen. Nou, houdt het allemaal in. We gaan er over een uurtje mee beginnen. Dan kun je meespelen aan dat spelletje wat we op zondag altijd spelen. Zowel op de radio als de televisie kijken, die kan meespelen. Op het beeld verschijnt dan, eigenlijk 12 lege vakjes. En dat moet dan eigenlijk een woord gaan vormen. Gaandeweg zal ik je wat letters geven. En aan jou de opdracht om het 12-letterwoord te raden. Kun je een mooi prijzenpakket mee winnen? Mocht je het woord weten te raden, stuur dan een appje naar 06-4567-1331. Maar voordat dat allemaal zover is, ik moet toch even het weerbericht erbij pakken. Ziet er allemaal niet best uit, want er is een storing in de buurt. Het is half tot zwaar bewolkt. In de middag en avond vallen buien. In het oosten kan er onweer en hagel zijn. Het wordt ongeveer 20 tot 22 graden. De wind is zwak tot matig uit het zuiden. Dat krijg je dan toch altijd, hè? Als het dan mooi weer is geweest, dan is er altijd weer onweer op komst. Maar gelukkig is het nu gewoon nog hartstikke mooi weer. Dus ik ben dan ook heel benieuwd wat jij deze middag allemaal op de planning hebt staan. Daar mag je ook dat WhatsApp-nummer voor gebruiken. 06-4567-1331. Of even bellen naar 074-2456-665. Wat ga jij zo doen? Laat het me weten. Wij gaan zo even richting Zwolle, want voor een lekkere trek moet je vandaag in het Twistvliet Park in Zwolle zijn. Waarom dat zo is, dat hoor je zo na Simon & Garfunkel. See you.

Blue Nile, Tinseltown in the Rain hier op Radio Oost. Ik heb wat nieuwe letters voor je. Ik zei het al, de derde letter is een G, de zevende letter is een E, de elfde letter is een I. Nog een keertje. De derde letter is een G, de zevende letter is een E en de elfde letter is een I. Naar welk 12 letterwoord over de natuur ben ik op zoek? Je mag het laten weten. 0645671331. Ik krijg iets binnen. Legereenheid. Nee, het is niet legereenheid. Leguanenhuid. Nee, dat is het ook niet. Vogelvluchten. Nee, dat is het ook niet. Je voelt je thuis in Overijssel. Radio Oost. Maak kans op een mooi prijzenpakketje. De derde letter een G, de zevende letter een E en de elfde letter een I. Kom maar door met je antwoord.

0: Halverwege van Suzanne en Freek hier op Radio Oost.
1: Uit in Overijssel.
0: Ik had graag willen zeggen heel veel muziek vanmiddag in Hengelo, want het cultuurpodium Houtmaat mag weer. Ik had het graag willen hebben over het mooie weer dat het muziekprogramma toelaat en dat het daarom allemaal van start gaat. Dat bezoekers vanaf vandaag iedere zondag konden genieten van optredens van verschillende bands en artiesten. Maar helaas. Het mocht niet zo baten. Voorzitter van Stichting Cultuurpodium Houtmaat, Henk Koopman, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Ja, is het nog wel een goede middag? Mag ik dat nog wel zeggen zo?
2: Nou, dat klopt. Een beslissing om het af te gelassen, ja, die neem je niet zomaar.

0: gezien het programma wat we voor vanmiddag erop hadden staan. Met onder andere Trappert, maar ook Sam. Met een wereldbekende percussionist, Nipi Noya.
1: Ja.
0: Ja, dat doet je pijn.
1: Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. Want ik zei het eerder dit programma ook al. Nu is het nog mooi weer. Maar een beetje half bewolkt misschien. Maar geen slecht weer in ieder geval. Maar ja, later vandaag, vanmiddag, vanavond. Onweer, hagel, regen. Ja, dan moet je een beslissing maken natuurlijk.
0: Klopt. En gezien het feit dat het in Hengelo, in ieder geval in de Hasselares, gisteren behoorlijk gehoost heeft. En ook in één keer op kwam zetten. Het was het ene moment was het nog hartstikke mooi. En het volgende moment was het gewoon een stortbui.
1: Ja, oh, wat zonde. Nou, we kunnen het zo meteen in ieder geval even hebben over de editie van volgende week, 10 mei. Mm-hmm. Maar ik ben nog wel even benieuwd, hoe gaat dat precies bij jullie nu? Want heel veel mensen hebben natuurlijk veel voorbereidingen getroffen. Op het laatste moment moet je alles afblazen. Gaat dat makkelijk? Kost dat veel moeite? Hoe ziet dat eruit als organisatie zijnde?
0: Nou, wij hebben de afspraak dat we uiterlijk zondagochtend om 10 uur een beslissing nemen. En dat is dan iemand van het bestuur, degene die op dat moment dienst heeft. Dat is degene die voor de techniek verantwoordelijk is en voor de catering. En gezamenlijk kijken we dan wat zijn de voorspellingen voor vandaag. En in dit geval was dat gewoon slecht. Plus het schoof naar voren. En dan is het de beslissing nemen en dan is het zorgen dat het op de website komt. De bands, in dit geval 2, opbellen. En zorgen dat degene die voor de catering zouden zijn ook een signaal krijgen. En dan, daarmee is het in feite klaar. En door de beslissing om 10 uur te nemen voorkomen we heel veel werk. Want om 10 uur beginnen we normaal gesproken met de opbouw.
1: Oké. Nou, dat scheelt in ieder geval dan. Laten we het dan toch wel even hebben over 10 mei. Want dan staat er alsnog een editie op de planning. Laten we dan hopen dat het heel mooi weer gaat worden. Dat mensen dan gewoon naar het mooie evenement toe kunnen gaan. Wordt het allemaal doorgeschoven of staan er dan andere mensen op het podium?
0: Nee, we schuiven niet door. Deze band gaan of komen later dit jaar op het moment dat er iets anders uitvalt. Want zo nu en dan krijgen we ook het bericht van een band. Ja, we kunnen toch niet, om welke reden ook. Nou, dan benaderen we hun vaak. En ze gaan ook volgend jaar komen ze op een voorkeurslijst te staan.
1: Ja,
0: het vervelende was dat deze 2 bands vorig jaar hetzelfde is overkomen.
1: Oh.
0: Ja, dat is toeval, maar we proberen ze wel daarna toch met voorrang weer ergens op te zetten.
1: Ja, nou, dat is helemaal begrijpelijk. Het programma van volgende week dan, welke artiesten kunnen we dan verwachten?
0: Dan hebben we Landhuis en Caravan en we hebben een zangeres 4.
1: Aha, dit zijn namen die mij niet direct heel bekend in de oren klinken, maar ik... Dit zijn ongetwijfeld mooie talenten, dit.
0: Ja, wij putten zoveel mogelijk uit de regio. Mm-hmm. Maar dat gaat ze nu dan ook wel iets verder. En sinds 2 jaar hebben we ook een nieuwe programmeur. En die kijkt ook naar kwaliteit. En we zijn ook met verschillende platforms in zee waar men zich kan aanmelden daarin. En we hebben eigenlijk elke keer wel een kwalitatief goed programma.
1: Nou, wat mooi. En Landhuis en Caravan en 4, zijn dit namen uit Hengelo dan ook? Of iets daarbuiten?
0: Is wel iets daarbuiten, zover ik weet.
1: Ja.
0: Maar kijk, als mensen uit Amsterdam komen, dan hebben we zoiets van dat gaat ons toch echt te ver.
1: Ja, dat kan me goed voorstellen.
0: Maar we hebben later dit jaar hebben we bijvoorbeeld wel tributeband van de Kings.
1: Ja.
0: Die komen uit Kings on Kings.
1: Ah.
0: Of Kings on Kings, die komen uit Arnhem.
1: Nou, heel gaaf.
0: Dat moet ik zeggen, dat is gewoon echt ook een hele goede tribute band hebben. Een goede naam daarin.
1: Ja.
0: En die willen graag komen spelen. En dan hebben we zoiets, oké, dat kan.
1: Nou, mooi. Tot slot nog even dan, de tickets die mensen hebben gekocht. Hoe gaat het daarmee?
0: Wij hebben een gratis toegang.
1: Ach,
0: dus dat scheelt op zich weer. Wij krijgen subsidies vanuit de gemeente Hengelo. We hebben een meldbus bij de uitgang altijd staan. Daar kunnen mensen hun geld in gooien. En we werken met donateurs.
1: Nou, kijk aan. Dat moet volgende week dan in ieder geval helemaal goed komen. Tenminste, we duimen even dat het ontzettend mooi weer wordt. Ik wil jou in ieder geval bedanken, Henk Koopman, voorzitter van Stichting Cultuurpodium Houtmaat in Hengelo. Dankjewel voor je tijd en succes volgende week. Ik hoop dat het allemaal doorgaat.
0: Dankjewel.
1: Fijne zondag.
0: Tot dan.
1: Jimmy Nail op Radio Oost nu en Ain't No Doubt. She says, it's not you, it's me. I need a little time, a little space. A place to find myself again, you know. Oh yeah, I know a goodbye when I hear.

0: Pak je kans maar via 0645671331. Wat misschien ook goed is om even pen en papier erbij te pakken. Ik heb een aantal woorden voor je op een rijtje staan. Letter 2 is de O. Letter 2 is de O. Gaan we naar plekje nummer 3. Je kan ook meekijken via TVO's trouwens. Letter 3 is de G. Letter 6 is ook een G. Dan nummertje 7, dat is de letter E. Letter E op plekje 7. De letter L vinden we op plekje nummer 9. En de letter I vinden wij op plekje 11. Dus de 2 is O, de G op 3, de G op 6, de E op 7, de L op 9 en de I op 11. Er komen ontzettend veel appjes binnen. Veel goede antwoorden, veel foute antwoorden. Vogelgebieden, mega-operatie. Wat zie ik hier nog meer staan? Regeneratie? Nee, ook niet. Wat zie ik hier nog meer staan? Tegenreactie? Nee, dat is ook allemaal niet goed. Nou, je kan nog steeds meespelen. 0645671331. Zometeen het laatste nieuws. Maar eerst nog even wat muziek. Ike en Tina Turner op Radio Oost. En Proud Mary natuurlijk.
1: You know, every now and then I think you might like to hear something from us. Nice and easy. But there's just one thing, you see. We never ever do nothing nice and easy. We always do it nice and rough. But we're gonna take the beginning of this song and do it easy. But then we're gonna do the finish.

0: Proud Mary, Ike en Tina Turner. Later in dit halve uur nog de ontknoping van het 12-letterwoord. Eerst tijd voor het laatste Overijsselse nieuws. De politie is op zoek naar twee vrouwen die eind maart inbraken bij een appartementencomplex in Kampen. Op beelden is te zien dat ze een woning binnensluipen en uit die woning wordt een kistje met daarin geld, papieren en een trouwboekje meegenomen. Ook nemen de vrouwen een potje met munten mee. De politie wil weten wie de vrouwen zijn en waar ze verblijven. Getuigen worden dan ook opgeroepen om informatie met de politie te delen. Een bestuurder is gewond geraakt bij een ongeval in Zwartsluis. De automobilist verloor in een bocht de macht over het stuur, sloeg over de kop en kwam in een sloot tot stilstand. Het slachtoffer kon zelf uit de auto komen. De brandweer doorzocht daarna de sloot naar andere inzittenden. Hiervan was gelukkig geen sprake. Het slachtoffer is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Nou ja, en toch nog even terug naar die ontzettend knappe prestatie van gisteravond. Want de eerste landstitel voor de volleybalsters van Apollo 8 is een feit. De ploeg uit Borne won gisteravond bij Sliedrecht Sport het vijfde en beslissende duel in de finale van de play-offs. In de competitie en bekerfinale was Sliedrecht steeds net te sterk. Maar de belangrijkste prijs van het jaar, die is dus toch echt voor Apollo. En de laatste seconden van de wedstrijd, die klonken zo.
1: Op jacht naar de eerste titel in de geschiedenis van de club. Meinders achterover in de brievenbus en daar valt hij. En daar is de titel voor Apollo 8. Ongelooflijk. Wie had dat verwacht aan het begin van deze serie?
0: En wie ontzettend blij was en in tranen, dat was speelster van Apollo 8, Jorieke Borre.
2: Ik ben zo trots op het team. En we blijven altijd vechten. En ja, het was gewoon beloond. Ik ben zo blij mee.
0: En meer hierover en ander Overijssels nieuws, dat vind je natuurlijk op oost.nl en in de Oost-app. Heb ik nog even het weer voor je. Het is half tot zwaar bewolkt, zo'n 19 graden op dit moment. En later vandaag vallen er nog buien. In het oosten kan onweer en hagel voorkomen. Het wordt 20 tot 22 graden. De wind is zwak tot matig uit het zuiden. Bij buien soms iets sterker. Ja, je hoorde het misschien al een kleine 20 minuten geleden. Ook een evenement in Hengelo is al afgelast vanwege de slechte weersverwachtingen. Gaan we nog even naar de dag van morgen. Dan is er af en toe zon en soms ook een beetje bui. Het wordt soms ook een regenbui. Het wordt rond de 19 graden. Gaan we alvast even naar Bevrijdingsdag dan. Aankomende dinsdag 5 mei natuurlijk. Dan is het bewolkt. In het oosten kan 's ochtends regen vallen. In het westen blijft het droog. Het wordt frisser, zo rond de 15 graden.
3: Benjamin Borgman. Radio
0: Oost. Ja, en mocht er dan nog regen vallen, ja. Ach, wat maakt het dan eigenlijk ook allemaal nog uit op 5 mei... als je deze band dan live hoort spelen? Oh, bij het Bevrijdingsfestival in Overijssel. Direct and through the looking glass.

Oh, kippenvel. Direct and Through the Looking Glass. Een van die schitterende bands die gaan optreden dus op Bevrijdingsfestival Overijssel aankomende dinsdag. Ach ja, je hebt zoveel andere mooie namen nog. Kensington, Typhoon en Styx komen ook nog. Zwolle talent Miga gaat zelfs nog optreden. Nou, dat aankomende dinsdag allemaal. We zijn op dit moment druk bezig met het 12-letterwoord. Ik heb er nog een aantal letters aan toegevoegd. Op de vierde plek kun je een letter E toevoegen. En op plekje nummer 10 kun je een U toevoegen. Dus op de vierde plek een E. Op de tiende plek een U. Het stroomt binnen met appjes. Zometeen even een winnaar bellen.

0: De nieuwe plaat van Shakira in Zoo hier op Radio Oost. De appbox die stroomt vol. Nou, ik heb twee deelnemers in ieder geval even gebeld met de vraag of zij misschien het goede antwoord hebben gegeven. Ik heb ten eerste Gera aan de telefoon. Gera, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Wat ben je allemaal aan het doen vandaag?
1: Even naar de tv kijken.
0: Ah, oké. Okay. Toen zag je het spelletje op televisie. En ik dacht, ik doe een gok.
1: Ja.
0: Nou ja, de Richard Damhuis uit Steenwijkerwold, die heeft dat ook gedaan. Richard, goedemiddag.
2: Goedemiddag. Ja, daar was ik weer.
0: Wat was jij allemaal aan het doen vandaag?
2: Ik zat lekker relaxed op de bank met een biertje. Dus ik zat even te kijken.
0: Een schitterende zondagmiddag noem ik dat.
2: Ja. Ja, lekker chill.
0: Nog plannen dan vandaag?
2: Vandaag niet echt. Nee.
0: Nou, die zondagmiddag wordt alleen maar beter. Zo doe ik het ook graag. Beetje rustig aan.
2: Ja, lekker rustig. Anders even. Ja.
0: Nou, ondertussen wel even meespelen met het 12-letterwoord. Even om het officieel te maken. 12.

0: Nou, Richard, wat is het 12-letterwoord?
1: Dat is vogelgeluid.
0: Vogelgeluid? Eens even luisteren of dat allemaal wel klopt.
2: Jouw antwoord is... fout.
0: Dat is niet goed, Richard.
1: Oh, jammer.
0: Ja, helaas.
1: Helaas.
0: Maar dankjewel voor het meespelen.
1: Ja, dankjewel.
0: En geniet van je biertje.
1: Ja, en jullie succes nog.
0: Fijne zondag, hè.
1: Dankjewel.
0: Maar ja, Gera dan misschien. Wat is jouw antwoord?
3: Vogelgefluit.
0: Eens even luisteren.
2: Jouw antwoord is... goed.
0: Ja! Dat is wel het juiste, Gera.
3: Ja.
0: Van harte gefeliciteerd.
3: Dankjewel.
0: Mag ik jou blij maken met een mooi prijzenpakketje?
3: Altijd.
0: Ja, heel veel mensen hebben meegedaan, maar één iemand kan maar de gelukkige zijn.
3: Zes.
0: En dat ben jij geworden, Gera. Gefeliciteerd.
3: Ja.
0: Je bent er stil van.
3: Ja. Ja.
0: Maar ik wil hem wel naar jou opsturen. Hè?
3: Dankjewel.
0: Ja, hartstikke bedankt. Geen probleem. Pakketje komt jouw kant op.
3: Oké.
0: Nog mooie plannen deze zondag.
3: Oh, dankjewel.
0: Yo, fijne zondag.
3: Ja.
0: Nou, weer iemand blij gemaakt. Dank voor het meespelen. Och, leuk om dat 12-letterwoord te spelen op de zondagmiddag. Elke zondagmiddag tussen 12 en 2. Het 12-letterwoord op Radio Oost in Weekend Overijssel. Dank voor het meespelen. Maar zoals gezegd, één iemand kan maar de gelukkige zijn. En dat is Gera deze week. Volgende week, nieuwe ronde, nieuwe kansen. Level 42 nu op Radio Oost. En Love Games.

0: Oh, dat is weer een waar genoegen. Weekend Overijssel en de 12 letterwoorden natuurlijk. Gera uit Hardenberg, zij is de gelukkige vandaag. Maar volgende week, nieuwe ronde, nieuwe kansen. Ik wens jou in ieder geval een hele fijne zondag. Zometeen de Oosttribune met Paul Schamming natuurlijk.
1: Hij heeft...
0: Huh?
1: En Jan
0: van Staan niet te vergeten, want PEC tegen Heracles om 2:30 en Sparta Rotterdam tegen Go Ahead Eagles om 4:45. Zometeen dus veel plezier met beide heren. En ik wens je dus een hele fijne zondag, een fijn weekend. En nou ja, mocht je dus nog naar Zwolle gaan aankomende dinsdag, Bevrijdingsfestival Overijssel natuurlijk, wens ik je ook alvast heel veel plezier. Ik sluit hem af met Rowan Herzen in Limburg. Fijne zondag!

0: allerlaatste nacht. Moulin Rouge The Musical stopt definitief op 2 augustus. Geniet nog één keer van de wereldhits, passie en verleiding. Boek snel moulinrougethemusical.nl.
1: Het is code rood bij Dirk.
2: Wat zeg je?
1: Het is code rood bij Dirk.
2: Oh, code rood. Ik snap hem. Dat betekent dat er bij Dirk honderden producten nog verder in prijs worden verlaagd.
1: Ja, want op Dirk kun je rekenen.
3: Je werkt al meer dan 50 uur. Je groeit richting de 10 medewerkers. En er is maar één met het overzicht. Jij. Tijd voor de volgende stap. De expertise, tools en financiering van ABN AMRO helpen je bedrijf vooruit. Begin met doorpakken. Ontdek ons groeiplatform op abnamro.nl/doorpakken. Voor ieder begin. ABN AMRO.
2: Ook in de actie bij Dirk. Pepsi of 7-Up, 1,5 liter, 1,69.
4: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder huilen. En je zit straks nog comfortabel ook.
5: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
6: Op 4 mei herdenken we alle oorlogsslachtoffers. Marinier Jan van Garsel bijvoorbeeld. Samen met 100 andere mariniers waagt hij een ultieme poging om de Rotterdamse Willemsbrug weer in handen te krijgen. Hij was 28 jaar. Laten we er wat van leren. Ontdek het verhaal van Jan op mariniersmuseum.nl/vrijheid.
7: Ah, lekker hè, die zon. Beetje bijbruinen, drankje erbij. Goed idee hoor.
8: Hey buur, weet je wat ook een goed idee is? Apparaat aanzetten als de zon schijnt. Dus hup, uit de lichtstoel en wasmachine aan.
9: Ja, het is even wennen, maar door stroom te gebruiken wanneer de zon schijnt, verklein je de kans op stroomuitval. Jij hebt de power. Enexis.
10: Het is broekentiendaagse bij Roetgerink in Enter. Koop je een broek bij Roetgerink, dan krijg je de tweede broek met 50% korting. Laatste kans, alleen vandaag nog. Vandaag is het koopzondag van 12 tot 5. Meer mode, meer Roetgerink.
11: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
12: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Minister Yeşilgöz van Defensie zegt dat we het hoofd koel moeten houden. Yeşilgöz reageerde in het tv-programma WNL op zondag op het besluit van president Trump om duizenden Amerikaanse militairen weg te halen uit Duitsland. Volgens de minister heeft de VS de plekken in dat land nodig om inlichtingen te krijgen. Verder zegt ze dat de Amerikaanse krijgsmacht verzwakt als er veel militairen weggaan. Yeşilgöz verwacht dat de meeste Amerikaanse troepen alsnog in Duitsland zullen blijven. In Frankrijk zijn twee migranten omgekomen. Ze probeerden om met een bootje het kanaal over te steken naar het Verenigd Koninkrijk. Het gebeurde vannacht vlak voor de kust bij Boulogne-sur-Mer in Noord-Frankrijk. De motor van het bootje viel uit, waardoor de 82 migranten doelloos ronddommerden. Toen het bootje weer op het strand aanspoelde, bleek dat twee vrouwen waren overleden. Volgens de autoriteiten zijn zij door verstikking om het leven gekomen. 16 mensen raakten gewond. De familie van de Iraanse mensenrechtenactivist Narges Mohammadi maakt zich nog altijd grote zorgen over haar gezondheid. Ze werd vrijdag vanuit een gevangenis in het noordwesten van Iran met spoed naar een ziekenhuis gebracht vanwege ernstige hart-, long- en bloeddrukproblemen. Maar volgens haar familie krijgt ze daar niet de juiste zorg. In december werd Mohammadi opnieuw opgepakt na kritiek op het Iraanse regime. Meer dan de helft van de onbekende oorlogsslachtoffers op het Nationaal Ereveld Loenen is geïdentificeerd, dat zegt de Koninklijke Landmacht. Op de begraafplaats liggen 4000 slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog begraven. Militairen, maar vooral burgers die zijn omgekomen bij onder meer bombardementen en in concentratiekampen. Dan het weer vanmiddag op de meeste plaatsen bewolking en regen. Lokaal kan het dan gaan onweren. Het is 16 tot 20 graden. In het noorden en noordoosten kan het nog iets warmer worden. Morgen in de loop van de dag weer zon en 16 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Klik en klaar internet voor thuis. Voor de verrassend lage prijs van €26 per maand, maandelijks opzegbaar en aansluiten doen we nu helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo. Odido.
1: Het is code rood bij Dirk.
2: Wat zeg je?
1: Het is code rood bij Dirk.
2: Oh, code rood. Ik snap hem. Dat betekent dat er bij Dirk honderden producten nog verder in prijs worden verlaagd.
1: Ja, want op Dirk kun je rekenen.
14: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
2: Ook in de actie bij Dirk, Silfo kruidenmix voor 69 cent. Ja, dat hoor je goed.
15: Je zou je

0: 50 miljoen! Dat is zoveel money. Ga snel naar de winkel of naar eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Het voorjaar is de tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel nu bij Prominent. Tot €750 korting op stoelen, 15% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent. Het draait om jou.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Radio Oost. De Oosttribune. Paul Schabbing.
1: 4:02 precies en welkom bij de Oosttribune. Een lange vandaag, want er wordt volop gevoetbald in de Eredivisie van de betaalde voetbal. En straks vanaf 2:30 gaan we het natuurlijk volgen. De wedstrijd tussen PEC Zwolle en Heracles Omelo. Dat doen we onder meer met Tijmen van Wissing daar in Zwolle. Maar ook hier in de studio met Jan van Staaij. Jan, welkom.
2: Dankjewel, Paul.
1: Ja, het is alleen Zwolle in de gaten houden natuurlijk. Die hebben denk ik twee dingen. We willen revanche op die dikke nederlaag in Omelo. 8-1 was het toen. En we hebben de punten nog nodig.
2: Ja, nou ja, elk weekend is het een verrassing. Hè? Wie gaat winnen? Niemand wil degraderen. Niemand wil ook naar de middenmoot, lijkt het wel. Ja, nou goed, onderhand weet je het nou zo langzamerhand met Heracles en NAC na gisteren. Ja, die zijn kansloos normaal gesproken allebei. Eén weten we zeker, maar die andere doelsaldo hou je overeind. Maar ja, PEC Zwolle, die zit toch een beetje in de hoek waar de klappen vallen. Die moet ook punten gaan halen tegen een Heracles. En we gaan straks de opstellingen horen van de mannen daar. Dus ja, wat dat betreft denk ik een hele interessante dag. Een hele leuke dag gaat het worden. Maar ik zit toch met bepaald spanning hier, hoor.
1: Ja, ik kan het voorstellen. Utrecht-NAC Breda, je zei het al gisteren. Utrecht won met 2-0. Groningen-Excelsior eindigde in 2-3. Ajax-PSV in de slotfase nog 2-2. En NEC tegen Telstar 1-1. En ook dat is interessant, Jan. Want dat kan weer koren op de molen zijn voor FC Twente. Dat om 16:45 speelt in Alkmaar tegen AZ. Een sleutelwedstrijd noem ik dat.
2: Ja, nou ja, als je nu ziet en je zou winnen en je moet winnen, ja, dan sta je derde. En dan heb je nog maar twee partijen. Dus ja, wat dat betreft komt Sparta dan op bezoek. Nou, dat is al uitverkocht. Dus eigenlijk gaat het er vandaag om. Kan je plaats 3 veroveren? Nou, dat zou een geweldige opdracht zijn. En ja, je hoopt in ieder geval dat ze dat waarmaken. Maar ja, het is een knotsgekke competitie dit jaar, Paul.
1: Ja, zeker. Volendam-Heerenveen is in de slotfase nu. Daar is het 0-2 voor Heerenveen. Dat is dan weer licht gunstig voor PEC Zwolle als ze een resultaat zouden halen tegen Heracles allemaal overmiddag. Om 14:30 in de Eredivisie ook nog Fortuna Sittard in de thuiswedstrijd tegen Feyenoord. En wij volgen ook vanaf het kasteel, want daar zit Nico Wansia straks vanaf 16:45 Sparta Rotterdam tegen Go Ahead Eagles. En in Deventer, Jan, zijn ze volgens mij drukker met wat er allemaal in de rechtbanken gebeurt dan op het veld op dit moment.
2: Ja, het schiet allemaal op, hè, die uitspraken. Dus ja. Ja, wat dat betreft levert dat altijd spanningsveld op. Want kom je nog punten tekort? Gaat die hele competitie niet door? Roepen ze van alles en nog wat? Je moet het over je heen laten komen. Maar Go Ahead en de trainer zeggen, het is niet onmogelijk, maar we kijken toch nog steeds stiekem naar het linker rijtje. Dus ja, we zijn benieuwd. Het is een open wedstrijd voor beide ploegen.
1: Inderdaad, want voor beide is er, ook al is het misschien in theorie nog iets te halen.
2: Ja, nou ja, daar gaat het om. Zolang je nog wat te winnen valt. Je speelt voor je geld, je speelt ook voor de club en voor de supporters. Nou ja, Sparta is een leuke ploeg die de laatste week ook al wat punten laat liggen, maar die hebben eigenlijk ook niks meer te verliezen.
1: Kortom, heel veel voetbal met heel veel verschillende belangen vanmiddag. Allereerst straks dus die wedstrijd tussen PEC Zwolle en Heracles Omelo. Tussen de bedrijven door gaan we natuurlijk ook terugblikken op het grote succes van Apollo 8 in Bonne, dat voor het eerst in de geschiedenis landskampioen is geworden. En dan heb ik het natuurlijk over volleybal bij de dames. Het leek onmogelijk tegen Sliedrecht, maar het is toch over de streep getrokken. Ik heb er respect voor, Jan.
2: Ja, nou, ik woon in Bonne sinds een aantal jaren, dus ik weet hoe dat leeft daar. We waren van de week ergens in de stad, daar liepen we en iedereen had het er daarover. Dus wat dat betreft, ja, het is wel een sportstad, hè? Dus ja, laten we trots zijn op deze resultaten, ook met dat volleybal.
1: Ja, dat zeg je goed, een sportstad. Sportstad Bonne, met Wout Weghorst die hier vandaan komt, die schaatsers, Beunen.
2: Ja, Beunen, nee. Maar we hebben het Neo, wat goed gespeeld heeft. Ook,
1: goed, met, ja.
2: Dus ja, wat dat betreft, nee, op alle fronten doen ze mee.
1: Apollo 8, dus landskampioen bij de dames volleybal. Ook daar gaan we natuurlijk op terugblikken. Dit samen met de allermooiste muziek. In ieder geval tot 14:30 nog een paar lekkere platen. We gaan er ook nog voorbeschouwen met Tijmen van Wissing. En wellicht ook nog de betrokkenen voorafgaand aan deze wedstrijd. En ja, dan zijn we er dus tot 7:00. Omdat we dus twee wedstrijden om 16:45 hebben. Blijf erbij.
0: De Oosttribune.

0: Modern Talking en Brother Louie op Radio Oost. Straks dus die wedstrijd tussen Pek Zwolle en Heracles Almelo. Bij Volendam-Heerenveen is het 0-2. En daar tikken de laatste seconden van de blessuretijd weg. Jan van Staa, de doelman van Zwolle. Dat is, dat is de Graaf, Tom de Graaf.
1: Ja, die heeft verlengd ditje.
0: Ja, nog verlengd. Die was gehuurd van Utrecht en maakt nu definitief de overstap. Goede keuze.
1: Nou, hij heeft het zeker in de beginfase heel goed gedaan. Laatste fase, maar het geldt voor heel Zwolle. Veel tegendoelpunten, maar is voetballend wat minder. Maar het is wel een talentvolle keeper, dus wat dat betreft begrijp ik het wel.
0: Is nog jong.
1: Dus nou ja, daarom, er zit nog rek in.
0: Nico Wantia sprak hem in aanloop naar die wedstrijd tegen Heracles.
2: Tom, deze week werd bekend dat je definitief de overstap gaat maken naar Pek Zwolle. Hoe blij ben je daarmee?
3: Ja, super blij. Opluchting dat het nu ja, gewoon officieel bekend is. En nee, ik kijk echt met heel veel trots en zin naar de komende jaren hier.
2: Ja, je hebt dit seizoen bijna alles gekiept, dus het zal niet als een hele grote verrassing zijn gekomen.
3: Nee, het is natuurlijk wel over het jaar heen besproken. En ik wist wel een beetje waar het naartoe ging. Maar ja, dat het nu gewoon officieel naar buiten is, ja, dat is altijd gewoon lekker.
2: Wat is het voor seizoen geweest voor jou?
3: Ik denk een heel nieuw seizoen met heel veel nieuwe dingen. Maar ja, dat is wel natuurlijk waar ik altijd voor gewerkt heb. Dus daar zaten ook hele mooie dingen tussen. Er zaten ook genoeg uitdagingen tussen. Maar ja, daar moet je ook weer van leren. Maar ik denk dat ik overal gewoon terug mag kijken op een seizoen met heel veel mooie momenten.
2: Ja, want het is je eerste jaar in de Eredivisie. Ik denk dat je tevreden bent, hè?
3: Ja, zeker. Ik ben tevreden. Vooral omdat, wat je zegt, het is mijn eerste jaar. Dus

0: Ja, moet ik dat ook eigenlijk zien als iets moois. Dus dan, ja, als je dan opzomt, zijn het eigenlijk heel veel mooie dingen.
1: Ja. Het was ook wel een jaar met best veel tegendoelpunten, hè? 66. En dat is wel een teamprestatie, dus wil ik niet jou in de schoenen schuiven. Maar heb je er wel een verklaring voor dat dat zo is gegaan?
0: Ja, verklaring lastig, want dan zou je zeggen dat we het vanaf nu niet meer zouden hebben. Maar ja, de laatste wedstrijd was het ook weer fout gegaan. En dat is frustrerend. En zeker omdat ik het misschien ook niet had verwacht dat het zoveel zou zijn. Dus ja, dat zijn wel tegenslagen die je moet verwerken. En elke keer, wat je ook zegt, het is een teamprestatie. Dus je moet daar met z'n allen naartoe kijken van oké, wat kunnen we hier beter, aan doen? Maar ja, daar proberen we aan te werken. Maar dat moet maar keer op keer weer blijken of dat in de uitvoering ook echt lukt.
1: De meeste tegengoals waren gek genoeg niet bij een topclub, maar bij de ploeg die al gedegradeerd is, Heracles. Dat is best gek, hè?
0: Ja, dat is wel een vrij zwarte pagina uit het boek tot nu toe. Maar ja, dat voelt inmiddels wel weer als een tijdje geleden. Ik denk dat inmiddels de situatie ook wel heel erg veranderd is. Ik mag toch hopen dat wij daar goed genoeg van geleerd hebben dat absoluut niet opnieuw gaat gebeuren. En ik denk juist dat het misschien ons wel juist extra motivatie geeft om er zondag gewoon volop bovenop te gaan.
2: De Oosttribune.

0: is het stadiongeluid.
1: Ja, daar gaan we nou eens even naar luisteren. Zitten we in de House Club. Tijmen van Wissing, overigens met een van onze andere analisten, Jan. Anko Jansen zit daar ook bij. Om te kijken naar die wedstrijd tussen PEC Zwolle en Heracles Almelo. Ja, we hebben de belangen al een klein beetje geschetst, Tijmen. En dan zijn er twee dingen, die belangen dus, de punten die nog nodig zijn. Maar zeker ook de revanchegevoelens na die 8-1 in Almelo.
2: Ja, nee, die zijn er zeker bij. PEC Zwolle. Ja, Anko Jansen die maakt vandaag zijn debuut op radio. Dus het is wel schattig, want hij wil mij interviewen met de microfoon. Maar hij heeft zelf een microfoon. Ja, het ziet er wel leuk uit. Maar Anko is wat zenuwachtig. Want de resultaten van gisteravond, ja, die zetten toch het mes op de keel bij PEC Zwolle. Want Anko, de resultaten zijn dusdanig beroerd. Ja, dat PEC Zwolle echt moet winnen vandaag.
3: Ja, zeker. Al viel Volendam net natuurlijk nog mee. Maar ja, gisteravond krijg je toch een beetje benauwd. En ja, we hebben vrijdag aan tafel gezeten op de Oosttribune. En daar hadden we het over dat dit weekend nog wel eens zou kunnen meevallen als je naar het programma keek. Nou, dat was gisteren totaal niet het geval. Ja, en dan wordt vandaag echt een moetje. Ja, en dat merk je ook wel aan alles, als ik eerlijk ben. En volgens mij ook wel een beetje aan mezelf, ja.
2: Ja, want de spanning is hier echt een beetje, nou ja, ongezond wil ik niet zeggen. Maar je proeft dat er één ploeg echt moet vandaag en Heracles Almelo. Ja, kan dat dan ook iets losmaken bij Heracles? Dat ze eigenlijk, ja, om niet spelen?
3: Nou ja, dat is echt de vraag. Het kan heel bevrijdend werken, misschien zo'n degradatie. En dat zullen we moeten afwachten. Er staan weer een hoop andere namen op. Een nieuwe keeper. Dus dat zullen we echt, ja, dat is heel moeilijk van tevoren om daar iets zinnigs over te zeggen. Ja, en voor PEC is er één ding duidelijk. Daar staat wel echt druk op. Ja, en dat hebben we in voetballen natuurlijk wel heel vaak gezien. Dat kan twee kanten opvallen. Dat kan heel beklemmend werken. Of ze gaan Heracles bij de schot grijpen en niet meer loslaten.
2: Ja, nou, wat dat betreft zit de stemming er goed in. Zwolle doet er ook alles aan. De sfeer is optimaal. De muziek komt uit de boksen. Iedereen heeft een vissershoedje gekregen. Ik dacht heel even dat het een voetzoek was. Want het tafeltje voor ons is wat viezer. Dus het vissershoedje van Anko Jansen is wat besmeurd. Laten we hopen dat hij ook opgevoed wordt tijdens die wedstrijd. Over die opstelling gesproken bij Heracles Almelo staat dus inderdaad Timo Jansink onder de lat. De doelman die dus weer de voorkeur krijgt boven Remco Pasveer. Jansink de goalie in de periode onder Hendrik Kruse. En ook in de laatste fase onder Bassi Bum. De veelbesproken wissel destijds. Dat betekent dus dat hij nog altijd de voorkeur krijgt boven de man die het op het derde score is beland. Fabian De Keizer. Verder zien we Benita in de achterhoede met Mirani. Van Horenbeek mag gewoon het hart van de defensie vormen. Van der Kust is ineens linksback. Vorige week hadden ze nog vier centrale verdedigers. Nu dus niet bij Heracles Almelo. Op het middenveld Zamburek samen met Scheperman. Op de nummer 10 positie zeer waarschijnlijk Walid Ulcik. En dan is het rechtsbuiten Tristan van Gilst. In de punt van de aanval Luka Kolenovic. Hij zal in de etalage gezet moeten worden. Want oh, wat willen ze graag van hem af. Want ook hij heeft toch wel steken laten vallen dit jaar. Linksbuiten is Mario Engels. En als we kijken naar de opstelling van Zwolle. Ja, dan zien we daar niet echt verrassingen. Te meer omdat de grote smaakmaker. En dat is toch ook wel een aanlating als je zo meteen de grasmat op gaat, Anko. Hij ontbreekt Younes Nnamdi.
3: Ja, zeker. Überhaupt voor de neutrale toeschouwer is het altijd leuk om naar Younes Nnamdi te kijken. En daar hebben we sowieso wel een beetje een gebrek aan. Hè? Spelers waar het nog leuk is om naar het stadion te gaan. Maar ik vind het toch ook, ik blijf het opvallend vinden dat Gooyen weer niet speelt. En dat hij blijft kiezen voor Aartsen op die positie. Ja, en voor de rest is het allemaal wel vrij logisch. Ook als je naar de bank van PEC kijkt, is het ook dun geworden, hè?
2: Ja, nee, absoluut. Wat dat betreft zegt het al goed en veel dat Heracles meer wisselspelers heeft. En bijvoorbeeld Rodney Koester zit op de bank bij PEC Zwolle. Nou, je hoort het op de achtergrond. De muziek neemt in volume toe. De spanning neemt ook toe in aanloop naar die wedstrijd. Straks om 2:30. Wedstrijd onder hoogspanning in de provinciehoofdstad. Zwolle, Heracles. En ja, ik zie hem. En dat komt misschien door de ook wel bedrukkende hitte hier in het Zwolle stadion. Maar hij begint al te zweten. Onze huisanalist Anko Jansen. Want hij is blauwvinger. Maar hij is inderdaad heel erg zenuwachtig. Het Zwolse wit en blauw, waar ik zoveel van hou. Laten we hopen dat Zwolle ook behouden blijft voor de Eredivisie. Want als het vandaag misgaat, dan kan het nog heel, heel lastig worden voor Zwolle. Straks om 2:30 de aftrap.
1: En zo verlaten we even de herriebak daar in McDreepark Stadion in Zwolle. Ja, Anko is een blauwvinger. Jij bent een beetje Heraklit, toch?
2: Nou goed, ik heb er 12 jaar gewerkt. Het zou het gek zijn als je daar geen gevoel bij had. Maar goed, ik ben ook bevreemd van die club. Want ja, je bent zo lang weg. En als je er nu komt, we hebben het vaak over het DNA en het familiegevoel. Ja, dat is stukken minder geworden allemaal. En naarmate je langer weg bent en bij andere club werkt, ja, wordt dat ook minder. Maar je hoopt altijd voor Overijssel dat er gewoon vier Eredivisieploegen in blijven. En het zou toch heel gek zijn dat Zwolle er ook nog uit zou donderen. Alleen, ja. Ja, die moeten nog wat puntjes halen, lijkt het wel.
1: En we hoorden de Graaf al, de doelman die dus blijft en ook over is genomen van FC Utrecht. Nu even naar NS Faber, trainer, ook nog technisch directeur in Omelo. Je bent zelf trainer geweest, Jan. Hoe moet je nu naar zo'n wedstrijd toeleven terwijl je weet dat alles gespeeld is voor jezelf?
2: Nou ja, goed, hij heeft natuurlijk nog een dubbelrol. Kijk, als je als trainer alleen daar bent en je gaat weg aan het eind van het seizoen, is het iets makkelijker. Dan stel je nog op wie je denkt het nodig te hebben. Maar hij is nog technisch directeur ook. Dus hij moet met spelers door, die moet hij beoordelen, veroordelen, hoe je het ook noemen wil. Ja, en daar heeft hij een dubbelrol in. Dus vandaag zie je gewoon andere namen op het veld staan. En alle huurlingen een klein beetje ernaast, Pasveer er niet bij. Dus jij zit allemaal op de bank. Dus ja, hij heeft daar keuzes in moeten maken. Omdat hij ook weet dat het seizoen volgend jaar, daar moet je nu al lang mee bezig zijn. Hè? Want ze weten eigenlijk al heel lang dat het fout zou gaan. Ja, dan moet je toch ongetwijfeld als technisch directeur mee bezig zijn. Maar ja, dat het heel lastig is voor hem, dat is duidelijk. En ja, het is toch en vandaag ook nog een keer 123 jaar Heracles vanaf de oprichting 3 mei. Ja. Dan krijg ik aan alle kanten natuurlijk als oud Heraklid ook mee. Ja, dan is het natuurlijk wel heel vervelend dat je nou naar zo'n wedstrijd moet gaan zitten kijken wanneer je net gedegradeerd bent.
1: Job Faroost sprak in NS Faber.
0: Het lijkt me heel lastig als je altijd zo positief bent en dan krijg je zo'n dreun te verwerken zoals afgelopen week. Hoe pak je het dan weer op?
4: Zeker lastig, maar goed, dat is ook een aantal van het beestje. Toch weer positief kijken van, we willen toch graag wedstrijden winnen. Toch laten zien dat we het beter kunnen doen dan we nu hebben gedaan. Maar goed, je moet het een plek geven, accepteren en hard werken. Dat is het enige wat je nu kunt doen. En daarin moet ook een bepaalde lering zitten.
0: Ja, het is logisch dat de sfeer dan de eerste dagen om te janken is, kan ik me voorstellen. Maar is het dan moeilijk om dat over te brengen op de jongens?
4: Nee, het is acceptatie en zeker de sfeer is om te snijden. Maar ik denk dat dat logisch is. Ja. Je moet het een plaats kunnen geven. Het duurt een aantal dagen en dan ga je weer hard aan het werk om te zorgen dat je weer wat vrijer in je kopje wordt. Daarin moet je samen energie doen in de vorm, hard trainen en even niet nadenken. Daarna weer analyseren en het vaste ritme oppakken voor de wedstrijden.
0: Hoe doe jij dat in die dagen daarna om wat vrijer te worden in je hoofd? Heb je dan een bepaalde afleiding of ga je juist nog harder werken? Hoe doe je dat?
4: Nee, de aard is nog harder werken, maar deze keer gewoon vooral beschouwend ook gewoon kijken. Wat is er allemaal gebeurd? Wat hebben we nog voor de boeg? Daarin heb ik nog genoeg werk te doen hier. Kijken naar de toekomst. Wedstrijd die we voor de boeg hebben. Schema's die we nog moeten maken. En vooral kijken van wat staat er voor de boeg in de korte periode.
0: Je zei zondag na afloop, we moeten met elkaar spreken. Niet over elkaar, we moeten met elkaar werken. Niet tegen elkaar. Kun je het eens wat concreter maken?
4: Nee, kijk, vooral technisch. In moeilijke momenten spreken om met elkaar te spreken, vooral vanuit het veld. Er staat al genoeg druk op. Nou, als je dan ook nog helaas degradeert, zit daar ook de oplossing in om link te trekken naar de toekomst toe. En daar moet je vooral bij elkaar blijven. En zorgen dat we daar zoveel mogelijk dingen bespreken die besproken moeten worden.
5: De Oosttribune op Radio Oost.

0: Ja, I'm your boogeyman, Casey and the Sunshine Band. Ja, het zijn de weken van de waarheid, Jan van Sta. Niet alleen in het binnenland, ook in het buitenland. Schalke 04, Aufstieg, dus noemen ze dat in Duitsland. Ja, zou tijd worden, toch?
1: Ja, toch, dat, je hoort toch op in de Bundesliga thuis. Ik heb Juri vanochtend nog even een berichtje gestuurd, want hij zal nog wat feestvieren zijn. En nou, hartstikke leuk dat hij daar ook mede schuldig aan is, in positieve zin.
0: Nou, ik was zelf nog bij mijn clubje in SV Meppen, dat gisteren promoveerde, ondanks een nederlaag.
1: Oh.
0: Uiteindelijk, omdat de concurrent Oldenburg verloor, is SV Meppen ook de Aufstieg gemacht naar de derde Bundesliga.
1: Ja, van dus, een hoog niveau.
0: Zeker. Nou, maar wij gaan ons toch echt concentreren op wat er onderin, of bijna onderin de Eredivisie gebeurt. PEC Zwolle tegen Heracles Almelo. De bal rolt in het McDriePark Stadion. En dus gaan we maar eens naar Tijmen van Wissing en Anko Jansen.
2: Ja, en hier is dus de grote vraag. Krijgen we net als 4 jaar geleden 2 keer een degradant in onze provincie Overijssel? Want toen ging het zowel mis voor Zwolle, onder leiding van uiteindelijk Dick Schreuder, die na het beroerde begin van Ad Langelen uiteindelijk toch degradeerde. En later volgde dus ook nog Heracles na die miraculeuze wending in het slot van het seizoen onder Frank Voormoed. Die werd toen nog ontslagen en toen ging het mis in de halve finale van de play-offs uit bij Excelsior. Laten we hopen dat het in ieder geval dit jaar niet gebeurt, dat de 2 clubs uit Overijssel afdalen richting de keukenkampioendivisie. Want ja, dat zou een hard gelag zijn, ook voor de Oosttribune en ook ja, voor ondergetekenden. Want ja, voor vrijdagavond de keukenkampioendivisie, Anko Jansen, dat is toch altijd wel lekker, hè, als je dat ook nog bij ESPN kunt doen. En ja, dan moeten we dat wel van wel zeggen.
3: Moet er niet aan denken.
2: Nee, moet er niet aan denken, inderdaad. PEC Zwolle dus in de jacht op lijfsbehoud. Zenuwachtig begin met nu balbezit voor de Graaf, die eventjes de bal speelt naar de Jubilaris. McNulty, die zijn 100ste wedstrijd voor Zwolle speelde onlangs en nu dus een shirtje kreeg. Hij levert de bal wat slordig in. Heracles kan frank en vrij voetballen, doet dat ook. Probeert nu druk te zetten, maar het levert geen kans op, want die bal gaat via uiteindelijk Olcik over de achterlijn. De man die dus weer mag spelen. Opvallend bij Heracles dat Roestic en ook Unuvar niet eens op de bank zitten. En zo heeft Faber dus wel echt gekozen voor de spelers die er volgend jaar ook nog moeten staan. Roestic wacht natuurlijk ook nog een mooie zomer. Hij gaat nog met Australië acteren op het WK. Hetzelfde geldt ook voor de man op het middenveld bij Zwolle. Dat is Ryan Thomas. Hij doet weer mee. Maar de vraag is voor hoe lang vandaag? Want hij houdt het toch de laatste weken niet heel lang vol. Kostons probeert druk te zetten op de achterhoede van Heracles Almelo met Van Horenbeek. Die dribbelt in. Nou, dat doet hij goed. Alek van Horenbeek stomt op. Geeft de bal mee aan de linkerkant naar Mario Engels. Mario Engels die met de voorzet komt. En dan is daar niet de eerste kans voor Heracles. Het opruimen is er van Ryan Thomas. Maar Anko, als je de eerste minuten even bekijkt.
3: Ik zie Van Horenbeek net indribbelen. En dan ze linksbuiten bereiken. Dat heb ik hem nog niet zo vaak zien doen. Dus dat begint symptomen te vertonen van misschien toch wel bevrijdheid. Ik vind het begin van PEC nog behoorlijk tam.
2: Ja, je verwacht toch dat zij druk zetten, hè?
3: Heracles oogt nog. Kijk, we zijn nog maar kort onderweg. Maar Heracles oogt best energiek.
2: Ja, en wat dat betreft is het dus Heracles dat inderdaad de meeste balomwentelingen heeft in die openingsfase van de wedstrijd. Nu is er ook een actie van Olcik. Die wordt dan net niet geraakt door Graves. En anders krijgt hij daar echt een gele kaart meteen al vroeg in de wedstrijd van Rob Dieperink. Maar je merkt het, Heracles kan, en daar waren we toch al een beetje bevreesd voor, kan frank en vrij voetballen. Van Horenbeek stapt inderdaad in. Dat hebben we hem helemaal niet zien doen dit hele seizoen. De huweling van FC Twente. En nu bereikte hij uiteindelijk Engels. Die voorzet werd weggewerkt door Thomas. Maar ja, je ziet dat Heracles wat gemakkelijker voetbalt in die openingsfase. Nu een overtreding van Ryan Thomas. En dan is er meteen ook wat onmin bij Ryan Thomas, de aanvoerder van PEC Zwolle. Dan is het Van Gils die naar binnen kruipt en daar de vrije trap meekrijgt. Ja, een zenuwachtig begin dus van Zwolle hier bij die hele belangrijke wedstrijd. Je ziet het ook een beetje om je heen bij de supporters. Die zitten toch ook even te denken van ja, wat komt die degradant hier eigenlijk doen? Want die zoeken ineens daar. Aanval. Dat hebben we Heracles weinig zien doen. Nu Engels weer op de achterlijn. Engels met de voorzet. En dan is dat een prooi voor Tom de Graaf. Hij weet sinds deze week dat hij ook volgend jaar nog de doelman is bij PEC Zwolle. Hij pakt deze bal. Nu misschien in de omschakeling een kans voor Zwolle. Het gaat op en neer in die openingsfase. Met nu uiteindelijk balbezit aan de linkerkant van het veld. Mooi steekballetje op Oosting. Dit is buitenspel. Maar hij maakt hem wel. Ja, de vlag gaat omhoog. Goed gezien, Anko. Wij zitten hier op gelijke hoogte. Rob Dieperink die heeft het signaal meteen overgenomen van zijn assistent scheidsrechter. Het was wel een prima goeie bal.
3: Goede loopactie, daar begint het mee. Uitstekende paas, maar ja, wij zaten er eigenlijk perfect voor. Dit gaat geen doelpunt worden.
2: Ja, hij heeft nog wel de hand in de lucht. Er wordt nog even gekeken. De lijnen worden nog getrokken. Timo Jansen, ik moet nog eventjes wachten tot hij daar inderdaad nu groen licht gaat krijgen van de arbiter. Hij geeft hem. En die bal is dus inderdaad buitenspel. En zo heeft Zwolle dus ook zijn eerste kans gehad. Laat dat in ieder geval wat vertrouwen zijn voor de Zwollenaren. Want het is een zenuwachtig begin. We zijn onderweg hier in Zwolle. Ruim 5 minuten bij een stand van 0-0 bij Heracles tegen PEC Zwolle.
0: Ja, Jan, zenuwachtig begin, dat zei Tijmen al en dat is het ook. En ja, dan is het toch lastig om tegen een ploeg te spelen waarvoor het allemaal niet meer zoveel uitmaakt.
1: Ja, nou, ze geven al aan. Hè. Zelfs Van Horenbeek die in één keer in gaat dribbelen en die gaat het middenveld in. Nou, dat doe je niet normaal gesproken als je staat waar hun staan. Maar dat Frank en Vrij hebben hun een beetje al. Ja, de doelpunt van Zwolle was wel duidelijk een meter buitenspel. Dus het is in ieder geval een aardige actie en een goede paas ook. Maar aan de andere kant denk je van ja, ze stappen op het juiste moment. Maar dat Zwolle, ja, je voelt toch bij Zwolle meer druk dan bij Heracles. Ja, die hebben geen druk meer. Dus wat dat betreft, onze collega's noemen het helemaal perfect.
0: Zometeen meer.

0: The Man, Feel It Still Portable. Ja Jan, we gaan zo weer schakelen met Tijmen en Anko. Wat is je eerste indruk van de eerste minuten van die wedstrijd in Zwolle?
1: Nou, dat Heracles de wat bovenliggende partij is. Wat rustiger aan de bal. En ja, bij Zwolle loopt het allemaal niet zo zoals het hoort te lopen. Dus wat dat betreft, ja, je was al een beetje zoiets van, nou, die ogen wat frisser, maar die hebben ook geen druk meer. En bij Zwolle, ja, zijn nog niet de mensen aan de bal gekomen, lijkt het.
0: Daar dus nog 0-0. Dat geldt overigens ook voor de wedstrijd tussen Fortuna Sittard en Feyenoord. Ook die wedstrijd is om half drie begonnen. 0-0 daar. De stand. We gaan weer naar Tijmen en Anko in het McDrieparkstadion in Zwolle bij PEC Zwolle Heracles Almelo.
2: 10 minuut loopt bij Zwolle Heracles. Stand nog altijd 0-0 door onder andere die afgekeurde treffer van PEC Zwolle. Oosting schoot hem goed binnen, maar stond dus ruim buiten spel. Maar wat Zwolle voor de rest laat zien is wel zo matig, is wel zo pover, is wel zo onzeker. Alle bollen worden ja, zo'n beetje blind naar voren geschoten. Er is nauwelijks een fase van balbezit. En Heracles is inderdaad veel beter in die openingsfase. Nu een overstapje van Mario Engels. Dan is het Kulenovic in duel met Graves. Is er een overtreding gemaakt door...
3: Nee, Dieperink.
2: Nee. Ja, Dieperink is daar inderdaad. Het was een mooi mannelijk duel tussen Kulenovic en Graves. Beide hadden het shirtje vast. Maar in dit geval kiest scheidsrechter Dieperink voor overtreding voor Heracles Almelo. Ja, het is niet de bedoeling dat jij nou kritischer gaat zijn op Dieperink dan ondergetekende. Want als er één slechte scheidsrechter is in dit land, dan vind ik het wel Rob Dieperink. Maar nou ja, in dit geval kan ik nog wel leven ook nog met het besluit. Al had je dit gewoon ergens door moeten laten gaan met... Die twee toch potige spelers. Nu bal zit weer voor Heracles aan de rechterkant van het veld. Dan is het Van der Kust die daar als linksback helemaal op rechts buiten uitkomt. Ja, je merkt aan Heracles een bepaalde zwier, Anko. Een enthousiasme. Die proberen er echt wat van te maken.
3: Nou, het spelen gewoon veel makkelijker als PEC. Krijgen buitenspelers aan de bal. Ik heb Engels al twee keer in de 1-1 gezien. Zwolle komt dan ook zo laag uit dat dan Velanas in de 1-1 tegen Engels komt te spelen. En dat in een thuiswedstrijd, waarin je naar mijn mening moet winnen. Heracles is gewoon in alles bovenliggend. En als PEC een keer balbezit heeft, dan levert ze hem heel snel weer in.
2: Ja, maar je weet wel dat je tegen de ploeg speelt die de meeste goals tegen heeft gekregen. Als je er een keer afkomt, ja, dan is het wel meteen gevaarlijk. Maar ja, voorlopig is Zwolle wel dusdanig matig. Wat je de laatste weken dan nog wel zag in bepaalde fases, is dat Ryan Thomas, de dirigent, elftal een beetje bij de hand had.
3: Ze moeten misschien ook wel even een fase van balbezit krijgen. Om toch een beetje grip en een beetje richting aan deze wedstrijd te gaan geven. Maar kijk, ook dit soort dingen. En dit doet McNulty overigens goed. Die neemt eens een keer initiatief.
2: Ja, maar dan is de bal van Thomas weer niet goed. En die gaat hij te hard over de zijlijn. En is er weer een ingooi voor Heracles
3: Almelo. Dan heb je dus even net een fase van balbezit. En dan lever je hem zomaar weer een vrije bal lever je weer in.
2: En zo is het dus zoeken in die openingsfase voor Zwolle. 12 minuten onderweg. Balbezit nu voor Mimi Benita. Die weer eens mag spelen. Vorige week in die hele belangrijke wedstrijd tegen Volendam zat hij op de bank. Net als die andere rechtsback Wiekhoff. Toen speelde Sestic. Toen koos Faber voor 4 centrale verdedigers. Want toen was het aan de linkerkant Ivan Meesik, die vandaag dus ook niet meedoet bij Heracles Almelo. De man die vorig jaar misschien wel het beste was, maar dit jaar vooral veel als linksback werd gebruikt. Wat hij eigenlijk natuurlijk niet is, de Slovaakse verdediger. Nu een fase van balbezit op de helft van Heracles voor Zwolle. Met Ryan Thomas, die de bal eventjes weer uithaalt richting Graves. Centrale verdediger speelt hem in bij McNulty. McNulty die geeft de bal naar voren naar Costons. Costons aan het werk hebben we eigenlijk nog niet in balbezit gezien. Nu verliest hij het wel van Horen. Maar die kopt hem over de zijlijn en dus neergooien voor Zwolle. Gaat via Buurmeester terug naar McNulty. Nu is Heracles weer eventjes teruggeplooid. Maar je ziet aan Zwolle nog niet meteen dat ze de opening en het vertrouwen hebben om de opening te zoeken. Deze bal van McNulty richting de Graaf is ook wat hobbelig. Maar de Graaf heeft alle tijd om die bal onder controle te brengen. En zo merk je ook een beetje in het stadion. Het is een beetje tam. Je proeft niet dat het Zwolse publiek ook even lekker ontspannen Zwolle naar een overwinning schreeuwt. Anko.
3: Nee, maar dat is ook spanning. En ik geloof altijd in wat een elftal op dat veld brengt. Dat slaat over op de tribunes.
2: Ja,
3: en je moet als speler niet denken dat dat andersom hoort te zijn.
2: Ja,
3: je moet als speler moet je dat publiek aanwakkeren. En dat doe je maar door één ding. Dat is door te duelleren, door druk te zetten, door in Zwolle aanvallend te spelen. Nou, en dat doen ze op dit moment nog niet. Dus dan lijkt het op dit moment nog een beetje op een bioscoop.
2: Ja, en dus zitten de mensen gewoon rustig inderdaad op een klapstoeltje te kijken naar een wedstrijd die het aanzien nog niet echt waard is. Maar deze wedstrijd gaat niet in 0-0 eindigen hoor. Dat getuigt wel het aantal tegendoelpunten. 77 voor Heracles, 66 voor Zwolle. Dus hoe matig de aanvallers misschien ook opereren in die openingsfase van deze wedstrijd in dit eerste kwartier. Doelpunten gaan er nog wel vallen bij dit hele pikante, zenuwachtige duel van PEC Zwolle tegen Heracles Almelo. De vorige keer werd het 8-2 voor Heracles Almelo. Nu ook weer. Ja, je wordt er gek van, Anko. Het druk zetten van Oosting is gewoon weer te laat. En als je dat dan, als je het publiek voor je wil winnen, dan zul je inderdaad hier meer moeten laten zien. En zo is het een moeizame openingsfase voorlopig. Kwartier onderweg. Stand nog altijd 0-0.

0: Respect, Rita Franklin. Ja, Jan, voordat we naar Anko en Tijmen gaan. Als we geen beeld zouden hebben, kunnen we aan de krachttermen van Anko Jansen horen wat voor wedstrijd we zien.
1: Ja, nou ja, het is goed dat ze in ieder geval het juiste beeld schetsen. Als je alleen radio hebt, is het toch heerlijk om naar te luisteren. Nee, wat dat betreft. Ja, soms denk je van, ja, wat gebeurt er nou? En dan zie je, ja, dan horen wij natuurlijk buiten de uitzending om soms ook dingen dat ik denk van, ja, die gaan goed of die gaan minder goed. Maar het is wel heerlijk om even naar te luisteren.
0: Ja, niet geschikt voor radio. Dus nu even hier nou, Anko. Je bent op zender samen met Tijmen. Bij Pek Zwolle geraakt in Almelo.
2: Ja, ik zal het even filteren zo meteen. Maar eerst deze aanval van Zwolle. Want dit is goed doorzetten van Olivier Aartsen. En dan is het een achterbal. Nou. Ja, is het niet. Is een hoekschop, toch?
3: Leek mij een corner.
2: Ja, leek mij ook een hoekschop. Maar wat ben je ineens genuanceerd, Anko? Want we hadden net de situatie even schetsen. Er was dus een hoekschop voor Heracles. Na een prachtige aanval trouwens. Van de kust schiet op de dijen van Oosting. En die heeft een vrije doortocht.
3: Ja, en die keuze mocht Van de Kust overigens nooit maken. Maar Oosting kan... Ja, en dan zie je ook wat hij tekort komt. Hij moet hem ten eerste moet hij hem snijden, want dan moet Van de Kust hem pakken. Maar ja, qua sprintsnelheid viel dit wel heel erg tegen. Ik was al eerlijk gezegd was ik al opgestaan, omdat ik aan een vrije doortocht naar Jansik dacht. Maar het kwam er bij lange na niet van.
2: Ik moest een beetje denken aan Van Beukering in de Kuip.
3: Nou, en dan lachen jullie om wat ik...
2: Ja, huh? Nee, dat klopt. Het zag er inderdaad wat koddig uit. Nu Zwolle in de aanval met McNulty. McNulty met een schot.
4: Ja, oh, die gaat binnen. Ja, die gaat binnen. McNulty. Wat een gelukkige goal zeg.
3: Oh, van richting veranderd over Jansik. Hij is dan wel 2 meter, maar hij kan er toch niet bij.
2: Nee, dit is, ja, je ziet het aankomen. Het schot van McNulty. En dan gaat hij via Zamburek over doelman Jansik. En hier kan Jansik helemaal niets aan doen. McNulty wordt hier terecht ook gefeliciteerd. Want hij neemt in ieder geval het initiatief, de jubilaris. En hij is de man die gaat vertrekken. Er is veel kritiek op de Spaanse Ier. De laatste tijd speelt hij inderdaad niet groots. Hier schakelt hij zichzelf in. Hij komt op de helft van Heracles. Komt in een zone waarbij hij denkt, hey, vanaf een meter of 30... ik ga maar eens schieten. En ja, dit is toch ook wel uiterst ongelukkig van voor Heracles. En hier kan Jansink inderdaad, ook al is hij 2 meter 3... Ja, hier kun je gewoon niets aan doen, Anko. Hier kun je gewoon niets aan doen.
3: Nou, ja, ik, het is echt van ver. En ja, het geeft ook wel aan dat McNulty ook denkt van... Nou ja, ik beproef mijn geluk gewoon maar. Want aanvallend hebben we eigenlijk nog niet veel kunnen brengen. Ja, die schiet en de bal gaat via het blok de lucht in.
2: Ja, wat kan de keeper eraan doen?
3: Nee, ja, hij daalt ook wel nog vlak voor de goal. Het is, het is een zeer gelukkige 1-0, maar wel al de tweede keer dat McNulty zich in ieder geval...
2: meldt daar.
3: Ja, en ook misschien wel omdat hij ziet dat het gewoon dat nodig heeft. Een beetje aanvallende impulsen. En op dit moment hebben we de voorste 4 bij PEC wat dat betreft nog helemaal niet gezien.
2: Ja, en zo is het dus Anko huilt, Anko lacht. Want Zwolle staat dus op een 1-0 voorsprong door een uiterst gelukkige treffer van McNulty.
0: Ja, die kwam letterlijk en figuurlijk uit de lucht vallen, Jan.
1: Ja, die kwam uit de lucht vallen. Maar goed, hij neemt het initiatief en dan wordt hij geblokt. En dan valt hij met een mooie boog. Maar ja, je kijkt, wij zien het natuurlijk op het beeld nog een aantal keren terug. Hè. Je zit aan te kijken als een keeper van 2 meter die dan een pasje naar voren gaat doen. En dan valt hij echt over hem heen. Dan denk je van, als hij op de doellijn zou staan. Hè, maar de keeper verkleint natuurlijk zijn doel omdat er geschoten gaat worden. Ja, dan ben je eigenlijk te laat. En zelfs hij met zijn lengte kan er gewoon dan niet meer bij. Als je gewoon op de doellijn zou staan op een afstandsschot, dan heeft hij hem gewoon. Maar ja, het is een geweldige knal en je hoeft niet goed te spelen om voor te komen, lijkt het wel.
0: 1-0 dus voor PEC Zwolle. Zometeen meer. Eerst muziek en wel nieuwe muziek.
5: Radio Oost zet nieuwe muziek uit Overijssel in de spotlight.
6: Jasmine, Band-Aid.
7: Dit is de nieuwe

0: Jasmin en de Nieuwe Oost, Band 8 op Radio Oost. Over anderhalf minuut reclame, maar eerst nog even naar Tijmen van Wissingen en Anko Jansen bij PEC Zwolle Heracles Almelo met de wat gelukkige voorsprong voor PEC Zwolle.
1: Ja, maar dat heeft het speelbeeld niet doen veranderen, want Heracles zoekt de aanval, krijgt hier een kans. Kolenovic wordt naar de grond getrokken van Gils met de herkansing. Maar die bal is dusdanig lastig voor de goal te krijgen ook, want hij stond al zowaar op de achterlijn. En zo strandt deze aanval. Maar Anko, Heracles blijft gewoon fris en fruitig voetballen.
2: Ja, maar let ook even op Mirani nu. Hè? Die staat gewoon helemaal doorgedekt op Buurmeester in het middenveld. Ze willen nu ook echt druk zetten en 1-op-1 spelen. Je ziet veel initiatief aan de bal. Het is allemaal nog wel echt een beetje zonder echt tot grote kansen te komen. Maar je ziet gewoon in de andere facetten van voetballen dat ze, ja, dat ze meer risico durven te nemen. Dat ze, ja, dat ze aan de bal in de opbouw goede varianten hebben. Dus wat dat betreft is het voor Heracles prima verzorgd. Alleen de echte grote mogelijkheden blijven nog uit. Maar qua veldspel is Heracles beter als PEC.
1: Ja, en dus is Zwolle de ploeg die wat gelukkig op voorsprong kwam in die hele belangrijke wedstrijd voor Henry van der Veg. Want zijn elftal moet vandaag de volle buit pakken in de strijd om lijfsbehoud. Zwolle voorlopig op 1-0, maar Heracles is beter. Straks na 3 uur meer bij Heracles op bezoek bij PEC.
3: De Oosttribune.
4: Nu, later en altijd.
5: Ga je bijna met pensioen?
6: Ja.
5: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
6: Nee.
5: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
7: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
8: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
9: Lees nu de nieuwe roman van Karen Swan. Bestseller-auteur van Het Wilde Eiland en De Italiaanse Herinnering. Voor liefhebbers van romantische page-turners op heerlijke locaties. Het nieuwe boek van Karen Swan. Nu verkrijgbaar bij de boekhandel.
8: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker. Met Bouwgarant.
10: Laatste vraag. Wat weet jij van de limes?
11: Limes is een fruitsoort. Nee, limes is grens van het Romeinse Rijk. Limes loopt langs de Rijn, van Katwijk naar Zevenaar. 2000 jaar oud. Opgravingen, forten, schepen, munten, vazen. Limes, 5 jaar UNESCO Werelderfgoed.
10: Helemaal goed. Meer weten? Ga naar limes.nl.
12: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
13: Tennissen, Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
14: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
15: Het is broekentiendaagse bij Roetgerink in Enter. Koop je een broek bij Roetgerink, dan krijg je de tweede broek met 50% korting. Laatste kans, alleen vandaag nog. Vandaag is het koopzondag van 12 tot 5. Meer mode, meer Roetgerink.
3: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
16: Jan van der Putten met het NOS Journaal.
17: De burgemeester van IJsselstein is geschrokken van de vernielingen aan het gemeentehuis. Vannacht zijn ruiten ingegooid en ook de toegangsdeur is toegetakeld. De burgemeester spreekt van terror en noemt de mensen achter de vernielingen gaaiers. De beschadigingen hebben mogelijk te maken met plannen voor een tijdelijke noodopvang voor asielzoekers. In IJsselstein worden tussen de 100 en 150 mensen opgevangen voor een half jaar. Voor de onrust in IJsselstein is nog niemand opgepakt. Het samenwerkingsverband van olieproducerende landen, de OPEC, gaat de productie van olie verhogen. Dat heeft het oliekartel besloten na een vergadering met Saoedi-Arabië, Rusland, Algerije, Irak, Kazachstan, Kuwait en Oman. In totaal worden er door deze 7 landen vanaf volgende maand 188.000 vaten olie per dag extra geproduceerd. De straat van Hormuz, waar de meeste olie doorheen moet, is nog altijd zo goed als dicht. Dus wat voor effect de productieverhoging heeft op de markt, is onduidelijk. Bultrug Timmy lijkt de goede kant op te zwemmen richting de Atlantische Oceaan. Dat blijkt uit data van de GPS-tracker die het dier heeft meegekregen. De precieze locatie van de bultrug is onbekend, omdat de zender hapert. Die is mogelijk beschadigd geraakt bij de vrijlating gisteren. De bultrug lag wekenlang vast voor de Duitse kust. Er waren meerdere pogingen om hem vrij te krijgen, maar steeds zonder succes. En uiteindelijk is Timmy met een schip richting Denemarken gebracht, waar hij gisteren werd losgelaten. In de Eredivisie heeft Heerenveen in en tegen Volendam met 2-0 gewonnen. Door de overwinning is Heerenveen zeker van deelname aan de play-offs om Europees voetbal. En het weer, vanmiddag op de meeste plaatsen bewolkt en regen, kan ook gaan onweren. Het is 16 tot 20 graden. Morgen in de loop van de dag weer zon en 16 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Er kwam iemand binnen van ze zijn jatti aan het vermoorden. Je mag nou niet in de grote zaal komen.
18: In 1971 wordt er in Hengelo een moord gepleegd door een groepje hippies.
19: En dan zien ze dat zijn hoofd van links naar rechts gaat en dat er dus bloed uit zijn oren loopt.
18: De daders worden veroordeeld, maar het lijk is onvindbaar.
20: En dat je dan tot nu toe nog niet vertelt waar je het begraven hebt, nou, dat vind ik verschrikkelijk.
18: Hoe veranderen hippies in kille moordenaars? De eerste afleveringen van De Hippiemoord beluister je in alle podcast-apps.
21: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
22: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder huilen. En je zit straks nog comfortabel ook.
23: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof. Het comfort dat u verdient.
24: Wie de komende tijd rond Amsterdam de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Tussen 27 april en 14 mei wordt er gewerkt aan de zuidkant van Amsterdam, met afsluitingen op de A4 en de A10. Hou rekening met 30 tot 60 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
25: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en daarbij een brilvoucher ter waarde van €100.
26: Wacht even hoor.
25: Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher?
26: Klopt dat wel?
25: Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en oplader kunnen wel van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
4: Nu, later en altijd.
27: Ga je bijna met pensioen?
28: Ja.
27: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
28: Nee.
27: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5 vragen. ASR doet het.
3: Radio Oost.
29: De Oosttribune. Paul Schabbing.
0: En Jan van Sta, welgemeend. Goedemiddag nog een keer. 4:03, 2 uur van de Oosttribune op Radio Oost. Waarin we natuurlijk het treffen tussen PEC Zwolle en Heracles Almelo volgen die wedstrijd. Jan, 1/2 oud, gelukkige 1-0 van PEC Zwolle. En dan een spelbeeld dat eigenlijk al 1/2 hetzelfde is.
30: Ja, een wat makkelijker voetballend Heracles. En ja, Zwolle staat er met 1-0 voor. Kregen net nog een hele grote kans vanuit een hoekschop met Costons. Maar dat was het ook eigenlijk wel met Zwolle. Dus wat dat betreft, ja, je ziet wel dat er heel veel spanning op staat.
0: En de spanning is er zeker. Zeker ook bij onze andere analist, Anko Jansen, die een beetje gekleurd is. En dat mag ook als blauwvinger en zwollenaar. Zit naast Tijmen van Wissing daar te kijken naar die wedstrijd. En ja, jullie onderschrijven wel wat Jan schetst zojuist. Ik heb even geen verbinding meer met de mannen. Dus even kijken of we dat zo snel mogelijk kunnen herstellen. Ze zijn in één keer verhuisd naar een andere IPC volgens mij.
30: Oh. Het zal toch niet zijn dat Anko...
31: Ja, ze zijn er weer.
0: Was even verhuisd, inderdaad. Ja. Nou goed, dus goed. Ja. Oké, okay, nou, we hebben je gevonden.
31: Van 2 naar 5. Mario Engels heeft ruzie met Rob Dieperink. En Rob Dieperink doet dat. Los dat nou eens even gewoon op. Dat parmantige vingertje. Up, nee. Nou, en hij duldt geen tegenspraak. Nee, inderdaad. Rob Dieperink die kan zelfs een wedstrijd van een degradant nog laten ontsporen. Stand nog altijd 1-0 na 34 minuten spelen. Zwolle had op 2-0 moeten komen. Want wat een mogelijkheid voor Koen Costons. De topscorer staat op 11. in 2026 slechts op 3. Had hier zijn vierde moeten maken van dit kalenderjaar, maar hij schoot de bal via Jansink op de paal. Nu een vrije trap van Oosting op het hoofd van Gravers. Bal blijft hangen. Is het Kai de Roy die hem goed klaarlegt voor Villanas. Goed druk zet uiteindelijk van der Kust, zeg. Want anders gaat die bal richting de rol van Jansink. Nu moet Oosting die bal er weer inbrengen richting Kostons. Kulenovic ruimt op. Tweede bal is voor Buurmeester. En zo houdt Zwolle even de druk op Heracles Almelo. Met wederom Kostons. Die moet hem dan eventjes uithalen. Dan kan Heracles eventjes op adem komen. Maar Anko, ja, eerlijk is eerlijk. Zwolle wordt wat beter in deze fase.
1: Zonder grootste spelen. Iets meer controle. Nou ja, krijgen we ook een grote mogelijkheid uit een standaard situatie. Dat dwing je ook zelf af. Maar het blijft niet groot.
31: Nee, het is zeker niet groot wat Zwolle laat zien. Maar het vertrouwen neemt misschien wat toe in deze wedstrijd.
1: Nou ja, goed. Het maakt ook niet zoveel uit wat Anko Jansen ervan vindt. Ik ben nog toch altijd een beetje... ik wil het graag allemaal mooi en frivol en dat soort dingen. Aanvallend. Maar... ja, als er dan een keer een dag is dat de broodnodige punten superbelangrijk zijn... dan is dat misschien ook wel vandaag. En voorlopig staan we nog aan de goede kant van de score. En daar moeten we het denk ik vandaag ook wel mee doen.
31: Aha, het maakt dus niet uit wat Anko Jansen ervan vindt. Al dus Anko Jansen zelf. Het heeft 32 speelronden geduurd, maar het is er uiteindelijk uit. Het maakt niet uit wat Anko Jansen vindt. En zo is het dus in deze wedstrijd nog altijd zo dat Heracles misschien wel het betere van het spel heeft. Zwolle de meeste kansen, Zwolle ook de voorsprong. Maar hier komt Walid Alcik. Alcik en die schiet de bal hoog en wild over de goal van de Graaf. En zo krijgt Heracles dus ook haar kansen.
1: Komt wel heel makkelijk vrij, hoor.
31: Zo, die wordt wel mooi vrijgespeeld, Olcik. Maar die moet daar met zijn kwaliteiten meer mee doen.
1: Heeft normaal een goed schot.
31: Ja, en zo gaat het dus nog steeds op en neer. Is Zwolle er nog lang niet, hoor, in die hele belangrijke wedstrijd tegen Heracles Almelo. Overigens zijn er wat kaarten gevallen. Ryan Thomas was al belast met geel. Maakte wel een hensbal. Nou, nu ben ik niet voor een tweede gele kaart voor een lullige hensbal. Maar er zijn scheidsrechters die hem ervoor hadden gegeven.
1: Nou, hier op die tribune zat hij gewoon tweede geel.
31: Nou ja, het had een tweede geel kunnen zijn. En,
1: deze is hard.
31: Deze is wel hard van Schepenman.
1: Deze geeft hij ook niet. Deze is...
31: ja, maar hij wacht even tot Schepenman staat. Want Schepenman die raakt daar... volgens mij is het Buurmeester.
1: Dit deed hij niet expres, maar dit was...
31: snoeihard.
1: Ja.
31: Dit was snoeihard. En overigens is ook Van Horenbeek met geel belast. Het is Oosting die daar wordt geraakt. Ja, die ging hard, hè. Ja, gaat de vader naar kijken, denk je?
1: Nou, dat denk ik niet. Want het is, ja,
31: het is wel op de voet, hè?
1: Nou, op zijn knie zelfs.
31: Oh, op de knie. Oh,
1: maar
31: sorry.
1: Het is echt heel ongelukkig. En Oosting, ja, die... pikt die bal net voor hem af. Kijk,
31: ja, nee, maar het is niet, waar de VAR werkt.
1: Dit is wel een andere sport als voetbal, dit,
31: ja,
1: hoor.
31: Dit is wel een gele kaart. Dat ben ik helemaal met je eens. Oh, dit is een mooie actie van Ryan Thomas. Dit is wel voetbal wat hij laat zien. En dan
1: Kostons moet daar het duel spelen.
31: Ja, dat doet hij dan
1: slappen.
31: Niet. Ja, en zo is Kostons nog niet de gelukkige van deze middag. Hij schoot zojuist eens op de paal. Ik wilde nog zeggen, Van Horenbeek is ook op de bon geslingerd. Ja, het zal allemaal worst zijn, maar hij is wel geschorst voor de volgende wedstrijd. En dat is er eentje bij Telstar. En zo heeft Heracles echt wel wedstrijden onderin. En kan het, ondanks dat ze zelf gedegradeerd zijn, die degradatiestrijd nog heel spannend maken. Want als ze zo voor de dag komen als vandaag... ja, dan gaat ook Telstar hier nog wel een kluif aan hebben aan dit Heracles. Nu is het Zwolle dat de bal even achterin rond laat gaan met Aartsen. Die wordt op de huid gezeten door Mario Engels. Aartsen is zowaar sneller dan Mario Engels. En Mario Engels blijft dan ook vervelend vast. Van de Kust. Die gaat wel op de gele bon bij Dieperink. Oh ja, die heeft hij meteen ook uit zijn zak gehaald. Wat is Heracles ineens aan het schoffelen, zeg. Jeetje. Zo gaat Van de Kust op de bon, omdat hij Villanas even onderuit schoffelt. En Villanas, die moet er even van bij komen. Nou, en dus ligt het spel even...
1: Nee, maar Tijmen, ik hoorde jou over een tweede gele bij Thomas. Daar
31: vloot
1: de scheidsrechter helemaal niet voor.
31: Nee.
1: Maar dit zijn twee kamikaze.
31: Dit zijn twee kamikaze acties. En ik probeer jou af en toe eventjes te tarten. En zo blijft dat ook leuk. Want Zwolle staat voor. En laten we ook vanuit de Oosttribune perspectief vooral hopen dat Zwolle deze wedstrijd gaat winnen. Want twee clubs degraderen, dat willen we niet meer meemaken. En dan moet deze bal er dus niet in gaan. Want daar komt de kans voor Heracles.
1: Goeie voorzet
31: van Engels. Kulenovic komt er niet bij. En dan is het Van Gils die net te laat komt. En zo blijft het toch ook peentjes zweten. Nu is het Van Horenbeek in duel met Kostons. Kostons, fluit, oh, die gaat liggen. En hij fluit voor een overtreding van Kostons. Van Horenbeek is er inderdaad kwaad over. Hij vindt ook dat de assistent scheidsrechter moet vlaggen. Ah, zo is deze wedstrijd nog niet beslist. We gaan zo meteen richting de slotfase van dit eerste bedrijf. 39 minuten gespeeld. Stand is nog altijd 1-0 bij die Overijsselse derby tussen Zwolle en Heracles.
0: Ja, Jan van der Kust deed even een verwissing. Zo hebben we...
30: Ja, zo hebben we wel eens zien spelen op het randje. Maar dit was over het randje. En ja, je ziet ook dat er met name als Heracles even tegen zit en het loopt dan niet. Ja, dan zijn er een paar spelers die snel over de lijn heen gaan. En ja, dan moet je toch voorzichtig zijn, want ja, je hebt zomaar of rood en dan is zo'n wedstrijd helemaal al gelopen. Maar ja, ik moet zeggen dat Heracles in die uitwedstrijd toch wel van de positieve kant laat zien. En ja, dat heeft ook te maken dat ze niks te verliezen hebben. En dan doe je toch dingen waar je van denkt, ja, die heb je het hele jaar niet gezien. Maar normaal gesproken doe je dit soort dingen niet. Maar het is een redelijk open wedstrijd, zeker in de eindfase.
0: Bij Fortuna zit dat Feyenoord ook nog een minuut of zes op de klok in de eerste helft. Daar is nog niet gescoord, 0-0. En straks volgen wij natuurlijk ook vanaf 4:45 de wedstrijd AZ-FC Twente. Het gaat allemaal om plek 3, misschien nog wel plek 2. En die wedstrijd tussen Sparta en Go Ahead Eagles, ook daar zijn we natuurlijk live bij.
2: De Oosttribune.

0: En dit blijkt de Rolling Stones. Zometeen weer naar Pixvolle tegen Heracles Almelo. Maar eerst nog even met Jan daarover praten. Ja, nog een paar minuten. Het is een beetje een vreemd wedstrijdje aan het worden nu.
1: Ja, heel veel duelkracht. En sommige spelers zijn een beetje over de kook. En die Engels lopen een beetje daar. En dan valt hij weer, die met die aartsen van de kust die een beetje op het randje speelt. Het is gewoon wat rommelig allemaal aan het worden. Maar Heracles heeft niet echt... Van Gils had net nog een mooie paas kreeg hij van achteruit. En dan moet hij eigenlijk wat meer mee doen of slimmer zijn. Maar Heracles voetbalt eigenlijk niks slechter dan dat Zwolle is. Eigenlijk zijn ze de bovenliggende partij. Maar de laatste fase is eigenlijk wel gelijk opgaand.
0: Slotfase, eerste helft. Anko Jansen en Tijmen van Wissing.
2: We gaan richting de 45e minuut. Inderdaad, Jan schetste het goed. Van der Kust speelt op het randje en er eigenlijk wel overheen. Want er zijn ook heel veel scheidsrechters die hier gewoon een minuut later een tweede gele kaart geven. Want dit moet een gele kaart zijn, een tweede gele kaart. Want hij had al een dwaze actie hier aan de linkerkant bij Villanas. En ja, schets jij het maar, Anko. Wat doet hij later?
3: Nou ja, hij maakt een technische fout en die bal die komt ertussen in de lucht. De Roy zit ertussen. En die is ook daarna weg richting de goal van Heracles. En hij is gewoon te laat en hij staat hem vol op zijn voet. Dus dat is gewoon een zuivere tweede gele kaart. Een hele rare overtreding daar op die positie. En helemaal als je net daarvoor, een minuut daarvoor aan de zijkant al een behoorlijke tackle van achteren bij Villanas hebt gedaan. Ik vind dat Dieperink hier echt een enorme blunder begaat. En dat heeft gewoon heel veel invloed op deze wedstrijd nog.
2: Ja, want Heracles is misschien voetballend wel beter. En ja, bij 11 tegen 10 lijkt deze wedstrijd natuurlijk beslecht. Ja, waar Zwolle in de eerste derby wel heel vroeg een rode kaart kreeg. Maar er komt helemaal geen blessuretijd bij. Dat is opmerkelijk in deze wedstrijd. Want Heracles kreeg inderdaad nog wel een mooie kans via Van Gils. Die werd geweldig weggestoken. Hij vergat eigenlijk die bal terug te leggen op Jan Zamborek. Nou Anko, we hebben 45 minuten overleefd. Zwolle op een 1-0 voorsprong. Gaat dit goed komen of niet?
3: Nou ja, ik zie... Nick Vichtinger de laatste 10 minuten al in zijn eentje warm lopen. En dat geeft voor mij aan dat er misschien wel een wissel aan zit te komen. En dan denk ik al heel gauw aan Ryan Thomas.
2: Ja, die het weer niet kan volhouden.
3: Nou, en dan dat is de laatste wedstrijden wel gebleken dat die onmisbaar is. Dus mocht die ook nog eens wegvallen in een toch al niet al te stabiel PEC Zwolle, ook vandaag weer niet. Ja, dan is deze wedstrijd echt nog niet gespeeld. Dus...
2: Ja, reden om te blijven luisteren zou ik zeggen. Straks tweede helft.
3: Dat zeker.
2: Het is een heet potje. Tot straks, mannen.
0: Anko en Tijmen, dankjewel. Ga even lekker wat drinken. Kom even op adem. Stoom afblazen zou ik het ook kunnen noemen, Jan.
2: Ja.
0: Het is wel geschetst. Heracles voetballend wat beter. Het zijn fysieke duels vooral. En ja, Zwolle moet dit proberen over de streep te trekken. En dan, dat is het enige eigenlijk. En hoe dat maakt dan niet zo heel veel uit.
1: Nou, dat maakt helemaal niks uit. Zeker als je onderaan staat. Dan denk je van bij jezelf, die 3 punten zijn heilig. Maar je probeert er ook nog een lekkere wedstrijd van te maken. Nou, en Anko en Tijmen geven het al aan. Als er al iemand gaat warmlopen. En ik zag Thomas al eigenlijk een kwartier, 20 minuten een beetje wandelen. Die komt soms te laat. Dus soms uit veiligheidsoverwegingen los van het lichamelijke probleem. Ja, denk ik dat hij zometeen toch gewisseld gaat worden. Maar het is geen wedstrijd en ze staan niet voor niks. Allebei, laten we zeggen, redelijk laag. Ja, waar je voor op het puntje van je stoel zit. Het is rommelig en wat dat betreft denk ik van de meest gelukkige is dat voor.
0: 1-0 dus voor PEC Zwolle in het McDrieparkstadion in Zwolle tegen Heracles Almelo. Bij Fortuna Feyenoord loopt de eerste helft nog, althans de blessuretijd daarvan. Daar is het nog steeds 0 tegen 0. Zometeen gaan we het hebben over volleybal, Apollo 8.
1: Heel goed.
0: Ja, jouw meisjes.
4: De Oosttribune op Radio Oost.

0: Amar uit Deventer overigens met Al heb je niets. Nou, in Borne hebben ze heel veel, Jan. Je hebt het al geschetst. Apollo landskampioen, Apollo 8. De volleybalsters, prachtige prestatie. En wat een spannende manier om dat te doen. Tegen Sliedrecht Sport, meervoudig landskampioen. Vijfde wedstrijd was nodig. 2-2 in wedstrijden. En in de laatste wedstrijd in Sliedrecht winnen met 3-1. Dan moeten de handjes op elkaar, toch?
1: Nou, dat moeten zeker. Als je 1-0 voor staat en toen werd het 2-1 achter. En dan moet je twee keer van hun winnen. Nou, goed, dat hebben ze geweldig gedaan. En uit in het in de Hol van de Leeuw, zeggen we dan altijd. Maar dat is toch geweldig dat je het mentaal op kan brengen. En dat je voor het eerst landskampioen bent.
0: En dus was het natuurlijk groot feest bij de Bornse dames.
2: Groot feest gisteravond in Sliedrecht. Daar werden de volleybalsters van Apollo 8 uit Borne landskampioen. En dat werd natuurlijk goed gevierd.
3: Op jacht naar de eerste titel in de geschiedenis van de club. Meinders achterover in de brievenbus en daar valt hij. En daar is de titel voor Apollo 8. Ongelooflijk. Wie had dat verwacht aan het begin van deze serie?
4: Ja, Ulrike, dat is hem. Hoe voelt hij?
5: Hij voelt heel goed,
4: En hoe voelt het om überhaupt kampioen van Nederland te zijn?
5: Ja, echt. Nog heel erg onwerkelijk. Ik ben echt zo aan het genieten. En het is nog, beseffen is er nog echt helemaal niet. Maar echt zo, zo trots op het team wat wij hebben geflikt. Echt, geen woorden voor.
6: Ja, echt een droom die uitkomt voor ons allen, denk ik. Ik denk dat het echt fantastisch is om dit mee te mogen nemen naar Borne.
4: En wat een wedstrijd.
6: Ja, wauw. Ook zo spannend. Maar echt gevochten voor elk punt. En gevochten voor wat Apollo waard is.
4: Jullie straalden iets onverzettelijk uit vandaag. Alsof je helemaal geen last van de spanning had.
6: Nou, we gingen gewoon alles of niets. Net als afgelopen woensdag. We spelen wat we kunnen en uitgaan van ons eigen vertrouwen. En dat hebben we vandaag gedaan. Nou, afgelopen weken hebben we echt Apollo al een stuk meer op de kaart gezet. Binnen het volleybal binnen Nederland. En ja, dit maakt het alleen maar mooier. En ook om iets terug te geven naar de club. Naar alle fans die met ons mee zijn gekomen. Dat is echt fantastisch.
4: Hoe wordt de landstitel gevierd?
6: Nou, we gaan straks terug. We hebben onze eigen bus mee, maar ook een andere supportersbus. Dus ik denk een goed feestje in de bus. En daarna staat ons een feestje te wachten in de hal.
4: Heel veel plezier en gefeliciteerd.
6: Dankjewel, dankjewel.
2: Bij terugkomst in Borne ging het feest nog flink wat uurtjes door.
7: Toen jullie in de bus zaten, had je toen eigenlijk al een beetje een idee wat hier allemaal gebeurde? Want hier hebben ook tientallen mensen die wedstrijd zitten kijken.
8: Ja, nee, eigenlijk niet echt. Maar ik had wel verwacht dat hier heel wat mensen op ons stonden te wachten. Dus dat is heel leuk. Maar ja, ik had niet kunnen bedenken dat er zoveel mensen op ons stonden te wachten. Dat was heel leuk.
7: Wat een ontvangst.
9: Ja, geweldig. Geweldig. Het is gewoon tekenend voor de hele competitie, vind ik. Ik denk dat er heel weinig verenigingen zijn die dat zo van elkaar hebben waar wij dat hebben. Als je kijkt hoeveel vrijwilligers wij hebben en hoeveel achterban en hoeveel mensen die meeleven en op allerlei verschillende manieren, dat is gewoon mooi om te zien.
7: Ja. Ze kunnen wel een feestje bouwen, of niet?
9: Ze kunnen goed volleybal, maar ik denk dat ze nog beter een feestje kunnen bouwen, ja.

0: Oosttribune.
1: Vanmiddag, de Overijsselse derby, PEC Zwolle, Heracles Almelo. Sparta Rotterdam, Go Ahead Eagles en AZ FC Twente. Volg deze wedstrijden uit de Eredivisie op de Oosttribune bij Radio Oost.

0: ik denk, je zou toch mooi zijn als je dat ook nog had.
1: Ja, Jan, ja, je zit nog even te kijken naar die goal van onder meer van PEC Zwolle.
0: Ja.
1: Het is 1-0 en nog steeds rust bij de wedstrijd tussen PEC Zwolle en Heracles Almelo. En ja, we zitten een beetje te delibereren van, ja, hoe stond hij nou echt te ver voor de goal? Of kon hij er helemaal niets aan doen? En ja, dan had jij een camera extra willen hebben.
0: Ja, nou, van achter het doel kan je dan zien wat hij ziet. En ik begrijp, hè, het eerste actie is dan dat er een schot gaat komen, dat je dan naar voren komt om je doel te verkleinen. Dat lijkt me vrij logisch. Wordt hij dan van richting veranderd? Ja, dan ben je eigenlijk kansloos. Zelfs met zijn lengte. En als je dan ziet waar hij er overheen valt, je zou wel eens willen zien, slaat hij nou mis? Gaat die bal te ver naar de hoek toe? Dat is ook ter verdediging van de keeper. Hè. Het is niet alleen om iemand aan te wijzen, maar juist daardoor. Misschien zeggen we dan wel achteraf gezien van, ja, die kan je ook niet tegenhouden. Dus ik zou graag dat van achteren willen zien, ja.
1: Ik denk niet dat er een camera stond, anders hadden we het al gezien, ja. Jan, denk ik. Ik zie dat er ook alweer spelers op het veld zijn die met die warming-ups bezig zijn. Er komen hele fysiek trainers tegenwoordig in de rust het veld op, Jan. Dat was in jouw tijd wel anders, hè?
0: Nou, ja, nee, maar weet je wat het is? Normaal gesproken ga je naar buiten en dan moest jij zelf even warm zetten. Maar dit zijn oefeningetjes die je eigenlijk altijd doet. En dan moet je twee keer heen en weer springen. En dan moet je eigenlijk alweer klaar zijn voor die wedstrijd. Nou ja, in mijn beleving moet je dat zelf allemaal opknappen. Maar ik heb daar niet zo gek veel mee. We hebben pas geleden nog een keer gezien toen de wedstrijd gestaakt was. En toen gingen ze dat ook nog een keer bij Heracles doen.
1: Mm-hmm.
0: En dan denk ik van, ja, daar loop je twee keer heen en weer. En dan, ja, dan vergeten ze een hoedje mee te nemen. Ja.
1: Nou, dat, ja.
0: Ja, dat gebeurt dan ook nog een keer. Nee, maar ja, het hoort er schijnbaar allemaal bij tegenwoordig. Dus laat maar gaan.
1: Ja, laten we gaan. Laten we naar Zwolle gaan in het MEC3-parkstadion. PEC Zwolle, Heracles Almelo, de tweede helft staat op punt van beginnen. Timer van Wissing en Anko Jansen.
2: Jan, je moet wel eerlijk zijn, want het was inderdaad in die vorige wedstrijd. Gerard Wermink is dat, de fysiek trainer van Heracles Almelo. Dat we hebben ons gescheurd van het lachen. Want die man die wordt gewoon niet serieus genomen.
0: Nee.
2: Die heeft dus een kwartier uitgetrokken om die petjes klaar te leggen. En Roestic, die trapte nog net die petjes niet weg. Die dacht ook van, ja, stik jij er lekker in. En die Wermink, die stond daar ook nog te bellen. Ja, het zag er zo koddig uit. Het zag er totaal niet uit. Dus nee, inderdaad. De situatie is er vaak eentje zo dat we vaak glimlachen om die fysiek trainers. Al moet ik zeggen, die krullenbol van Zwolle. Anko, dat vind ik een goede gozer.
3: Bram Memmo.
2: Ja.
3: Ja, een goede gozer, maar...
2: Ja, ik weet niet of hij goed is. Maar dat is toch in ieder geval een leuke... Die overschat zichzelf niet.
3: Nee, dat is een hele leuke gozer. Ik padel wel eens met hem.
2: Ja, oh, je kent hem ook goed dus. Ja.
3: Nee, nou, maar ik heb vroeger met hem gevoetbald ook. Hij heeft ook in de jeugd bij PEC gespeeld.
2: Oké, ja, maar dat is niet iemand die zichzelf dusdanig serieus neemt. Bij Go Ahead staat er ook eentje. Nou, die is nog serieuzer dan Boel. En die is ook nog arroganter dan Boel. Dus daar zijn er maar weinig van. Maar die past helemaal in het straatje van Melvin Boel.
3: Oh,
2: dit is een mooi pannaatje van Kai de Roy. Ja, hij kan af en toe bij momenten wel voetballen. Ja, want we hebben het over voetbal. We zijn alweer begonnen aan de tweede helft. We zijn al een minuut onderweg. Met één wissel aan de zijde van Heracles Almelo. Logische wissel, want Anko?
3: Ja, Van der Kust had er al niet meer op moeten staan. Maar die hebben ze dus nu in de rust achtergelaten in de kleedkamer. Benita is naar de andere kant gegaan. Dus Benita is linksback geworden.
2: En Jannes Wiekhoff is de rechtsback.
3: Op zich voor de Roy... liggen daar weer nieuwe kansen. Want in de eerste helft is die Benita geen één keer voorbij geweest.
2: Nee, en dus zal hij in de tweede helft wat moeten laten zien. Net zoals heel Zwolle. Want voorlopig heeft Zwolle niet de beste wedstrijd. Van Oordebeek, ja, die heeft ook al een... Nee, het is Wiekhoff die daar de overtreding maakt. Nu vrij trap snel genomen door Zwolle. Hier zit misschien wat muziek in voor het elftal van Henry van der Vecht. Snel genomen. Is het de Roy die de bal heeft? Moet hem eigenlijk meegeven aan Floranus. Stelt dat wat uit? Uiteindelijk toch Floranus bereikt.
3: Duurt
2: en dan is Heracles helemaal teruggeplooid inderdaad. En dan is dit wel een goede inspeelpaas van McNulty. En dan kan uiteindelijk Buurmeester toch schieten. Nee, kappen, draaien, bal nog altijd in de 16 meter. En daar het meenemen. En dan is het uiteindelijk een goede redding van Timo Jansink. Oosting kan die bal niet kort genoeg onder zich houden. Maar het ziet er wat beter uit bij Zwolle.
3: Ze beginnen energiek, maar het is geen lijndribbel, Tijmen.
2: Nee, het is, je hoeft hem niet over de lijn te dribbelen. En dat kreeg je af en toe op de training. Daar kreeg je daar punten voor. In deze wedstrijd niet. En dus zal er geschoten moeten worden. Om inderdaad een tweede doelpunt. En misschien wel een bevrijdend doelpunt te maken voor Zwolle. Ryan Thomas, hij nog altijd binnen de lijnen. Er werd voor gevreesd dat hij het niet lang zal vol kunnen houden. De vraag is, haalt hij vandaag meer dan een uur? Dat is bijna wekelijks. De vraag bij Ryan Thomas, die nu flink wordt geraakt.
3: Dit is dus wel een goede fase. Zo moet je dus wel een tweede helft beginnen. Elke tweede bal is nu nog... Er zijn er nu 3 of 4 van geweest in de tweede helft. Die zijn allemaal voor PEC geweest. Dat is dus wel wat je nu moet doen.
2: Ja, en dus heeft Bram... de krullenbol zijn werk goed gedaan. Want ze zijn in ieder geval helemaal geprepareerd begonnen aan die tweede helft. We zijn een kleine 3 minuten onderweg. Stand is nog altijd 1-0 in het voordeel van Zwolle. Dat ook iets beter is begonnen dan Heracles aan het tweede bedrijf.
4: De Oosttribune op Radio Oost.

0: Robbie Williams en Tripping op Radio Oost. De eerste minuten, Jan van Pek Zwolle, Heracles Almelo voor wat betreft de tweede helft. Die zijn alweer verstreken. Zwolle komt beter uit de startblokken dan in de eerste helft, toch?
1: Ja, dat heeft met name ook te maken met de duelkracht ook. En ze zijn ook wat meer naar voren nu gericht. En dan zie je ook, als je die duels gaat winnen, ja, dan krijg je wat meer de bal en dan krijg je wat overhand. Dan komen er ook wat kleine kansen. Maar nou hebben we net weer een vrije trap gezien, die ze dan zomaar weer in de keeper zijn handen schieten. Dan denk je van, ja, dan moet je wat meer mee doen. Maar het is gewoon een wedstrijd onderin de kelder en het gaat om de punten.
0: We gaan naar Anko en Tijmen in Zwolle bij Pek Heracles.
2: Maar ook Heracles doet nog mee in die tweede helft. Stand nog altijd dus 1-0 in het voordeel van de thuisploeg. 53 minuten gespeeld. Nu een poging gezien van Tristan van Gilst. Eigenlijk nog heel weinig van gezien dit seizoen. Kende een uitstekende voorbereiding. En ja, toen moest hij ineens op 10 spelen uit bij Utrecht. En ja, daar is het behoorlijk misgegaan voor Van Gils bij de openingsdag eigenlijk al. En heel veel op de bank beland. Nu mag hij het laten zien. Speelt misschien wel zijn beste wedstrijd in het shirt van de Heracles. Maar deze poging gaat ruim naast de goal. Nu heeft hij weer balbezit. Speelt hij hem in op Wiekhoff. Wiekhoff krijgt een tikje van Kai de Roy. En dus een vrije trap voor Heracles. Dat ook wakker lijkt geschud in de tweede helft. Nu Kai de Roy die daar een beetje vervelend voor die bal blijft staan. Zamburek heeft dan ook wel wat Duitse genen in zijn bloed. Want dit is gewoon een Ajax, Janko.
3: Ja, dit is de timer voor Wissinkje.
2: Ja, dit is toch ook heerlijk. Ja, ik had dat verongelijkte gezicht van Jan Zamburek. En ja, nu mag hij alsnog de vrije trap gaan nemen. Laat hij het over aan Walid Olcik. Die ook altijd wat verongelijkt op het veld lijkt te staan. Nu heeft hij de bal klaargelegd. Lijkt hij hem toch in één tijd voor de goal te gaan gooien. Er is veel lengte bij dit soort situaties. Wat te denken van Kulenovic. Alek van Horenbeek kan natuurlijk goed koppen. Dan staan ook Schepenman en Mirani heel diep. Ja, dan is het vaak de man die uit de tweede lijn komt die gevaarlijk wordt. Ja, dat is in dit geval niet zo. Want Zwolle kan vrij gemakkelijk wegwerken.
3: Maar waarom ga je in deze situatie niet 2 tegen 1 spelen? Dan speel je 2 tegen 1 tegen een aanvaller. Dat moet je als Olcik en ook als Van Gils moet je dat herkennen. Aanvallers kunnen niet verdedigen en dan ook nog eens in een ondertal.
2: Ja, en, dus,
3: en nu krijg je een blinde bal.
2: En nu krijg je een blinde bal. Maar in tweede instantie komt er wel een voorzet van Benita. Die komt er uiteindelijk dan ook niet bij een Heracliet. Dit is misschien wel buitenspel van Van Gils. Nee, het mag doorgaan. Van Gils door de benen bij McNulty. En die wordt dan in het gezicht geraakt. Er was niet heel veel aan de hand. Hoor. Ja, wat is dat ook weer dat hij daar ook meteen weer komt aanstormen. Die Dieperink. Ja, je zit even te kijken. Er komt nog wel een gele kaart. Maar Dieperink die komt daar met stoom en kokend water aanlopen. Dan is het McNulty en Schepenman.
3: Maar wat moet McNulty daar dan doen? Moet hij verdwijnen?
2: Ja, ik vind het ook geen overtreding. Maar dat op hoge toon alsof hij, ik weet niet wat, in de brand heeft gestoken. En Dieperink die laat de boel behoorlijk ook af en toe aanbranden hier in deze wedstrijd. Terwijl dat helemaal niet nodig is. Het is niet de wedstrijd die we eerder dit seizoen hadden. Die 8-2, sensationele zegen van Heracles. Waarbij Zwolle ook heel gemakkelijk op 0-2 had kunnen komen in die wedstrijd. Het was een vreemde wedstrijd. Zo vreemd is hij vandaag nog niet. Maar er staat wel heel veel op het spel voor Zwolle. Want lijfsbehoud kan vandaag veilig worden gesteld als ze die 1-0 over de streep weten te trekken. Maar nu is het even oppassen, want een vrije trap. Een indraaiende bal van Jan Zamburek daar bij de tweede paal. De Graaf komt en die heeft hem in 2 instanties. Ja, die heeft die bal wel vrij gemakkelijk te pakken uiteindelijk. De bal leek wat makkelijker houdbaar. Nu is het Walid Olcik die dit allemaal net goed doet, hoor, want die kopt hem terug. En daar leek Villanas door te komen. Ja, en zo blijft het toch ook spannend. En Anko, eerlijk is eerlijk, Heracles komt weer wat beter in het spel.
3: Ja, Pek was de eerste 5 minuten na de rust dominant. Ook in de duels. Maar zakken dan nu toch weer in. En laten dat momentum dan toch weer liggen. En nu heeft Heracles weer veel de bal. En schakelen ze zichzelf weer in naar voren. Hier krijgen ze, naar mijn mening, weer een ongelofelijke vrije trap. Want Benita loopt gewoon aardse van de sokken. Ja, dan krijg je dus ook nog een paar standaard situaties tegen.
2: Ja, en dan wordt het oppassen, want dan gaat de lengte en de luchtmacht van Heracles weer mee naar voren.
3: Het zou wel helpen als ze dan een keer goed trappen. Ja. Dat hebben ze vandaag echt nog niet gedaan. De standaard situaties van Heracles zijn van een dramatisch niveau.
2: Ja, en dat komt omdat de man die ze altijd neemt, zowel afdraaiend als indraaiend, Aydin Rustić, gewoon in trainersbak hier op de tribune zit. Hij maakt zich op voor een WK, heeft rust gekregen vandaag, heeft geen blessure. Ik heb het nog even gevraagd aan de teammanager. Ja, die heeft helemaal niks. Nou ja, enfin, Rustić zit hier met Rein Adelaide toe te kijken. En dus moet de traptechniek van een ander komen. Nu van Zamburek. Gevaarlijke bal, hoor, dit. En dan is het Ryan Thomas die bal weg weet te werken. Daar duikt uiteindelijk niemand op. Benita gaat weer naar de grond. Wil weer een vrije trap. Krijgt hij niet. Dan is er in de omschakeling ruimte voor Zwolle. Oh, wat doet Van Gils? Ja, dat loopt allemaal wel
3: Verlanas
2: goed.
3: Verlanas moet die bal gewoon tussendoor spelen.
2: Ja, die moet niet naar de zijkant.
3: Dan kom je in een overtal terecht. Elke keer veel te snel nu die bal weer kwijt.
2: Ja, en dus weer Heracles in de aanval met Mario Engels. Mario Engels nu op de achterlijn met de voorzet. Mario Engels, die bal komt wat gelukkig voor. Kolenovic kopt die bal terug. Is het Walid Olcik die de vallende bal
3: ook
2: oppakt.
3: Ryan Thomas.
2: Ja, weer de tweede bal voor Jannis Wiekhoff. Dan is het Heracles in balbezit met Schepenman. Schepenman nu naar Benita. En zo heeft Heracles balbezit op de helft van Zwolle. Walid Olcik wordt aangespeeld. Oh, die Olcik die speelt hem naar Benita. Benita rond de rand van de 16 meter. Kan die schieten? Nee. Vallende bal is voor Zamburek. Olcik die heeft daar de kopbeweging, komt met de voorzet.
3: Dekker voor die goal.
2: Ja, goed verdedigd. Dit wel door Ryan Thomas. Maar je merkt het, de spanning neemt toe bij Anko Jansen. Net zoals bij al die mensen met het vissershoedje, het blauw-witte vissershoedje. Wordt het bevrijdingsdag? Is dat dit jaar iets eerder dan de 5 mei die voor de deur staat hier in Zwolle? Dan gaat er een dubbele wissel plaatsvinden bij Heracles. Het is in ieder geval Erik Aalstrand die binnen de lijnen gaat komen. En volgens mij staat ook Brian Limbombe klaar. Mario Engels gaat naar de zijkant en het is met nummer 14 inderdaad Erik Aalstrand die binnen de lijnen gaat komen.
3: Het is heel gevaarlijk om het te zeggen, maar hier ben ik in principe niet rouwig om.
2: Want Limbombe is wat blinder dan Engels?
3: Nou, deze jongens heb ik in dit seizoen nog niet op veel goede dingen kunnen betrappen. En met name Engels was toch wel aanwezig. En Aartsen had het vaak best wel lastig met hem. Is het tot een paar goede voorzetten gekomen.
2: Ja, en is dat inderdaad niet zo dat Heracles daar heel veel sterker van wordt?
3: Nou, dat moeten we nog maar afwachten. Maar op voorhand zeg ik...
2: Nou, als je daar al blij mee bent, de kinderhand van de Zwolle supporter is op dit moment heel snel gevuld. Zeker die van Anko Jansen. Nu
3: ja,
2: is het Heracles...
3: daar heb ik vandaag helemaal vrede mee.
2: Och, de purist die verloochent zijn eigen principes. Want hier is Heracles opnieuw, want hier is Benita in de 16 meter. Benita met het schot, Benita met het lage schot. En dat loopt maar net goed af. Zwolle, ja, wacht nog een heel...
3: Het piept en het kraakt, maar dat begint dus ook met, net al benoemd, dat momentum weggeven. En nu eindig je weer zo laag, heb je 4 ballen direct ingeleverd. Dus gelijk de eerste bal probeer je dan diep te spelen, maar je levert hem in. Ja, en dan kom je niet meer onder de druk van zelfs van Heracles vandaan. En dan blijf je in die verdedigende stellingen.
2: Ja, en dus blijft het oppassen, want hier is Heracles opnieuw. Kolenovic kan die bal
3: ook,
2: niet aanleggen. Wat is dit nou weer?
3: Oh. Communicatie met de Graaf. Dat zijn simpele dingen. Nu blijf je dus onder druk staan. En anders heb je gewoon even een rustmoment. Heeft de keeper even die bal in de handen. Kan je je organisatie neer gaan zetten. En nou moet je weer gaan tegenhouden.
2: Maar ja, dat is keepers die niet coachen. Is altijd irritant. Al moet Graves hier ook wel wat meer routine tonen. Wiekhoff is er nu vandoor aan de rechterkant. Die gaat een blinde actie aan. Maar belandt de bal uiteindelijk wel bij Zamburek. Zamburek met een goede opening naar Brian Limbombe. Hij is nog fris. Limbombe met de voorzet zou je zeggen. Nee, hij zoekt toch de 1 tegen 1. Haalt hem uit richting Benita. Benita nu met de handige bal naar Van Gils. Van Gils.
3: Oh, oh, oh.
2: Wat doet Floranus daar? Die kopt hem bijna in eigen doel. En die loopt daar de Graaf nog voor de sokken. Maar... Anko, dit wordt nog een heel heet half uur.
3: Nee, maar kijk nu ook weer. De Graaf gelijk weer een lange bal. Verlies je dit duel, ben je hem weer kwijt. Gebeurt weer hetzelfde.
2: Ja, maar het is...
3: Er moet ergens rust in het spel van PEC gaan komen. Anders gaan ze zelfs tegen Heracles dit niet volhouden.
2: En dus wacht ons inderdaad nog een 30 minuten waarbij de spanning zal oplopen. We zitten in de slotfase van het seizoen. Dit is speelronde 32. Zwolle is bij een overwinning veilig. Maar mocht het hier nog misgaan, dan gaat het nog enorm lastig worden voor de Zwollenaren. Want we zaten ook al even te kijken naar het schema. Op de laatste speeldag heb je ook nog de elftallen Telstar en Volendam die tegen elkaar spelen. Oh, dit is een gele kaart voor Schepenman. Die wordt op de mond geslingerd.
3: Ja, ja,
2: die,
3: en met terugwerkende kracht.
2: Had hij die op de bal op de knie. Of die voet op de knie. Die had hij ook moeten hebben. Dus inderdaad, terecht. Heracles had er met 9 man kunnen staan.
3: Wat dat betreft zit het niet heel erg mee. Al heeft het geen enkele invloed op de rest van het spel.
2: Nou ja... Dat moeten we Anko Jansen wel geven. Maar Thomas had misschien ook een tweede gele kaart kunnen hebben. En die gelukkige treffer van McNulty staat ook nog altijd op het scorebord. Die via de rug van Zamburek uiteindelijk boven Jansink belandde. Maar Zwolle, dat is wel duidelijk, gaat een heel heet half uur tegemoet tegen Heracles. Tegen de degradant. Met die minieme voorsprong van 1 tegen 0.
0: Ja, ook op andere velden wordt het heel interessant, Jan. Fortuna Sittard door een goal van oud-Heracles-spits Kai Sierhuis op 1-0 gekomen tegen Feyenoord. Ja, dan kan zomaar, als FC Twente zou winnen bij AZ, kun je op een punt komen.
1: Ja, dan ligt het weer helemaal open. Hè. En wel even een hele knappe goal van Sierhuis. Tweede. Koppend binnen. En, maar ja, goed. Feyenoord op het eind van de wedstrijd altijd vaak fysiek nog in orde. En, maar we zitten op twee schermen tegelijk te kijken. Dus wat dat betreft heel leuk.
0: Ja, er is weer van alles aan de hand in Zwolle, Tijmen.
2: Sam Schepenman, ja, dit moet matchfixing zijn. Hij moet hebben ingezet op een rode kaart van zichzelf. Want hij pakt twee oliedomme gele kaarten in een tijdsbestek van, ja, wat zal het zijn, 70, 80 seconden.
3: Ik denk nog niet eens, een halve minuut.
2: Onvoorstelbaar, wat een oen. En wat druk ik me dan zachtjes uit.
3: Hij wil op vakantie.
2: Dit is een ongelofelijke naaistreek naar je, de rest van je elftal. Dan gaat Samburek hem ook nog een klop op de borst geven. Je moet hem een trap nageven met pek en veren van het veld. Sam Schepenman, wat een ongelofelijke... Ja, vul het zelf maar in. Hij dus met twee keer geel binnen een minuut van het veld. Hij trekt nog even het shirt theatraal van zijn gezicht. Maar wat ben je dan? Een ongelofelijke... Ja, zeg het maar, Jan.
1: Ja, ik zit er naar te kijken naar die beelden en dan kom je weer in vliegen. Maar de manier waarop je dan te laat bent en dan ga je een slijding maken. Ja, en Schepenman, we hebben heel vaak gezegd, en hij brengt veel fysiek, hij brengt veel strijd. Maar even soms het gocht me door te denken van nou, ik ben te laat, ik loop hem gewoon dicht dat gat. Ja, dat doet hij dan weer niet en ja, de dupeer elftal. Dus ja, ze hadden de overhand en we geven al aan, jullie zien de, zitten er bovenop van ja, Pek heeft het moeilijk. Maar ja, tegen 10 man wordt het makkelijker voor Pek Zwolle.
0: Inderdaad, ik dacht dat Tijmen nog wat zou gaan zeggen. We gaan zometeen ook nog weer naar de reclame en het landelijke bulletin van 4 uur. We zijn er dus tot 7 uur, omdat er straks ook nog de wedstrijden Sparta Go Eagles en AZ FC Twente zijn. En die gaan we natuurlijk ook live volgen hier op de Oosttribune bij Radio Oost. We gaan eruit met muziek. Mocht er wat gebeuren in Zwolle, dan hoort u dat natuurlijk direct in onderbreken bij de plaats. Maar vooral eerst muziek, reclame en het nieuws van 4 uur.
4: De Oosttribune.

0: De Oosttribune op Radio Oost.
1: In aanloop naar 4 mei zie je bij RTV Oost een aantal indrukwekkende documentaires. In Duitsers delen ooggetuigen hun persoonlijke herinneringen aan het leven in het geïsoleerde Rauwveen tijdens de oorlog.
2: Er waren een bult mensen bij Simossen. Die waren allemaal niet van de zieken.
1: Mijn opa was Schalk Haarder, ontrafelt het beladen verhaal achter het beruchte politieopleidingsbataljon in Schalkhaar.
3: Grootste leugens werden verteld, we hadden de Joden opgehaald. We hebben geen Joden opgehaald, want die waren allemaal opgehaald.
1: Stuk voor stuk verhalen die raken, confronteren en niet vergeten mogen worden. Kijk ze op TV Oost, op onze website of in de gratis RTV Oost app.
4: Klaar voor uw allerlaatste nacht? Moulin Rouge The Musical stopt definitief op 2 augustus. Geniet nog één keer van de wereldhits, passie en verleiding. Boek snel moulinrougethemusical.nl.
5: Het voorjaar is de tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel nu bij Prominent. Tot €750 korting op stoelen, 15% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
6: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
7: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en daarbij een brilvoucher ter waarde van €100.
8: Wacht even hoor.
7: Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Klopt dat wel? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en oplader kunnen wel van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
6: Je kiest niet voor Star. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
9: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
10: De tuinhortensia van Forever and Ever maakt meer bloemen. Dus langer genieten. Snoei niet nodig. Te koop bij je tuincentrum. Herkenbaar aan de paarse pot.
11: Voor de grootste keuze

0: vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Het is broekentiendaagse bij Roetgerink in Enter. Koop je een broek bij Roetgerink, dan krijg je de tweede broek met 50% korting. Laatste kans, alleen vandaag nog. Vandaag is het koopzondag van 12 tot 5. Meer mode, meer Roetgerink.
2: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
3: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Voorzitter Dijksma van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten is bezorgd dat het asieldebat in Nederland steeds verder ontspoort. In een bericht op LinkedIn schrijft ze geschrokken te zijn van opnieuw vernielingen aan het stadhuis, dit keer in IJsselstein. Vorige week waren er rellen bij het gemeentehuis in Loosdrecht. Dijksma roept gemeenten op om zich aan de spreidingswet te houden, zodat de opvang van asielzoekers rechtvaardig wordt verdeeld. En Dijksma zegt ook dat geweld en intimidatie niet passen in een democratische rechtsstaat. Minister Jesselgus van Defensie heeft in het tv-programma WNL op zondag gereageerd op het besluit van president Trump om duizenden Amerikaanse militairen terug te halen uit Duitsland. Jesselgus vindt dat we het hoofd koel moeten houden. De minister zegt dat de Amerikaanse krijgsmacht zwakker wordt bij een vertrek. Ze denkt dat de meeste Amerikaanse militairen voorlopig blijven. De grote brand van gisteren op een bedrijfsterrein in Ermelo is hoogstwaarschijnlijk aangestoken, zegt de politie. Bij de brand ging een toetjesbedrijf in vlammen op. De schade was zo groot dat de resten van het gebouw zijn gesloopt. Het onderzoek is nog in volle gang, maar op basis van buurtonderzoek en camerabeelden lijkt het op brandstichting, zegt de politie tegen Omroep Gelderland. In het centrum van Leeuwarden worden de spelers van Cambuur gehuldigd. Dit seizoen promoveerden ze naar de eredivisie. De spelers en staf reden met een open bus door de stad. Langs de route stonden veel mensen, ondanks de regen. Op een groot plein in de stad staat een podium waar ook Leeuwarder artiesten gaan optreden. Eerder werden de spelers van ADO Den Haag al gehuldigd. Zij eindigden op plek 1 in de eerste divisie, Cambuur op plek 2. In het weer bewolkt en kans op stevige regen- en onweersbuien. Het is 16 tot 20 graden. Vanavond minder buien en vannacht kans op nevel en mist. Morgen zon, in de middag mogelijk buien en 12 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
5: Op 4 mei herdenken we alle oorlogsslachtoffers. Marineman Hans Zomer bijvoorbeeld. Hij kon weigeren, maar hij ging. Hij gaf daarmee zijn leven voor onze vrijheid. Hij was 21 jaar. Laten we er wat van leren. Ontdek het verhaal van Hans op marinemuseum.nl/vrijheid.
6: Nu, later en altijd.
7: Ga je bijna met pensioen?
8: Ja.
7: En heb je daar zin in?
8: Ja.
7: En is de uitbetaling van je pensioen al geregeld? We snappen dat niet iedereen zin heeft om het te regelen. Daarom hebben we alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. Zo weet je nu welke keuzes je kan maken over hoe je later je pensioen uitbetaald wilt hebben. En draag je altijd bij aan een financieel gezondere samenleving. Je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
9: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
10: Oh yeah.
9: De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Radio Oost. De Oosttribune. Paul Schabbing.
8: En Jan van Staa, 4:04. We zijn er tot 7:00. Want straks volgen we natuurlijk ook het treffen tussen AZ en FC Twente. En dat kan een hele interessante wedstrijd worden. Zeker bij de tussenstand die we nu zien. Bij Fortuna Sittard Feyenoord. Want daar is met nog 20 minuten op de klok. Nog steeds is het 1-0. Door die goal van Kai Sierhuis. We volgen natuurlijk ook PEC Zwolle in de strijd tegen degradatie voor lijfsbehoud. 1-0 nog steeds Tijmen van Wissing en Anko Jansen. Daar met ongeveer nog een kwartier. En kansen voor Heracles.
10: Oei. Het is onvoorstelbaar. Laat het even op je inwerken. Het gedegradeerde Heracles Almelo is met een man minder en met de B-garnituur beter dan de 11 van PEC Zwolle op dit moment. Wat heet veel beter dan PEC Zwolle. Krijgt ook kansen. Binita, wat een mogelijkheid. Hij laat het net wel bollen, maar aan de verkeerde kant van het net. Want in de korte hoek, ja, Anko Jansen.
11: Van Geelst al een hele grote kans gehad. Dat hij maar net naast ging, was een wonder. Was een schitterende actie overigens van Limbombe. Die dus, ik had het zo net al benoemd, je moet het eigenlijk niet zeggen. Want valt hartstikke goed in. Is Aartsen elke keer de baas. Maar je hebt het gevoel dat Heracles een man meer heeft.
10: Ja, het is onvoorstelbaar waar we naar zitten te kijken.
11: PEC doet zo ongelooflijk weinig met die man meer situatie. Ze leveren elke eerste bal in. En Heracles, ja, die speelt gewoon positiespel. Die hebben mensen vrij op het middenveld. Verplaatsen het spel naar de zijkant. En gaan daar in de 1 tegen 1 tegen Aartsen en Floranus. Die het allebei ongelooflijk moeilijk hebben. Het is eigenlijk nog een wonder dat PEC nog voor staat. En ja, je hoort het ook in het stadion. Het is echt. Dit seizoen moet wel zo ongelooflijk snel afgelopen zijn. Want ik geloof mijn ogen niet. Tegen 10 man van een gedegradeerde club sta je zwaar onder druk. Ja, ongelooflijk. En dan zal straks de 2-0 wel vallen.
10: Ja, en dan zal iedereen opluchten.
11: Maar kijk, hier weer een breedte bal. Gaat ook weer mis. Dit gaat maar net goed.
10: Ja, dan heeft Van Orenbeek inderdaad daar terecht kritiek op Diepering. Want die krijgt gewoon een overtreding tegen zich. En Diepering fluit daar niet voor. Diepering laat dat ook allemaal wel gevallen. Weet ook dat Van Orenbeek al een gele kaart heeft. Die gaat geen tweede gele krijgen voor commentaar op de leiding. Ja,
11: we zijn ook nog even vergeten, Tijmen. Ryan Thomas is er inmiddels weer uit, hè?
10: Ja, die is weer gewisseld. Want Vichting is in het elftal gekomen, ook Montero.
11: Het zou ook lekker zijn als je aanvoerder in de allerbelangrijkste wedstrijd van het seizoen misschien een keer de 90 minuten volmaakt. Nou, en dan maar een keer op het tandvlees.
10: Sprak Amoriatse cynisch.
11: Maar dat terzijde. Maar die mis je natuurlijk enorm. Want ja, de onzekerheid spat er weer vanaf. En hij was er nog niet uit. Of Benita. En dan heb je nog het geluk dat Benita in die grote scoringskans komt. Die hem wat wild neemt met zijn vreef en hem daardoor in het zijnet schiet. Maar had daar een enigszins bekwame aanvaller gestaan, dan had het hier gewoon 1-1 gestaan.
10: Ja, en zo blijft het dus ongelooflijk spannend. Zenuwslopend. Niet alleen in de strijd om Champions League tickets. Want FC Twente wacht zometeen nog een heel heet potje in Alkmaar. En kan dus die strijd nog heel erg spannend gaan maken. Maar Heracles Almelo kan dus die degradatiestrijd nog spannend maken. Als het hier in die slotfase. Want ze lijken er wel voor te gaan hoor. Voor een resultaat hier bij Zwolle. Zwolle piept, het kraakt. Vrouwen, kinderen eerst. Haal alle clichés maar uit de kast. Maar wat is het een overlevingsmodus wat ze nu hebben. En wat is het allemaal zenuwachtig. Wat is het allemaal pover wat Zwolle laat zien. Ze snakken naar het laatste verlossende eindsignaal. Voorlopig is hij hier nog niet. En we wachten nog een heet kwartiertje hier in de provinciehoofdstad. Zwolle met hangen en wurgen nog altijd op 1-0 tegen de degradant met 10.
8: Al dus de kritische woorden van Anko en Tijm. Hoe kijk jij hiernaar, Jan?
12: Ja, ze hebben volkomen gelijk. Kijk, als je met z'n 11 speelt, dan heb je normaal altijd de controle. Blijf je wat langer in balbezit, straalt dat rust uit. Maar goed, als je beste man, normaal de meest geroutineerde Thomas, wegvalt. En dat je zulke ballen dan gelijk alweer in gaat leveren. Ja, dan wordt de tegenstander, ondanks dat ze met z'n 10 spelen. Ja, die hebben dan het gevoel van er zit gewoon meer in. En die kansen zijn er nu al geweest. Hè? Dus ja, Zwolle nog een keer toeslaat op de counter. Maar ja, je hoopt altijd dat nog een keer gaat gebeuren. Maar in deze fase is Heracles gewoon de bovenliggende partij met z'n tienen.
8: Straks meer daarover. Straks natuurlijk ook AZ FC Twente. En we volgen natuurlijk ook Sparta tegen Go Ahead Eagles. We zijn er tot 7:00.
2: De Oosttribune.

0: Komen hier van Blondie op Radio Oost. Pek Zwolle, Heracles Almelo, de laatste minuten zijn in aantocht. En het piept en het kraakt en het wankelt. We horen steeds hetzelfde van Tijmen en Anko. En dat is niet voor niks, mannen.
1: Nee, Heracles krijgt de kansen. Zojuist de Kolenovic, die had Wiekhoff moeten aanspelen. Ging voor eigen succes. Schoot de bal uiteindelijk via Graves over de achterlijn. Wel een hoekschop, die levert uiteindelijk niets op. Nu weer een vrije trap voor Heracles Almelo. En dan gaan de lange mannen mee naar voren. Daar zien we ook 16's nu bij. Het is Van Horenbeek die zeer geïrriteerd is. Die wil dat die bal heel snel gegeven wordt door Erik Aalstrand. Kolenovic krijgt hem op zijn hoofd, maar kopt hem de verkeerde kant op. En dan moet Zwolle die bal in de ploeg houden. Maar dan is het Aalstrand die een overtreding maakt op Kai de Roy. En met Kai de Roy hebben we ook een man genoemd die voor enige opwinding zorgt. Hij maakte zojuist een schitterende treffer. Dat moet gezegd. Hij kapte 16's uit. Schoot de bal via de binnenkant van de paal binnen.
2: Het moet wel gezegd worden dat jij en ik 16's ook nog uitkappen. Hè?
1: Ja, die is wel heel erg traag. God. Dat is een Scania die wat moeite heeft ook op dit gladde veld. Maar Kai de Roy deed dat goed. Uiteindelijk stond hij buitenspel. En dat was jammer. Er ontstond een vreugdeorgasme naast mij. Want daar was het moment van bevrijding, dacht Anko Jansen eventjes. Maar ja, uiteindelijk net aan buitenspel. Het was wel een goede actie, toch? Of niet? Ja,
2: laten we eerst eens weer aan.
1: Ja, want hier is Heracles weer met Van Gilst.
2: Als hij hem op de 16 legt.
1: Oh, Aalstrand staat daar vrij. Krijgt hem niet. Van Gilst gaat zelf. Oh, en dan is het de Graaf met de redding. Wiekhoff in tweede instantie met de voorzet.
2: Vangen.
1: En dan is het vangen voor de Graaf. Ja, oei. Het is echt onvoorstelbaar dat de team van Heracles inderdaad gewoon beter zijn. Nu dan in de omschakeling toeslaan ze Zwolle. Doe het dan. Want nu,
2: ja, steken. Ja, goeie bal. Goeie bal.
1: Het is geen buitenspel. Wat doet hij? Oosting op Kostons. Kostons, kan hij het dan afmaken?
2: Het moment is al weg, jongens. Het moment is al weg. Dramatisch gedaan van Oosting.
1: Maar hier is Kostons alsnog. Kostons en hij doet het dan. Koen Kostons maakt het dan.
2: Ja, ja.
1: 2-0 voor Zwolle. En dan is het toch voorbij voor Heracles. Voor wat betreft deze wedstrijd. Uiteindelijk is het maar goed dat Oosting die bal verkeerd aanneemt.
2: Ja, maar dit was wel heel slecht gedaan, hè?
1: Ja,
2: met heel veel geluk en een omweg. Kai de Roy die nog een geweldig chippy als steekbal op Kostons geeft. Die eindelijk weer eens klinisch afwerkt. Toch nog wel een mooie goal. Maar dit is ook wel wat je mag verwachten tegen het team van Heracles.
1: Ja.
2: Maar die steekbal op Oosting, ja, dat was eigenlijk een geweldige bal binnendoor. Ja, die neemt hem vervolgens met zijn buitenkant technisch echt dramatisch aan.
1: Die moet hij gewoon laten lopen. Hij hoeft hem helemaal niet aan te nemen.
2: Kijk, ja.
1: Als hij hem gewoon laat lopen, dan...
2: Dit ziet er
1: heel knullig uit.
2: Ja, uiteindelijk komt het dan nog goed. Heracles heeft al wel weer 4-5 mensen achter de bal.

0: geld aan vandaag, want hij juicht zelfs voor een ploeg die echt helemaal niets heeft laten zien. Sterker nog, in een afgrijzelijke overlevingsmodus is gekropen de laatste 10, 11 weken. Maar ze zijn er. Al wordt er nu nog steeds gekeken door de VAR. Is er dan nog ergens een moment van buitenspel geweest?
1: Nou, bij Constance in ieder geval niet.
0: Nee, bij Constance misschien heel misschien. Daarvoor? Of die steekbal van Oosting misschien. Ja,
1: ja, ik denk dat ze die checken.
0: Dat ze die nog checken, ja, dan wordt daar nog naar gekeken. Er wordt nog even getelefoneerd met Rob Piepelink.
1: Het leek mij dat Benita veel te laat was.
0: Dat leek mij toch ook overduidelijk. Maar enfin, we gaan er nog steeds naar kijken. En dat duurt al vrij lang. En er wordt al eventjes gecheckt. En dan is het buitenspel afgekeurd. Oh, oh, oh, we zijn er nog niet. Wat is hier aan de hand? Ja, jeetje.
1: Toch buitenspel dan bij Benita.
0: Toch buitenspel inderdaad van Jozef Oosting, zeg ik al. Maar het is, en dan is het,
2: die staat er wat langer buitenspel,
0: ja,
2: mannen.
0: Ja, die staat inderdaad al buitenspel. Maar het is, ja, het is Thijs Oosting die buitenspel staat. En dan is het,
1: ik wil daar het bewijs nog wel van zien overigens.
0: Ja, ja, nou, nu begint ook Anko Jansen daar nog aan te twijfelen. Terwijl Ueda een enorme kans mist voor Feyenoord. En ja, zo zitten we toch ook altijd weer. Nou, we hebben niet voor niets dat we aan de beademing moeten. Gert-Jan van Beek is er gelukkig. Vier of missing out. En hij is er voor de beademing bij deze, ja, zinderende ontknoping in de Vaderlandse Eredivisie. De degradant is bekend, de kampioen is bekend. Maar verder, ja, is er nog heel veel om voor te spelen. Het is net aan, nou, het is wel twijfelachtig.
1: Ja, ook weer een heel raar in beeld gebracht.
0: Ja, ja, jij bent, je was waarschijnlijk ook tegen elke coronaprik, of niet jij, Wattie?
1: Dat lijkt me een heel ander onderwerp, meneer Van Wissel. Maar wil je dat weten?
0: Nee, laten we dat voor de slot
1: maken. Ik heb gewoon een coronaprik gehad, okay. Meneer Van Wissing.
0: Nou, ook bij ons is ingeënt. Wij, ondergetekend ook, maar we gaan ons opmaken voor een zenuwslopende slotfase hier bij PEC Heracles. Nog een paar minuten op de klok en er komt nog een blessuretijd bij. Zwolle, heel dicht bij Lijfswoud, maar ze zijn er nog niet.
2: Ja, Jan, die coronaprikken hebben ook lang daarna nog een bijwerking, hoor.
3: Ik heb het idee dat ze bijwerking hebben.
2: Ja, dat, ja.
3: Nee,
2: ja.
3: Jongen, maar nee, als je dit toch weer ziet. Nou, ja, dat, wij zitten ook te kijken naar zo'n streep, naar zo'n lijntje. Ja, wel of niet. Het zijn zulke, ja, kleine verschillen die er dan zijn. Maar goed, dan blijft het spannend tot het einde in ieder geval. Dus wij zitten wel naar een wedstrijd te kijken waarin Zwolle bij lange na geen niveau haalt. En dat die heel blij moeten zijn als ze die drie punten in huis houden. En er is alles mee gezegd. Dus ik denk dat Anko nog even op het puntje van zijn stoel moet blijven zitten.
2: Tumult overigens ook bij Fortuna Feyenoord op bepaalde momenten. Daar is het nog steeds 1-0 door die kopgoal van Kai Sierhuis. En bijna wordt het daar 1-1. Het wordt 1-1. Ik zie nu dat de 1-1 er binnenkomt. U weet daar volgens mij, als ik me niet vergis, die de bal binnenkomt. 1-1 dus bij Fortuna Feyenoord. Met een rode kaart overigens voor Paul Gladon van Fortuna Sittard. Die wat te fors doorliep op de keeper. Wij gaan voor de slotfase van PEC Zwolle, Heracles Almelo. Dan toch maar weer terug naar Tijmen van Wissing en Anko Jansen. Allebei gevaccineerd.
0: Ja, het is trouwens Watanabe die hem inderdaad maakt daar in Sittard. En nu is het Zwolle. Oh, wat een afgrijzelijke missen. Dit doet
1: Oosting
0: ook goed.
1: Wel goed. En buurmeester, oh mij. Oh, oh, oh, oh, oh. En dit zal in de laatste minuten nog misgaan. Ja.
0: Het is een ongelofelijke kans. 1-1 schiet hij de bal naast met zijn linker. Maar ja, nou, hij is wat comfortabeler met rechts.
1: Nou, maar deze bal mag je toch van een professioneel voetballer verwachten dat hij hem gewoon binnenschuift. Het gaat ook allemaal veel te hard, ongecontroleerd.
0: Ja, en blijft de marge nog altijd maar eentje. Is Zwolle op jacht naar de tweede bevrijdende treffer. Die komt er voorlopig nog niet. Limbombe heeft die bal niet binnen kunnen houden en dus een ingooi. Ja, je hebt wel het idee dat Zwolle iets weer van de eigen goalvoetbal deze fase aankomt.
1: Nou ja, de kansenregen is nu aan de kant van Heracles. Maar dit soort dingen, ja, een vrije ingooi met een man meer zomaar over de achterlijn gooien. Ja, dan kan het gewoon in de laatste minuten nog heel lastig worden. Het gaat maar om één momentje. En PEC maakt het zichzelf zo ongelooflijk lastig. En tuurlijk krijg je kansen tegen een man meer. Maar het is niet zo dat ik Heracles al helemaal uitvlak. Dus dit blijft gewoon spannend.
0: Want we zitten in de laatste 30 seconden van de officiële speeltijd. Er wordt een overtreding gemaakt door Limbombe. Daar liggen twee spelers van PEC op de grond. Dat zijn Gravers en Aartsen. En dan mag Zwolle een vrije trap nemen. Ben ik benieuwd hoeveel extra tijd er wordt bijgetrokken in deze wedstrijd. Dat is aan vierde official van dienst die dat moet gaan doen. Dat is Stan Smits. Ja, Gert-Jan van Beek die komt ook nog eventjes buurten. Ja, het is heel spannend. Ja, die kan er wel om glimlachen. Want Gert-Jan van Beek, zijn clubje, die is vorige week al gedegradeerd. Ja, hij is

0: Zwolle supporter inderdaad, Gert-Jan van Beek. En Gert-Jan van Beek die kan er wel op lachen dat Anko Jansen hier inderdaad zit te bibberen, te beven. Net zoals al die andere supporters die zitten te kijken naar het grote niets.
1: Kijk,
0: wat is dit weer van bal? Tom de Graaf die schiet hem er bijna in één keer in. Maar,
1: die denkt, ik wil ook een keer een goal maken.
0: Maar wat is dit voor een bal ook weer? Hou die ploeg gewoon in de ploeg.
1: Ja, maar dat is het. En nu, kijk wat Heracles nu doet. Die brengen nu wel 4 mensen centraal. Ben ik nooit zo fan van. Want dan gaan ze rechte ballen spelen. Dat is voor PEC, moet dat makkelijker te verdedigen zijn. Maar je roept het wel over jezelf af. Als je gewoon elke bal maar simpel inlevert. Ja, dan laat je Heracles het verzinnen. Kijk, hier ga je weer onder een bal door.
0: Oh, hier komt die bal bij Kulenovic. Kan hij schieten? Nee, want die voorzet van Aalstrand. Gaat Dieperink nog in de weg lopen?
1: Gaat Dieperink nog even in drieën schieten?
0: Ja, maar die bal gaat gewoon naar Heracles spelen. En dan krijgt Zwolle die bal waarschijnlijk. Ja, hè? Dan geeft hij hem ook nog terug naar de Graaf. Ja, het is ook ongekend. Ja, ik zou nu echt gekooid van het veld af moeten als ik bij Heracles had
1: gespeeld. Dit klopt niet.
0: Dit klopt helemaal niet wat hij doet.
1: Eerlijk, dit is...
0: Ja, nee.
1: Ja, dan zou ik vanaf nu elke bal tegen Dieperink aanschieten.
0: Ja, dan krijg je maar ook een keer bij de Graaf in de handen. Het is mij even ontgaan hoeveel extra tijd erbij gaat komen.
1: Dat is handiger dan hem elke keer over de zijlijn.
0: Ja, want er zijn nog een paar minuten dus bijgetrokken. 4 minuten extra tijd zijn er toegekend. Daar is 1,5 minuut van verstreken. Buurmeester in balbezit op de helft van Heracles Almelo.
1: Balbezit spelen.
0: Gaat Zwolle
1: kijk, maar dit ook.
0: Zich nogmaals uit de hand haven. Ja, Heracles kan de bal overnemen. De bal richting Kulenovic. Die wint het duel niet van Graves. McNulty, de maker van de 1-0, lijkt de matchwinner te gaan worden. Maakt Van Horenbeek maakt een overtreding. Die is wel zo boos. Die gooit de bal weg. Ja, die verdient hier eigenlijk ook een tweede gele kaart. Dat ben ik ook niet van.
1: Beetje emotie. Die jongen, kom op, 92e minuut.
0: Ja, dat ben ik ook.
1: Ik snap hem volledig. Want die Dieperink, die fluit er dan weer wel voor, dan weer niet.
0: Ja, ik snap hem ook.
1: Hij heeft gelijk. En de bal wordt bij de PEC-keeper ingeleverd. Als hun hem tegen die... Ik snap de frustratie bij Van Horenbeek.
0: Ja, daar ben ik ook helemaal met hem eens. Ja, ik zei het net al. Ik had al gekooid van het veld af gemoeten. Maar nu zien we Veldhuis invaller aan de zijde van Zwolle. Hij kwam in de ploeg voor Floranus. Die peert die bal naar voren. Hou die bal nou in de ploeg. Zou je ze willen toeschreeuwen? Maar dat doen ze niet. Nu werkt Graves die bal weer over de achterlijn. Doeltrap voor Heracles Almelo. Hou die bal gewoon in de ploeg.
1: En zet het vast nu. Zet het vast nu. Dan komt er een lange bal vanuit Jansink. Die is veel makkelijker te verdedigen. Nou, dat doen ze nu dus ook.
0: Dat doen ze gelukkig wel. Dat ze in ieder geval druk houden op die bal. Dan komt die bal van Jansink richting Kulenovic, richting Van Gilst. Ja, dan is het Kai de Roy die het kopt wel zwaar wint. Mirani peert hem omhoog.
1: Buurmeester, daar is er even geen tijd voor om te gaan liggen hier.
0: Hier is Limbombe door de benen van Graves. Het licht vasthouden van Limbombe.
1: Staan, buurmeester.
0: Dan heeft buurmeester inderdaad nog wat last van zijn enkel. Ja, hij kan gewoon pijn hebben, Anko.
1: Nee, niks.
0: Nu
1: staan.
0: Is het de 16
1: die
0: de bal...
1: geen tijd voor pijn.
0: Nu is de 16 die de bal naar voren schiet, want we voetballen nog altijd. We zitten in de laatste minuut van de extra tijd. Behoudt de Zwolle een ticket voor de Eredivisie. Het lijkt er wel op. Ze gaan naar de 37 punten. Komen op gelijke hoogte met Go Ahead Eagles. En die moeten maar afwachten wat er morgen gaat gebeuren bij de rechter. En die moeten straks ook nog voetballen tegen Sparta. Maar Zwolle lijkt als grote rivaal op 37 punten te komen. Vraag niet hoe. Het is echt met hangen en wurgen. Henry van der Vecht zal een hete zomer wachten. Want dit elftal lijkt helemaal uitgeblust aan het einde van het seizoen. Maar hier komt dan de bevrijdende 2-0. Nee, want dan is er een overtreding gemaakt, zegt de Dieperink. Of is het buitenspel?
1: Ja,
0: Montero stond al buitenspel. Dan mag Heracles nog 1 keer de lange bal geven. Dan gaat Mirani die bal nog naar voren pompen. Maar Zwolle lijkt zich te gaan handhaven dit seizoen in de Eredivisie. En dat is toch ergens wel een puikenprestatie als je dat ziet over het hele seizoen. Maar vraag inderdaad niet hoe.
1: Nog 1 bal die je moet verdedigen.
0: Nog 1 bal die je moet verdedigen inderdaad. Want Jansink schiet hem nu naar voren.
1: Dat is geen goede bal. Deze moet je kunnen...
0: Deze wordt weggekopt. Dit levert nog een kans op voor Limbombe. Limbombe die kan niet schieten. Die wordt op de huid
1: geen
0: gezet.
1: Geen overtreding maken.
0: Legt die bal
1: blokken.
0: Op Gils,
1: voorzet eraf halen.
0: Ja, en dan komt de bal bij Aalstrand. Dat scheelt niet veel hoor. Erik Aalstrand die neemt hem ineens
1: afgelopen.
0: Op de slok. En dan
1: afgelopen.
0: Is het afgelopen. En dan is hier het verlossende fluitsignaal. Anko, mag ik jou de hand geven? Je bent verzekerd van een jaartje Eredivisie.
1: Ja.
0: En met grote blijdschap zie ik.
1: Ja, ik weet het even niet. Ja, nee, tuurlijk moet je er hartstikke blij mee zijn. Het is toch mijn clubpie en die blijven er weer een jaar in. Maar ja.
0: Vraag niet hoe.
1: De wedstrijd is afgelopen en dan vraag ik me er ook wel weer af. Waar heb ik in godsnaam naar zitten kijken?
0: En slecht nieuws vanuit Sittard. Want Feyenoord is op 2-1 gekomen in extra tijd. En dan pakken zij daar nog de volle buit. Zo lijkt. Met nog 6 minuten blessuretijd. Ah, hier zit de blessuretijd erop.
1: Zometeen nog. Nog vol ingezeten voor Twente.
0: Ja, maar nu zometeen nog AZ Twente. Van Persie die gaat zo'n beetje door het lint. Dat doet de trainer hier, Henry van der Vecht, niet. Want die blaast vooral een zucht van verlichting. Want Zwolle blijft in de Eredivisie. Maar iedereen schudt ook het hoofd van. Wat was dit een hete, hete en zware beproeving. Maar jongens, volgend jaar gewoon 3 clubs op het hoogste niveau.
2: Zo simpel is het. Met dank aan Tijmen van Wissing en Anko Jansen. Later deze uitzending nog de nabeschouwingen van die wedstrijd. Vooral natuurlijk uit het Zwolse kamp willen we dat weten. Hoe ze dit allemaal beleefd hebben. Deze rollercoaster, want zo zou je dat kunnen noemen. Jan van Sta, het was niet goed. De gelijkspel was misschien wel verdiend geweest.
3: Ja, als je gaat kijken dan qua kansen gemeten en qua spelopvatting, het niveau, nou ja, laten we het daar maar niet over hebben. Want ja, onze jongens zeggen al, waar hebben we naar zitten kijken? Ja, je hebt eigenlijk nergens naar zitten kijken. Het was zo spannend, met name door alle fouten en het niveau. Ja, dat je eigenlijk heel blij moet zijn met die 3 punten. Maar uiteindelijk, daar gaat het om. En als je PEC Zwolle bent, dan heb je in ieder geval je eigen veilig gespeeld. Maar het is wel met hangen en wurgen en... Ja, het is een beetje een seizoen van Heracles. Een doelpunt tegenkrijgen en die valt dan over de keeper heen.
2: Ja, zo gaat het. Straks dus die wedstrijd tussen AZ en FC Twente die we gaan volgen. En natuurlijk ook Sparta tegen Go Ahead Eagles. Ik heb begrepen dat het nog even de vraag is of die wedstrijd zeker in Alkmaar op tijd kan beginnen. Het heeft te maken met de afsluitingen van wegen rondom Utrecht waar werkzaamheden zijn. En die dus afgesloten. Ook onze eigen Job Faros heeft een vertraging van, ik denk, zo'n 1,5 uur inmiddels. Maar we hopen dat die op tijd is en we gaan het u straks laten weten. Zometeen gaan we ook nog met de trainer, want dat deden we al eerder, van FC Twente, John van der Brom, voorbeschouwen op die wedstrijd AZ-FC Twente. Maar eerst Bruno Mars en I Just Might, een grote hit.
4: De Oosttribune op Radio Oost. Oh.

0: We gaan Bruno Mars verlaten, I Just Might. We gaan het hebben over FC Twente. AZ FC Twente, ik hoor net dat onze verslaggever op tijd zal zijn, Job Vaarhorst. Die zo'n beetje de hele dag in de auto heeft gezeten en allerlei files heeft moeten doorstaan. Maar straks hoop ik voor hem dat hij een mooie wedstrijd ziet. AZ FC Twente en Sparta tegen Go Eagles gaan we dus straks volgen. Terwijl Fortuna Feyenoord dus nog in de blessuretijd 1-2 werd. Niet gunstig voor Twente door een goal van Jiviro Reed. Die bal eigenlijk op dezelfde manier, Jan, in de goal werkte als dat Zwolle scoorde tegen Heracles.
1: Ja, nou, je zag twee keer van richting veranderd en dan valt hij over de keeper heen. Dus het maakt niet uit hoe lang je bent, maar van die afstand ja, is dat gewoon heel vervelend. Maar ik zit te kijken naar die wedstrijden, wij kijken de schermen mee, maar dan, als je dan Danny Buijs bent en je gaat kijken, want ze roepen alweer de scheidsrechter naar de VAR en dan gaat die Buijs, die krijgt dan ook weer geel en dan ga je er naar kijken en tegen een topploeg, dan heb je heel vaak, dan wordt er weer een rode kaart getrokken. Nou, dan komen ze al heel snel nog op 1-1 en dan in de extra tijd zitten ze en dan krijg je ook nog een 2-1 tegen. Maar dan zie je ook weer hoe belangrijk het is. Want hij had ook die overtreding op de keeper met geel af kunnen doen. Maar dat zie je tegen een topploeg. Dan heb je het gevoel van, joh, wat is er nou weer aan de hand? En ja, dan ben je als trainer van een kleine club ben je toch benadeeld. Want er zat gewoon voor Fortuna veel meer in. Want ja, die hebben de mogelijkheden gehad. En laten we er maar vanuit gaan. Een keer een lucky Feyenoord.
0: Ja, in dit geval wel, ja, want de wedstrijd is afgelopen. Fortuna zit dat Feyenoord dus 1-2. Ja, straks AZ Twente. Het is simpel als je nog wat wilt. En zeker ook naar plek 2 kan nog, maar plek 3 is meer realistisch. Zeker nu Feyenoord weer gewonnen heeft, moet je gewoon winnen.
1: Ja, nou ja, je geeft het recht al aan. Dat zijn de prognoses vooraf. En ja, je hebt maar één doel. Als je nog derde wil worden, en dat wil iedereen natuurlijk, hè, maar dan moet je winnen bij AZ. Dus ik verwacht een heerlijke open wedstrijd. Twee voetballende ploegen met grote belangen. En nou ja, voor Twente geldt een uitwedstrijd is wat lastiger dan in de thuiswedstrijd. Maar het moet vandaag gebeuren.
0: Straks gaan we het volgen vanaf 4:45. Dus AZ FC Twente en dan ook Go Eagles tegen Sparta. Of Sparta Go Eagles. En later nog de nabeschouwingen van Pek Zwolle Heracles Almelo, die wedstrijd die dus eindigt in 1-0. Dan naar de trainer van FC Twente, John van den Brom. In voorbereiding dus op die wedstrijd tegen AZ. En na afloop van de laatste training waren we er.
2: Is dat voor jou ook een open wond, AZ uit?
3: Nou, als je de laatste wedstrijd daarin meeneemt, die kan ik alleen maar als trainer, zeg maar. Dan is het wel nog steeds jammer en een gemiste kans dat we daar zo'n goede wedstrijd hebben gespeeld en uiteindelijk niet doorgingen. Zeker als je het vervolg van het bekertoernooi daarin blijft volgen. Dan denk je altijd van, nou, als je AZ dat verandert met Twente, had dat voor ons ook kunnen gebeuren. Daar hebben we voor gestreden. Is niet gelukt. Natuurlijk weet ik de historie van vorig seizoen, de finale van de play-offs, waar het ook misging voor FC Twente. Maar ja, daar was ik zelf niet bij, dus dan is het ook wat moeilijker om daarover te praten. Maar ik weet het wel uiteraard.
2: Kun je daar iets mee, in revanche gevoelens van en nu wel aanstaan of nu wel verzilveren?
3: Nee, want we stonden zeker aan toen die wedstrijd. Want ik vind echt dat we daar een hele goede wedstrijd hebben gespeeld. Dus daar lag het zeker niet aan. Het was nog een beetje het oude verhaal van het missen van de vele kansen. Ja, ongelukkig verloren in de laatste fase van de verlenging. Maar oké, dat is geweest en daar kun je ook niks meer mee. Het enige waar je wat mee kan is dat het zondag weer een totaal andere wedstrijd is. Waarin hun natuurlijk, ja, feest gevierd hebben na het winnen van de beker. Dat hebben ze goed gedaan, hebben ze mooi gedaan, hebben ze ook verdiend. AZ is ook totaal anders dan toen het was. Maar ja, weet je, wij moeten naar onszelf kijken, dat zeg ik altijd. En ik denk wel, dat heb ik natuurlijk ook wel gehoord, dat ja, Twente AZ of AZ Twente, dat zijn altijd twee teams die willen voetballen en aan elkaar gewaagd zijn. En ja, dat neem je wel mee natuurlijk in een week of zeker in een meeting richting de wedstrijd.
2: Als je naar je eigen ploeg kijkt, ben je dan al toch tot inzichten gekomen deze week die heel anders waren dan afgelopen zaterdag na NEC?
3: Nee. Ja, nee, je krijgt gewoon een bevestiging wat je toen ook al hebt gezegd, maar vooral hebt gezien. Waarin we de eerste helft gewoon heel goed hebben gespeeld. Voorsprong komen, kansen krijgen, dominant zijn. Vanaf het moment dat het tegengoal viel, die onnodig was, die hadden we kunnen voorkomen. Maar goed, dat vind ik altijd vaak met goals natuurlijk. Hebben we zeker de tweede helft niet met het initiatief gehad in het voetbal. En zijn we meegegaan in het spel wat hun wilde. En dat hebben we niet goed gedaan. Maar we hebben ook niet verloren. Dus we hebben stand gehouden tegen een hele lastige manier van spelen. Wat ons iets minder ligt dan, wat ik net zeg, de voetballende ploegen. En daarin zie je dat wij altijd goed mee kunnen. Maar je ziet ook dat we tegen ploegen die op deze manier willen spelen, dat we daar ja, moeilijk mee hebben met onze type spelers. Is niet erg. Daar moeten we van leren. En we leren dat als het weer gebeurt, dat we daar op een andere manier mee omgaan.
2: Is iedereen ook zo fris?
3: Ja, zeker. Zeker. We hebben heel de week eigenlijk met iedereen kunnen trainen. Dus ik zei net al bij de collega's dat, dat geweldig is dat je in deze fase, de laatste weken van het seizoen, een totaal fitte groep hebt. Dus dat is mooi.
0: Aldus trainer John van der Brom. Die laten we even voor wat het is, want we gaan toch maar even schakelen met het kasteel. Want we hebben straks niet alleen AZ FC Twente, maar ook nog Sparta tegen Go Ahead Eagles. En voor ons afgereisd naar het kasteel in Rotterdam, Nico Wansia. En in theorie is nog veel mogelijk, maar als er nog wat te halen is, moet je ervoor gaan. Zei trainer Melvin Boerme vrijdag. Dus dat is dan maar de missie van Go Ahead Eagles tegen Sparta daar.
4: Ja, zo is het helemaal. In theorie is het inderdaad nog steeds mogelijk dat Go Ahead Eagles Europees voetbal haalt dit seizoen. En de kans erop is zelfs weer wat toegenomen gisteravond door de verrassende nederlaag van FC Groningen tegen Excelsior. Want de stand van zaken is nu dat Go Ahead de nummer 11 van de Eredivisie is. En het speelt tegen Sparta de nummer 9. Die plek geeft aan het einde van het seizoen recht op deelname aan de play-offs om Europees voetbal. En als de Deventeraren vandaag winnen, dan is de achterstand op die negende plaats nog maar 2 puntjes. En dan is er nog van alles mogelijk. Mogelijk in die laatste 2 speelrondes. Dus daar kun je maar beter gewoon voor gaan. Als je toch die wedstrijd moet gaan spelen. Dat houdt wel in dat er gewonnen moet worden vandaag. En dat gaat trainer Melvin Doel proberen met het vaste elftal van de laatste weken. Geen reden om iets te veranderen na een aardige serie. De zegen, ruime zegen in de IJsselderby. Daarna remise is tegen Groningen en AZ. En met diezelfde ploeg wordt er vandaag aangetreden op het kasteel. Hopelijk gaat deze wedstrijd wel iets meer spektakel bieden dan die laatste 2 duels die ik net noemde. Want die eindigt daar. Beide in 0-0. En Sparta dat heeft de punten dus ook nog hard nodig om een startbewijs voor de play-offs veilig te stellen. In de laatste 3 speelrondes van het seizoen. Kortom, belangen zijn aanwezig aan beide kanten. Laten we hopen dat het ook een mooie wedstrijd gaat worden. We zijn aan het aftellen op het kasteel voor de Sparta-mars. En daarna de wedstrijd tussen Sparta en Go Ahead Eagles hier op het kasteel in Rotterdam.
0: Al dus Nico Wansia in afwachting van de Sparta-mars inderdaad. We gaan naar Job Varos, die het toch gehaald heeft op tijd bij het AFA-stadion in Alkmaar. Maar is gekomen en dan word je geconfronteerd met Pipi Langkous. Maar goed, dat krijg je er zomaar bij, Job. AZ FC Twente, jij hebt het gered. En nou ja, een dompertje dat Feyenoord alsnog wint in de laatste minuten van Fortuna met het nodige fortuin.
5: Ja, dat kun je wel zeggen, ja. Ik heb het inderdaad gered. Het was een uurtje of 3. Ik heb heel veel supportersbussen van FC Twente ingehaald. En tot mijn grote verbazing zie ik dat toch een groot deel van het uitvak wel gevuld is. Ik verwacht dat er nog wel een paar bij moeten komen, maar dat kan niet anders. Ik heb die bussen ingehaald. En inderdaad, op de radio heb ik geluisterd hoe Feyenoord alsnog van Fortuna Sittard wist te winnen. En ja, dat was toch wel een beetje een smetje aan de voorkant van deze middag. Want als je de uitslagen van gisteren hebt gezien met Ajax, met NEC, en in de wetenschap dat Feyenoord lange tijd achter stond tegen Fortuna, ja, dan had Twente zelfs nog met een zegen vandaag bij AZ mee kunnen doen om de strijd op plek 2. Nou, plek 2 lijkt nu wel heel erg lastig te worden, maar plek 3, ja, als Twente wint van AZ, dan staan ze gewoon derde. Makkelijk gaat het niet worden. AZ is weliswaar uitgespeeld, heeft de beker gewonnen, het Europese ticket dus al binnen. Maar AZ speelt gewoon in de sterkst mogelijke opstelling. Dat betekent dat aanvoerder Jordi Klaas hier erbij is, Troy Parrott is erbij, Sven Meijnans, Kees Smit. Ja, en zo kan ik nog wel even doorgaan. Bij FC Twente ook de bekende 11 namen. Die opstelling kun je al wekenlang uittekenen. Maar het is wel een potje hoor vandaag. Voor FC Twente staat er heel erg veel op het spel hier in Alkmaar. En ik ben benieuwd hoe AZ voor de dag gaat komen. Een heerlijke middag moet het gaan worden.
0: Ook straks meer van Job Faros. En nu Stevie Wonder en Sir Duke op herhaling.

0: ben niet zo'n held van mezelf.
1: El Voulet was dat van Julian Clerc. Jan, ja, we gaan zo schakelen met onder meer AZ FC Twente. Met Job, die wedstrijd is net begonnen. Ja, het is heel simpel. Je moet het spel maar maken. Het kan een mooie pot worden. Twee voetballende ploegen, althans is mijn opinie.
2: Op voorhand verheug je op dit soort wedstrijden. Twee voetballende ploegen. Kijk naar de ranglijst, kijk naar de doelpunten en de type spelers die op het veld staan. Dus wat dat betreft een open wedstrijd, lijkt mij.
1: We gaan naar Job Vaarhorst in Alkmaar bij AZ FC Twente. Zojuist begonnen dus.
3: Ja, daar sluit ik mij volledig bij aan. Terwijl de eerste minuut inmiddels voorbij is, staat nog steeds 0 tegen 0. Nog geen kans gezien. En inderdaad, de trainer van FC Twente, John van den Brom, die zei al, mijn ploeg is beter tegen voetballende ploegen zoals AZ, in plaats van tegen zo'n ploeg zoals NEC, die met heel erg veel energie aan zo'n wedstrijd begint. En dan is AZ een tegenstander waar Twente beter uit de voeten komt. Het is al de derde keer dit seizoen dat FC Twente AZ treft. In november werd het 1-0 in Enschede door een doelpunt van Darots. En weten we nog, die kwartfinale van de KNVB-beker in februari. Wat was FC Twente goed die avond, die doordeweekse avond hier in het AFA-stadion. Veel beter dan AZ. Maar ja, toen had Twente nog een groot probleem. Het scoorde eigenlijk nooit. Toen werd het de verlenging en in die 97 minuten maakte Parrott er toen 1-0 van. Terwijl meester Wit daar vandoor is aan de linkerkant, maar dat wordt goed dichtgelopen daardoor Lemkin. Ja, en zo won AZ die wedstrijd toen in februari en net werd de ploeg gehuldigd voor het eigen publiek, want het is de eerste thuiswedstrijd die AZ speelt na de beker. Dus stond de KNVB-beker ook pontificaal opgesteld op het veld. En daar zullen de spelers nog van FC Twente nog wel even aan gedacht hebben toen ze daar langs de beker heen liepen. Maar goed, dat is allemaal geweest. Want AZ heeft het Europese ticket al binnen. En FC Twente wil dat ook heel erg graag. En dan telt er vandaag maar één ding. En dat is winnen van AZ. We hebben 2 minuten en 15 seconden gespeeld. En we wachten nog op het eerste doelpunt.
1: In Deventer zijn eigenlijk twee dingen van belang. Is er nog iets te halen voor Go Eagles voor wat betreft play-offs? Want dan moet hij eerst gewonnen worden voor Sparta. Of wordt er toch nog met angst en beven kijken naar een uitspraak die morgen gaat vallen in de rechtbank, Nico Bansia?
4: Ja, het is inderdaad een beetje leven tussen hoop en vrees. Ik schetste net het droomscenario, hè, dat Goethe nog in de race kan zijn voor Europees voetbal. Maar het doemscenario is dat die andere play-offs nog mogelijk zijn. Die play-offs om promotie, degradatie. Want als Goethe vandaag verliest, dan blijft het op 37 punten steken. En als de rechter morgen besluit dat die wedstrijd tegen NAC, die 6-0 overwinning, ongeldig wordt verklaard, dan zakt Goethe in één keer terug naar 34 punten. En dat zijn er nog maar 3 meer dan de nummer 16 van de Eredivisie Telstar op dit moment. Dus dan wordt het nog billen knijpen. En dan komt er heel veel druk te staan op die inhaalwedstrijd tegen NAC. Want als de wedstrijd ongeldig wordt verklaard, dan zal die waarschijnlijk moeten worden overgespeeld. Maar goed, dat wordt morgen om 12 uur allemaal duidelijk. Eerst maar eens kijken wat Go Ahead gaat doen op bezoek bij Sparta. Eerste spelbeprikje in dit duel uitgedeeld door de thuisploeg Sparta dus. Dat kreeg een mogelijkheid via Mito. Hij keert terug in de basis op aangeven van Kito Lano, schoot hij naast. En Go Ahead is eigenlijk nog niet in de buurt geweest van Joël Drommel, de doelman van Sparta. Go Ahead dat wat lastig heeft in de openingsfase van de wedstrijd. Al is er dus nog niet heel veel mogelijkheden aan Sparta toe hoeven te staan. Nu eens kijken of Go Ahead wellicht zelf voor het eerst gevaarlijk kan worden als we bijna 4 minuten op de klok hebben. En dat nog 0-0 staat hier in Rotterdam. Ben niet zo...

0: Nielsen en Beauty and the Brains. AZ FC Twente in Alkmaar. Job Varens.
1: 7 minuten gespeeld. Stand nog steeds 0-0. Weinig gebeurt. Terwijl AZ er nu vandoor is aan de rechterkant van het veld. Via de rechtsback Dijkstra. Ja, die is heel erg snel. Dan is Mats Rotsa nog net op tijd om het gat dicht te lopen. Dijkstra houdt de bal nog. Probeert dan Mijnans te zoeken. Op de rand van de 16. Maar dan zit Linsson daar goed tussen. De aanvallende middenvelder van FC Twente verdedigt daar goed mee. En nu kan Daan Rotsen vandoor aan de rechterkant van het veld van FC Twente. Opent hem helemaal naar links. Naar Sundre Urjazette. Urjazette in de 1-1 tegen Dijkstra. En dan is het vaak raak voor Urjazette. Maar hij komt ditmaal niet langs Dijkstra. En dan is daar goed de rugdekking van Wouter Goes. Die daar zijn rechtsback helpt. Maar het balbezit blijft wel voor FC Twente. Via Mats Rots. Tikt daar even naar Zerouki daar in de as van het veld. En die bal gaat weer naar Rots aan de linkerkant. Haalt hem helemaal uit naar Ruud Nijstad. De jonge centrale verdediger uit Frieseveen. Zoekt dan weer naar Sundre Urjazette. Ja, van Urjazette. De linksbuiten van FC Twente. Daar moet er van komen. Hij zoekt nu zich direct de tegenstander Dijkstra op. Urjazette in de 1-1. Komt daar voorbij Dijkstra. Schiet er dan. Nee, chippen bij de tweede paal richting het hoofd van daar. Rots, daar Rots naar Lammers. Lammers op de bos. Omhaal. Nee. Hij vangt hem dan op de knieën. En dan is die bal nog steeds niet weg. Schiet er dan maar vanaf 20 meter Zerouki. Ja, en die bal die vliegt heuzenhoog over het doel van Owusu Oduro. Dat was het eerste gevaar van FC Twente na 8 minuten voetbal. Een schot van Zerouki vanaf een meter of 20. Maar eigenlijk was het Sab Lammers die bal knap controleerde op de bos. Maar dan net niet goed genoeg die bal vervolgens weet mee te nemen om daar echt gevaarlijk te worden. En dan is het Zerouki die het maar eens probeert van ver. Maar die bal ging dus heuzenhoog over. We hebben 8,5 minuten gespeeld. En de eerste kans van deze wedstrijd, die is voor FC Twente.
0: Ja, Jan, levendige beginfase daar.
2: Ja, maar dat kon je ook verwachten van deze ploeg. Al blijft wel zo, als je kijkt naar AZ, als ze eenmaal de bal hebben, ze zakken wat terug en dan zijn ze toch snel. Ze hebben individueel een aantal aardige spelers natuurlijk. En ja, Twente moet het zelf aanvallend doen. En Urjazette zou het verschil kunnen maken, met name in de ruimtes die moet bespelen. Dus wat dat betreft, eerst tegenhouden en dan kijken wat de mogelijkheden zijn.
0: Dan kijken op het kasteel in Rotterdam. Spangen dus Sparta, Go Ahead Eagles, Nico Wansia.
3: Daar is het nog 0-0 na een kleine 9 minuten voetbal. Sparta wel duidelijk de bovenliggende partij in de openingsfase van de wedstrijd. Kreeg juist ook weer een aardige mogelijkheid na wat nonchalant balverlies van Julius Dirkse ter hoogte van de middenlijn. Het leverde een countermogelijkheid op voor Van Bergen. Maar zijn schot ging over het doel van Jari de Busser. Even daarvoor ook een kans gezien voor Laurits op aangeven van Van Bergen. Met een voorzet vanaf de linkerkant van het veld. Ook die bal ging over. En tussendoor was er één momentje dat Go Ahead even gevaarlijk werd. Omdat Young een bal inleverde halverwege de eigen helft. Die werd onderschept door Kramer. Het leidde uiteindelijk tot een schietkans voor Tengstedt. Maar zijn schot werd geblokt door Quintero in de defensie van Sparta. Nu weer eventjes veel mensen van Go Ahead op de helft van de thuisploeg. Dat biedt wellicht mogelijkheden. Het is een balletje van Breum naar de as van het veld. Daar is het heel erg druk. Maar de bal gaat wel terug naar Breum op de rand van de 16 meter. Mooi steekballetje in de richting van Tengstedt. Tengstedt, maar dan zit er uitstekend een Spartaan tussen Marvin Jong. Die met een sliding een schietkans voor Tengstedt teniet doet. En de bal over de eigen achterlijn werkt om een hoekschop weg te geven. De eerste van deze wedstrijd is een hoekschop voor Go Ahead Eagles aan de rechterkant van het veld. Die gaat genomen worden door Tengstedt. Het is nu nog aardig weer op het kasteel. Half tot zwaar bewolkt, zou Gerrit Hiemstra zeggen. Maar er zit nog wel noodweer aan te komen. Aan het einde van de wedstrijd lijkt het behoorlijk los te gaan. Dan gaan de hemelpoorten open. Dat zou een deel van het clublied kunnen zijn van Sparta. Dat kon wel eens werkelijkheid worden aan het einde van de wedstrijd. Nu eerst de hoekschop. Die komt terecht bij de tweede paal. Wordt gekopt en van de doellijn gehaald. Dan karamboleert die bal nog via een paar spelers. Maar uiteindelijk gaat hij niet in het doel. En is het de prooi voor Joël Drommel. Zo lijkt Go Ahead Eagles iets beter in de wedstrijd te komen. Na 10 minuten staat het nog wel 0-0 in Rotterdam-West.
0: Ook daar een levendige openingsfase, Jan.
2: Ja, je kijkt naar de spelervattingen. En Go Ahead heeft natuurlijk ook goede koppers. Dus de eerste twee mogelijkheden waren voor Sparta. Het waren wat kansen, kleine kansjes. Maar ja, de beide ploegen willen wel vol op de aanval gaan. En dat maakt het ook leuk om naar te kijken. Maar dat geldt voor de wedstrijd bij AZ tegen Twente ook.
0: Ik ga je toch nog weer wat vragen. Heb ik nog niet gedaan. Wat gaat het worden AZ Twente? Een uitslag graag?
2: Nou, laat ik hopen 2-1.
0: 2-1. En wat denk je van Sparta tegen Go Ahead Eagles? 2-1 voor AZ, trouwens?
2: Nee.
0: 1-2. Oké.
2: Ik zit naar die schermen. Nee, bij Sparta hoop ik natuurlijk het andersom. Is dat Go Ahead in ieder geval in de race blijft voor het linker rijtje. Dus dan hoop ik op een kleine overwinning, zeg maar 0-1.
0: Oké, we gaan het afwachten. Zometeen nu de reclame in het landelijke bulletin van 5 uur. Daarna nog 2 uur de Oosttribune op Radio Oost.
4: Laatste vraag. Wat weet jij van de Limes.
5: Limes is een fruitsoort. Nee, limes is grens van het Romeinse Rijk. Limes loopt langs de Rijn, van Katwijk naar Zevenaar. 2000 jaar oud. Opgravingen, forten, schepen, munten, vazen. Limes, 5 jaar UNESCO Werelderfgoed.
4: Helemaal goed. Meer weten? Ga naar limes.nl.
6: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder huilen. En je zit straks nog comfortabel op.
7: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
10: Ik krijg een vakantiebroertje.
9: Huh?
10: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan wij spelen en zwemmen.
9: Cool, wil ik ook.
11: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer. Voor het vakantiegezin, juist nu.
12: europakinderhulp.nl.
13: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
14: Zaterdag 5 juli in het Volksparkfestival in Enschede. Start de zomer met optredens van onder andere Direct, Roxy Dekker, De Jeugd van Tegenwoordig, Frans Bauer en Miss Montreal. Koop nu je kaarten op inhetvolkspark.nl.
15: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
14: Zaterdag 5 juli in het Volksparkfestival in Enschede. Koop nu je kaarten.
16: Ontdek het geheel vernieuwde, door Koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
17: Het is Broekentiendaagse bij Roetgerink in Enter. Koop je een broek bij Roetgerink, dan krijg je de tweede broek met 50% korting. Laatste kans, alleen vandaag nog. Vandaag is het koopzondag van 12 tot 5. Meer mode, meer Roetgerink.
18: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
19: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij het gemeentehuis van IJsselstein is vannacht een politieagent gewond geraakt door zwaar vuurwerk. Dat was na protesten tegen de opvang van asielzoekers. Relschoppers maakten bewakingscamera's onklaar en schoten vuurwerk op de politie af. De agent die gewond raakte hoefde niet naar het ziekenhuis. De grote brand van gisteren op een bedrijfsterrein in Ermelo is hoogstwaarschijnlijk aangestoken, zegt de politie. Bij de brand gingen toetjesbedrijven in vlammen op. De schade was zo groot dat de resten van het gebouw zijn gesloopt. Het onderzoek is nog in volle gang, maar op basis van buurtonderzoek en camerabeelden lijkt het op brandstichting. Het samenwerkingsverband van olieproducerende landen, de OPEC, gaat de productie van olie verhogen. 7 van de aangesloten landen gaan vanaf volgende maand 188.000 vaten olie per dag extra produceren. Het effect daarvan op de markt is nog onbekend, omdat de straat van Hormuz nog altijd dicht is. De Vereniging van Weekdieronderzoekers heeft bekendgemaakt dat de vampierslak is uitgeroepen tot internationaal weekdier van het jaar. 15.000 mensen stemden op de slak, die bloed zuigt bij vissen. De vereniging wil meer aandacht voor ongewervelde dieren. En wetenschappers buigen zich nu over de vraag waarom die vampierslak zo eet. Feyenoord heeft een goede stap gezet in de strijd om de tweede plaats in de Eredivisie. Het ploeg van trainer Robin van Persie boekte een zwaar bevochten 1-2 zege bij Fortuna Sittard en profiteerde van het puntenverlies van Ajax en NEC. PEC Zwolle won thuis met 1-0 van Heracles en Volendam-Heerenveen eindigde in 0-2. Dan het weer, ook vanavond buien, soms met onweer, tussen 16 tot 20 graden. Vannacht kans op nevel en mist. Morgen zon, in de middag weer kans op stevige buien en 12 tot 20 graden. Dit was het.
20: Kom op zaterdag 23 mei naar de spetterende openingsavond van Rips and Blues in Raalte. Met optredens van Ilse de Lange, de Robert Cray Band, Tower of Power en als afsluiter de beste tribute band van Nederland, Beach Boys Best. Good Vibrations bij Rips and Blues. Bestel je ticket snel op ribsandblues.nl.
1: Mijn internet is traag, maar ik wil dat snel.
21: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller snel, zonder te remmen, Vodafone.
21: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
22: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
21: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller snel.
23: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
24: Wie de komende tijd rond Amsterdam de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Tussen 27 april en 14 mei wordt er gewerkt aan de zuidkant van Amsterdam, met afsluitingen op de A4 en de A10. Hou rekening met 30 tot 60 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
23: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
18: Radio Oost.
1: Thuis in Overijssel. Radio Oost.
25: De Oosttribune.
18: Paul Schabbing.
0: En die gaat eerst naar Alkmaar, want daar is tijdens het nieuws van alles gebeurd. Althans, niet in het voordeel van FC Twente. Joop Faros.
26: Nee, dramatische start voor FC Twente. Want de Tukkers zijn een minuut of vijf geleden op een 1-0 achterstand gekomen door een doelpunt van Jordi Klaasie, de aanvoerder van AZ. Ja, een afgeslagen voorzet van meester Wit belandde voor de voeten van Klaasie, die hem in één keer uit de lucht nam vanaf een meter of 20 via de binnenkant van de paal. Sloeg die bal binnen achter Oenestal. Ja, die helemaal niks kon met die bal. De doelman van FC Twente stond aan de grond genageld en moest toezien hoe Klaasie die bal als een granaat binnenvolleren. Maar misschien wel het allermooiste van Jordi Klaasie. Een van de beste spelers van de Eredivisie. En zat hem erin wat hij daarvoor deed. Want een onderschepping uit de lucht. Hij speelde hem in één keer door richting Daal. Waardoor AZ tempo hield in die aanval. En FC Twente niet van de eigen 16 af kon komen. En daarna dus die volley. Ja, Jordi Klaasie, de beste speler van het veld. En we zijn pas 19 minuten onderweg. En FC Twente kijkt dus tegen een 1-0 achterstand aan. Hier tegen AZ. En dat is heel erg pijnlijk. Want FC Twente moet winnen. Wil het die derde plek overnemen in de Eredivisie. En die is heel erg belangrijk met het oog op Europees voetbal. Maar zo ver is het niet, want er staat 1-0 achter.
0: Ja, versta, ben je er met hem eens? Jordi Klaas, een van de beste voetballers in de Eredivisie.
2: Ja, als hij topfit is, dan is het gewoon een hele slimme speler. Hij is technisch vaardig, hij heeft controle, hij stuurt de ploeg aan. Dus wat dat betreft, ja, die moet je geen tijd en ruimte geven. Maar we hebben al gezegd, je moet eerst goed verdedigen tegen dit AZ. Maar ja, dat waren we even vergeten in de overlap.
0: Dan naar die andere wedstrijd die we natuurlijk ook volgen. Sparta tegen Go Ahead Eagles, Nico Mancia.
3: Daar is de afgelopen vijf minuten niet al te veel gebeurd. Het is nog steeds 0-0. Eventjes leek Mito gelanceerd te worden met een lange bal van achteruit. Maar dan wist Dirksen nog net een stokje voor te steken door zijn voet uit te steken en die bal te onderscheppen. Nu een hoekschop van Sparta. Toch de meest dreigende ploeg in de eerste 20 minuten van deze wedstrijd. Legt die bal op de rand van de 16 meter. Maar daar is Victor Edwardsen op bedacht. Hij weet de voorzet weg te koppen. En zo is ook dit gevaar geweken. 20 minuten onderweg. Sparta, Go Ahead Eagles nog 0-0.
0: En eerder kon u horen dat PEC Zwolle zich veilig speelde door een moeizame overwinning. Maar wel een overwinning op de ploeg die al gedegradeerd is. Heracles Almelo 1-0 door een goal van McNulty. Een gelukkige goal, komen we later in deze uitzending ook nog op terug. Jan, even kort. Wat moet Twente nu doen? Wat moet het anders doen?
2: Nou ja, weet je wat het vaak is? We hebben gezegd, individuele klassen bij het AZ, die bepalen het tempo. En Twente heeft natuurlijk, laten we zeggen, wat kleine speldenprikjes. Maar het is in de fysieke, ja, willen ze wat meer in in de duels komen. Geef je AZ tijd en ruimte zoals ze nu steeds het spel hebben. Ja, dan wordt het gewoon heel erg lastig. En ja, aanvallend zijn ze tot nog toe, FC Twente zijn onmachtig in de eindfase. Maar je krijgt best wel kans hoor. Want AZ is niet altijd even zuiver. En proberen ook, laten we zeggen, in de opbouw maken ze ook nog wel wat fouten. Maar Twente moet wat meer overtuiging hebben in het aanvallende spel.
0: Zometeen meer.
4: De Oosttribune.

0: The Brand New Day van de Wizstars op radio. Gauw weer naar Alkmaar AZ FC Twente. Halverwege de eerste helft. Job Varens.
1: Ja, en FC Twente kijkt nog steeds tegen die 1-0 achterstand aan. Door dat fraaie doelpunt van Jordi Klaas. Terwijl nu Mats Rotzer aan de linkerkant vandoor is. De linksback van FC Twente. Vangt daar de bal op de 16. Speelt hem terug naar Van der Belt in de as van het veld. Van der Belt zoekt aan de 1-2 met Lammers. Nee, stelt hem uit. En dan gaat die bal naar Van Rooij. En die zoekt dan wel de 1-2 met Lammers. Maar dan is die paas van Rooij niet goed. En dan gaat de bal terug naar de doelman van AZ. En die raakt in de problemen. Maar ja, want het is een van de slechtste meevoetballende keepers van de Eredivisie. Ja, die bal rolt daar bijna over het doel heen. Maar Owusu Odure weet Leer nog net op tijd weg te schieten. En dus mag FC Twente een ingooi gaan nemen. Ja, kolderiek moment daar voor het doel van AZ. Terwijl Van Rooij die ingooi heeft genomen en hem gooit naar Seruki. En FC Twente weer een aanval kan bouwen aan de linkerkant van het veld. Er komt iets meer schwung in het spel van FC Twente. Maar ja, de passes zijn wat slordig aan de kant van de ploeg van John van den Brom. En met name aan de linkerkant bij Mats Rots en Sundre Urjas zetten. Waar FC Twente het normaal gesproken van moet hebben. Die creatieve linkerflank die aanvallend zoveel waarde heeft voor de ploeg van de Brom dit seizoen. Die komt nog niet echt uit de verf. Ja, Jan, jij kijkt ook mee. Als je kijkt naar Sundre Urjas zetten, ja, ik heb hem nog niet gezien.
2: Nee, ik heb hem zeker nog niet gezien. Hij loopt er wel bij en je hebt altijd het idee van, nou, wanneer gaat die sprint nou komen? Wanneer komt die eindactie dan? Dat heeft altijd die dreiging. Maar het is allemaal een beetje, ja, nou ja, een beetje zomeravondvoetbal lijkt het soms wel. Maar de belangen zijn zo groot. Wij hebben er soms het idee dat wij denken van, wij hebben er meer spirit hier op die stoel als dat hij in het veld heeft. Maar zo heeft hij misschien weer die bevlieging. Maar al met al, als je die buitenspelers van met name Dalen ziet, ja, als die aan de bal gaat komen, dan heeft hij toch wat meer dreiging. Maar Urjas zet een moment te spelen, dus misschien heeft hij het nog.
1: Ja, nu heeft Urjas wel met Mats Rots een hoekschop versierd voor FC Twente. Die gaat genomen worden door Seruki aan de linkerkant van het veld. Met zijn rechter gaat hij de bal indraaien voor het doel van AZ. Nou, misschien dat FC Twente dan via deze manier moet gaan doen. Want voetballend komt de ploeg van de Brommen nog niet aan te pas. Maar misschien dat het via deze hoekschop wel gaat lukken. Seruki die gaat die bal trappen vanaf de linkerkant van het veld. En dan is de luchtmacht van FC Twente. Lemkin is mee naar voren. Ruud Nijstad, ook een lange jongen, is mee naar voren. Seruki met één hand de lucht in. Nu gaat die bal voorkomen. Seruki richting richting de 5 meter. En daar staat Owusu Odure goed op te letten. En dan is die bal bijna weer terug bij de helft van FC Twente. Nee, FC Twente heeft het nog niet in Alkmaar. En de belangen zijn zo, zo groot vandaag. Het staat na 27 minuten met 1-0 achter bij AZ.
0: Dan kijken we op het kasteel in Rotterdam bij Sparta tegen Go Eagles, Nico Mancia.
3: 0-0, 27e minuut van de wedstrijd. Eventjes een wat betere fase van Go Eagles. Dat weer veel ballen veroverd op de helft van Sparta. Al levert het niet direct gevaar op. Het zou nu alsnog kunnen via Breum. Die de bal helemaal ophaalt bij de middenlijn. En dan de spel kan gaan verdelen. Legt de bal nu achter de verdediging van Sparta. Moet een prooi zijn voor Victor Edwards. Ze kan de bal wel binnenhouden. Maar weet dan wel dat Martes vlakbij hem staat. De rechtsback van Sparta. En die trapt de bal over de zijlijn. Om het eerste gevaar van Go Ahead weer een beetje te verijdelen. Al houden de Deventer er wel een ingooi aan over in de buurt van de cornervlag. En dat wordt een klusje voor Adelgaard. Kan hem naar zijn landgenoot Breum gooien. Maar hij neemt een flinke aanloop. Dus hij lijkt andere plannen te hebben. En gaat die bal gewoon voor de goal gooien. Waar met name Sigurdarson dan het doelwit zal zijn. Nou, het was een schijnbeweging. Want het gaat toch maar kort naar Soerij. Soerij dan met de voorzet naar Sigurdarson. Maar die voorzet is te hard en te scherp en te hoog. Dus daar kan Sigurdarson helemaal niks mee. Het wordt een doeltrap voor Joël Drommel. 27 minuten onderweg. 0-0 nog altijd hier op het kasteel.
0: 0-0 nog in Rotterdam, 1-0 dus bij AZ FC Twente. Daar heb je net wel wat over gezegd, Jan. Sparta, Go Eagles, dat gaat ook een beetje op en neer.
2: Ja, nou ja, Go Ahead probeert in ieder geval aanvallend wat te gaan brengen. Je weet, dat hebben ze dan ook. Als ze lang balbezit blijven, dan hebben ze ook de ruimtes vaak en de spelers die nog wat kunnen bewerkstelligen. Zeker met spelervattingen. Maar ja, Sparta, dat blijft Laurensen voorop. En dat is, dan komen er een beetje de middenvelders aansluiten. Maar Go Ahead is in ieder geval in de wedstrijd gekomen. Maar dat geldt een beetje voor Twente ook wel. Als je naar de schermen gaat zitten kijken, beide ploegen proberen in ieder geval nu wat meer agressie te brengen. En wil je resultaat boeken, ja, zou je duels moeten winnen en dan moet je er volop klappen. Want ja, bij nederlaag heeft Twente niet zo gek veel meer te vertellen.
0: Zometeen meer van de beide velden in Alkmaar en Rotterdam.
4: De Oosttribune op Radio Oost.

0: Wij moeten naar Alkmaar, Job.
1: Ja, na iets meer dan een half uur is FC Twente op gelijke hoogte gekomen. Ja, terwijl iedereen in het stadion kijkt naar twee duiven op het veld die maar niet weggaan. Is het FC Twente dat op gelijke hoogte komt. Een goede actie van Sam Lammers aan de linkerkant van de 16. Trekt die bal daar door en dan wil hij hem voorgeven. Maar dan gaat die bal volgens mij via de doelman van AZ, Owusu Odoro, binnen. Terwijl Lammers volgens mij die bal aan Mats Rots wilde geven. Maar het is dus volgens mij Lammers die FC Twente op 1-1 zet. Ik zie nu de beelden terug. Ja, wat een lekkere actie van die technisch vaardige spits van FC Twente. Die slalomt daar door de defensie van AZ. Het is inderdaad, het is Mats Rots, die zet een dribbel in vanaf eigen helft. Die speelt daar hem naar Linsson. En dan is het Linsson die Lammers wegsteekt. Die speelt daar Penetra uit. En dan gaat die bal inderdaad via Owusu Odoro, de doelman van AZ, tegen de touwen. En komt FC Twente dus op 1-1 na iets meer dan een half uur voetbal. Ja, en die wedstrijd begint ook steeds leuker te worden. Want net haalde Mats Rots nog een bal van de lijn. En die duiven. We zitten er ook nog steeds op pol. Het is een wonderlijke middag. Shalali, ja.
0: Dat moet je toch even vertellen, want ik zit ook met ongeloof te kijken. Prachtige goal, absoluut. Het gaat om het voetbal. Maar die duiven, die blijven maar zitten, onverstoord. Twee duiven ongeveer rond de middencirkel. Nijstad die wel geprobeerd ze weg te krijgen. Ja. Maar zijn ze er nog?
1: Oenestal is natuurlijk zo'n natuurfreak. Die houdt ook van vissen, die gaat het bos in. Dus die denkt, ja mooi, ik heb een paar duiven om me heen. Dus we hebben 24 spelers op het veld in plaats van 22. Nou, ze zitten er nog steeds.
0: Oké, wellicht dat daar in de rust nog wat actie op wordt genomen. Jan, over die goal bij Twente. Ja, mooie actie van Lammers. En dan een klein beetje fortuin dat hij dan via de keeper binnen gaat.
2: Ja, maar goed, er lopen in ieder geval mensen ook voor het doel mee. Dus hij had nog mogelijkheden om die bal dan, als hij niet bij de keeper komt, nog terug te trekken, zeg maar, in de breedte. Maar ja, even ervoor, weer zo'n overlap situatie met de Wit en aan de linkerkant met Daan. Dan kom je weer goed weg. Het moet zo duidelijk zijn wie gaat pakken. En de linkerkant bij hun is gewoon het gevaarlijkste. Mijnland speelt wat meer naar binnen. Maar ja, bij Twente is het in ieder geval, het zijn op aanvallen gegaan. Dus wat dat betreft in het duel. En je ziet ook, achterin zijn ze kwetsbaar bij AZ.
0: Dat is gebleken inderdaad. We gaan ook even kijken bij Sparta tegen Go Eagles. Daar loopt de 34e minuut. Nico Mancia.
3: Nog altijd die 0-0 stand die we de laatste weken wel kennen van Go Eagles. Dat waren ook de eindstanden van de laatste twee duels. Het zijn vandaag ook de twee keepers tegenover elkaar in de Eredivisie die het vaakst de nul hebben gehouden. Joël Drommel 11 keer, dat is nog een paar keer vaker dan Jari de Busser. Maar die werkt dus de laatste weken hard om die score nog wat op te krikken. Maar het zou toch wel leuk zijn als Go Eagles ook een keertje weet te scoren. Nu misschien Suray met een poging vanaf de rand van de 16 meter. Na een mooie aanval over de rechterkant van het veld mag hij de trekker overhalen. Probeert die bal goed te plaatsen in de boven. Ja, Joël Drommel die heb je niet zomaar te pakken. En hij heeft ook een hele goede uittrap. Dat liet hij zo eventjes zien. Lange bal stuiterde over Meulensteen en over Dirkse heen. Die verkeken zich allebei een beetje op die trap van de doelman van Sparta. Ja, daar kon Van Krooi die bal oppikken. Gaf hem breed aan Mieter. En die kreeg nog een aardige schietkans. Schot hem maar net over de goal van Joël Drommel. Nu weer zo'n verovering van Go Eagles op de helft van Sparta. Ja, daar lijkt niet zoveel fout te gaan aan de kant van Joris Kramer.

0: scheidsrechter laat eerst 5 seconden doorspelen. Dan denkt hij van, ja, ik vind het toch maar een overtreding. En die vind ik zelfs geel waard. Nou, dat was zeer opmerkelijk, want volgens mij speelde hij gewoon de bal, Joris Kramer. En de captain van Go Ahead is ook vol ongeloof dat hij hiervoor wordt teruggefloten. En daarbij nog een prent krijgt van de arbiter van dienst. Dat is Martijn Vos. Nou goed, dat is niet iets waar de VAR zich mee gaat bemoeien. Dus die gele kaart blijft staan. En het slachtoffer zal eventjes behandeling nodig hebben. Dus eventjes rust. En nog een minuut of 10 tot de echte rust. En een 0-0 stand bij Sparta Go Ahead.
1: U luistert naar de Oosttribune op Radio Oost. Waarin we tot 7 uur die wedstrijden volgen. AZ, FC Twente dus 1-1. En die wedstrijd tussen Sparta en Go Eagles. Daar is dus nog niet gescoord. 0-0. Eerder verloren Heracles Almelo of won Pek Zwolle, zo u wil. Met 1-0. Dat was de uitslag in het McDrieparkstadion Stadion in Zwolle. Ook daar komen we straks nog even op terug. Dit natuurlijk met de analyses van Jan van Sta, die de afgelopen weken ook heeft gezien dat Den Haag promoveerde. Dat was terecht, Jan.
2: Ja, die hebben een heel goed jaar. En ja, na zoveel jaar is het ook wel weer leuk dat er zo'n ploeg bij gaat komen. Alleen, ja, sommige stadions zullen wat schrikken, want de supporters komen ook weer mee.
1: En dan ga je dit horen.

0: Vijf voor half zes. En de vraag is hoe lang nog in de eerste helft bij AZ FC Twente, Job? En zijn de Duiven er nog?
1: Nog een minuut of vijf. En de Duiven zijn er inderdaad nog steeds. Ik snap niet dat het spel niet gewoon even wat stilgelegd en die Duiven worden weggehaald. Maar goed, de Duiven zijn wel getuigen van een wedstrijd die steeds wel leuker is geworden. Want FC Twente is er wat beter ingekomen. Heeft wel wat moeite nog aan de rechterkant met Van Rooij en Rotsi. We hebben het erg lastig met De Wit en Daal die er continu overheen denderen daar aan de linkerkant van AZ. Maar FC Twente is er wel iets beter ingekomen. En ja, dan zie je maar hoe belangrijk het is dat Mats Rots zo'n bal van de lijn haalt. Want anders wordt het gewoon 2-0. En een minuut later is het ja, via Sam Lammers. Het is weliswaar een eigen doelpunt van Owusu Oduro. Maar het was een hele goede actie van Sam Lammers. Ja, die schoot vervolgens tegen de doelman aan. En daardoor kwam FC Twente op gelijke hoogte met AZ. Maar zo zie je maar hoe het kan lopen. Terwijl nu FC Twente even boos wordt op scheidsrechter Sander van der Eijk. Want ja, Saruki beweert dat hij geen overtreding heeft gemaakt. En daar denken ze bij AZ toch echt anders over. De bal is in de handen van Linsson. Maar het is AZ dat een vrije trap mag gaan nemen. En ook de twee Duiven, de Tortelduifjes, zien het nog steeds hoe FC Twente en AZ er best wel een leuke wedstrijd aan het, ja, van aan het maken zijn. We hebben nog een minuut of vier officiële speeltijd en er zal nog wel ietsjes bij komen. En de stand is nog steeds dus 1-1.
0: Ja, ja, ze zijn er nog steeds. We gaan kijken bij Sparta tegen Go Ahead Eagles. Hoe lang daar nog in de eerste helft? Nico Mancia.
2: Hier nog een minuut of vier zal wel wat blessuretijd bijkomen. Want het spel ligt de afgelopen minuten best vaak stil. Het gebeurde eerst al na die actie waarbij Joris Kramer een gele kaart kreeg. Ja, hij speelde inderdaad de bal, maar ik heb de beelden nog een keer teruggekeken. En daarna landde die bal vol met zijn noppen vooruit op het been van Martes. Als hij de bal niet had gespeeld, dan was het een donkerrode kaart geweest. Maar hij komt goed weg omdat hij dus wel de bal speelde. En daarna was het wel echt een harde actie van Kramer op het been van Martes. Die ook flink aangeslagen is en blijft. Dus ik ben benieuwd of we die nog terug gaan zien in de tweede helft. En nu is er een overtreding geweest van Samsted ten opzichte van Van Bergen. Daarvoor werd het spel niet stilgelegd. Dat werd niet in dank afgenomen door het publiek van Sparta hier aan het adres van scheidsrechter Martijn Vos. Maar de hoekschop die staat voor Go Ahead Eagles. Die laat eventjes op zich wachten omdat eerst Van Bergen behandeld moet worden. Nou, die is nu buiten de lijnen. Kan nu eindelijk die hoekschop komen als we nog 3 minuten aan officiële speeltijd hebben in deze eerste helft. En het nog altijd 0-0 staat. Indraaiende bal vanaf de rechterkant van het veld op de rand van het doelgebied. Daar is de kopkans van Stico Daarsson. Die krijgt de bal nog een keer terug. Maar de voorzet komt niet aan bij een ploeggenoot. En dan is er de countermogelijkheid voor Sparta. Dat nog even met 10 man op het veld staat tegen de 11 van Go Ahead. Omdat Van Bergen nog altijd buiten de lijnen is. En dus moet Mito eventjes inhouden. Dat doet hij goed. Speelt die bal helemaal terug naar Vianello. Die man met dat opvallende kapsel. Die linksback van Sparta. Met dat matje in zijn nek. Hij speelt die bal helemaal naar de rechterkant van het veld. Maar dan staan er weer 11 spelers van Go Ahead achter de bal. Go Ahead heeft wat meer balbezit in de eerste helft gehad. De meeste dreiging kwam van Sparta, maar doelpunten hebben we nog niet gezien. In minuut 43 op het kasteel.
0: Ik ken Jan van Staalen met een matje in de nek vroeger op het middenveld bij Heracles.
3: Ja. Nee, het matje was altijd aanwezig. Maar weet je wat het is bij Go Ahead? Ze scoren lastig, ze winnen weinig wedstrijden. Maar ze zijn ook moeilijk te verslaan. Ze geven over het algemeen toch heel weinig weg. Ze proberen er altijd wel af te komen met de ploeg. Maar ja, in een uitwedstrijd, het gaat een beetje gelijk op. Dus het is niet hoogstaand, maar dat hadden we ook niet verwacht. Een beetje open wedstrijd. Bij Twente is het wat spannender.
0: Ja, want daar lijkt de ploeg uit Enschede wat de overhand te krijgen.
3: Ja, als je wat langer in balbezit blijft. Maar het blijft natuurlijk altijd de omschakeling bij dat AZ. Want die hebben dan natuurlijk toch een bepaalde niveau van spelers. Individuele klassen. Ja, dan blijft het lastig. En omdat je ook moet winnen, dan moet je vaak wat opener spelen. Maar ja, op deze stand is er weinig aan te merken. Twente gewoon wat beter in de wedstrijd gekomen. Alleen ja, de finesse in de eindfase, ja, daar gaat het uiteindelijk om.
0: 22 spelers en 2 Duiven dus voor de laatste minuut in de officiële speeltijd van de eerste helft. AZ FC Twente, Job Vaarhorst.
1: Ja, AZ is er daar vandoor aan de rechterkant via Jensen in duel met Mats Rots. Jensen krijgt die bal alsnog voor, maar een knappe voorzet. En dan denkt het hele stadion dat die bal van Barrett tegen de touwen gaat. Maar die vliegt in het zijnet. Ja, dit was een goede actie van Jensen daar, de rechtsbuiten van AZ. Aan de rechterkant ja, legt hij daar Mats Rots toch wel even in de luren. En dan vliegt die bal over de centrale verdediging van FC Twente heen. En dan is het Barrett die er opduikt bij de tweede paal. Maar die bal tot Twents geluk in het zijnet plaats. FC Twente ontsnapt daar aan de 2-1 van AZ. Even daarvoor had Sam Lammers een kleine mogelijkheid namens FC Twente. Een lastige bal van Uriazette controleerde de spits van FC Twente goed. En zijn schot vanaf de rand van de 16 was ook een moeilijk schot. Belandde simpel in de handen van Owusu Oduro. Terwijl Oenestal nu een lange bal geeft richting Lammers. Ja, we hebben nog 20 seconden officiële speeltijd. De vierde man heeft het bord inmiddels gepakt. Maar hoeveel minuten we erbij krijgen, weet ik nog niet. Maar het is Daal nu, de linksbuiten van AZ. Die is er vandoor aan de linkerkant. Zoekt daar de 1 tegen 1 met Van Rooy, de rechtsback van FC Twente. Daal naar zijn linkerbeen met de voorzet. En dan is het Lemke die bal weg kan koppen. En dan is het Oenestal die bal weet te vangen. Want daar was Mijnans nog even lastig voor Oenestal. Maar het is de bal die veilig in de grote handen van de Duitse doelman van FC Twente belandt. En FC Twente nog één keer een aanval mag gaan bouwen. Nee, want scheidsrechter Van Rijk vindt het mooi geweest. We gaan rusten met een 1-1 tussenstand. En zoals Jan net al schetste, FC Twente kwam in de laatste fase van deze helft een stuk beter voor de dag dan in het begin.
0: Joop, nou weet ik dat duiven een hekel hebben aan papegaaien. En dan komt Parrot komt dan in de kansrijke positie en dan zie ik ineens een duif wegvliegen.
1: Ja, maar je bent opgegroeid met duiven, toch?
0: Ja, absoluut. Mijn vader had postduiven. Inderdaad. Ja.
1: Maar als jij nou gewoon even een belletje naar Alkmaar doet dan?
0: Ja, het is heel simpel. Je moet een blikje pakken en dan moet je van die, van die maiskorrels in doen. En dan moet je mee rammelen en dan komen ze wel op af.
1: Nou, als Twente wint, dan ben ik wel zo bij de hand om dit bij John van der Brom voor te leggen. Maar goed, we hebben nog een tweede helft te gaan zo meteen.
0: We gaan straks weer naar je toe, Job, die even van de thee gaat genieten in het als de spelers staan en die duiven wellicht. We gaan nu kijken bij Sparta Go Eagles. Daar loopt de blessuretijd van de eerste helft. Nico Wansia.
2: Ja, hier vliegen wel wat meeuwen rond, maar die eisen niet de hoofdrol op. Misschien Lauritsen nu wel op de punt van de 16 meter. Legt die bal terug naar Mito. Legt hem voor zijn linker. Mito haalt uit en die gaat erin. In de blessuretijd van de eerste helft komt Go Ahead Eagles op achterstand. En Jari de Buzzer, die de laatste weken zo goed de nul hield, moet nu toch capituleren op het rolletje van Shunsuke Mito. Die vanaf de rand van de 16 meter die bal uitstekend in het hoekje plaatst. En daarmee Sparta op voorsprong zet. En dus horen we die voormalige Dijder Sparta Marsen weer voor de wedstrijd. Dus die heel leuk. Tijdens de wedstrijd hoor je hem liever niet als bezoeker de partij. Maar die klanken klinken nu wel op het kasteel. En ja, als er toch één ploeg is die de voorsprong verdient op basis van de afgelopen 45 minuten, dan is het meer Sparta dan Go Ahead Eagles. Dus in dat opzicht kun je er niet heel veel van zeggen. Al heeft Sparta nou ook niet handenvol kansen bij elkaar gevoetbald. Maar het was wel de ploeg met de meeste dreiging. En die meeste dreiging wordt nu ook vertaald in de voorsprong. Want door de kleine Japaner komt Sparta in de blessuretijd van de eerste helft op een 1-0 voorsprong. Die blessuretijd bedraagt overigens 3 minuten. Omdat het spel dus met name in de slotfase best veel heeft stilgelegen voor blessures van Spartanen. Maar die pijn zal nu ongetwijfeld verdwenen zijn. Nu de 1-0 stand op het scorebord staat en de 2 minuten blessuretijd hebben gehad. Wellicht kan Go Ahead meteen met een antwoord komen. De lange bal van Jari de Busser in de richting van Sigurdarson is niet helemaal op maat. Ook omdat de Busser uitglijdt op het moment dat hij de bal trapt. Maar dan is er een countermogelijkheid voor Sparta. Ze zullen toch niet 2 keer toe gaan slaan in de blessuretijd van deze eerste helft. Het gaat weer naar Mito. Nu tegenover Semstedt gaat hij buitenom. Hij zoekt een beetje de cornervlag op. Dat is de kans die Go Ahead ook graag heeft die ze opgaan. Want dan gaan ze van de goal van de Busser af. Nu gaat het zelfs helemaal terug naar de middenlijn waar Quintero staat. En die speelt hem breed naar Jong. Jong dan over de as van het veld naar Van Bergen. Met een goede loopactie naar binnen gekomen. Van Bergen legt hem voor zijn linker. Gaat uithalen. Dat schot wordt weggekopt door Joris Kramer. Opgevangen door Jacob Breum. En die komt ook met een blinde trap naar voren. Maar die gaat over de zijlijn aan de rechterkant van het veld. Zodat Sparta nog een ingooi krijgt te nemen. Maar de 3 minuten blessuretijd zitten er inmiddels op. En dus gaat de fluit naar de mond van Martijn Vos. En hij maakt een einde aan deze eerste helft. Waarin Sparta dus in de slotfase op een 1-0 voorsprong is gekomen door Mito. Dat is de ruststand halverwege op het kasteel.
0: Straks ook meer van Nico Wansia daar vanuit Rotterdam. Ja, is terecht dat Go Ahead achter staat, Jan?
3: Ja, de betere kansen waren voor Sparta zonder nou echt grootste spelen. Maar je ziet dan ook weer, ja, die Dirkse die wil die bal blokkeren. Gaat hij door zijn benen heen. Dus ja, op een gegeven moment, ja, dan maakt hij een keuze. Halve slijding en dan, ja, hij schuift hem diagonaal terug in het hoekje. En ja, dan kan de Busser daar niet meer bij. Maar ja, die Laurensen was in de eerste fase al. In de voorbereiding, dan wint hij zo'n kopduel en dan speelt hij die Mito vrij. Ja, dat blijft toch een handenbinder, zo'n spits van 2 meter lang die slim is. Dus ja, Sparta verdient voor.
0: 1-0 dus daar op het kasteel. Even terug naar eerder vanmiddag waar Pek Zwolle niet groot speelde. Maar uiteindelijk wel door een goal van McNulty. Gelukkige goal met 1-0 won. Die ploeg is dus veilig, Jan. En ja, dan is er, als je zoiets bereikt, alleen sprake van opluchting. Of mag er dan ook een feestje gevierd worden?
3: Nou, op basis van de wedstrijd geen feestje. Maar wel opluchting, want als je ze ziet, het is kraken, het is piepen. De elftal speelt niet goed meer, er vallen veel spelers weg. Ja, dan is het overleven en dan is het voor Henry van der Vecht natuurlijk geweldig dat hij erin is gebleven. Maar nou, om nou te zeggen, we gaan de feest vieren, lijkt me wat veel.
0: Dat is wat veel inderdaad. Nou, Henry van der Vecht inderdaad, de trainer van Pek Zwolle na afloop van die 1-0 zege op Heracles.
4: Hoe voelt dat? Opluchting?
5: Goed. Ja, dat voelt goed natuurlijk. Opluchting omdat we 3 punten hebben. Opluchting omdat we weten, volgend seizoen staan we hier weer. Opluchting omdat we Fortuna in zicht hebben. En ons ding hebben gedaan. En weer omhoog kunnen kijken daarin. En dat we de mogelijkheid hebben om naar plek 11 te gaan voetballen. Dus ja, dat vooral.
4: En ook opluchting omdat jullie er gewoon niet lekker in zitten. Dat werd vandaag ook nog maar eens onderstreept.
5: Nee, dat was zeker niet onze beste wedstrijd. Maar wel een wedstrijd waarin we karakter weer hebben getoond. En dat was ook de belangrijkste eis. Karakter tonen nadat je tegen PSV weer 6 doelpunten of 5 doelpunten in een hele korte periode slikt. Dus dat was goed voor de dag komen in die setting. Dus in je mentale weerbaarheid. Dat was de belangrijkste opdracht. En winnen. En dat hebben we gedaan. Dus ik kan daar alleen maar tevreden over zijn. En iedereen weet dat wij beter kunnen spelen. Maar dit soort wedstrijden zijn niet makkelijk. Zeker als de druk, je voelt aan alles dat de druk erbij komt. En dat de ploegen onder ons dat gat vernauwen. En dat er theoretisch van alles mogelijk is. Dus ja, dan is dat wel heel prettig dat we dit voor elkaar krijgen.
4: Ja, want er zijn avonden dat ik niet aan je denk. Maar gisteravond lig ik dan op het bankje, lekker onbewogen. Ik denk, jeetje, wat zal die Henry van der Vecht zich toch ook wel beroerd voelen met al die uitslagen. Want je weet het niet. Je weet ook niet hoe Heracles voor de dag komt. Je zag vandaag een heel ander elftal. Ze deden het beter dan de afgelopen periode. Ja, hoe is dat dan voor jou? Want jij begint er ook wel te twijfelen denk ik, aan jouw team. Nam die er niet bij? De laatste weken gaat het niet, je van het?
5: Nee, ik heb geen moment getwijfeld aan mijn team. Het is wel zo dat druk kan je spel beïnvloeden. Maar dat hebben we gewoon hartstikke goed weerstaan. En ik ben gewoon hartstikke blij dat we dat hebben laten zien. En dan kunnen we weer door. Dat is het belangrijkste eigenlijk. Dus ik heb gisteravond wel gekeken. En ik kijk dan ook en ik denk van ja, dit gebeurt elk jaar volgens mij weer. En laten we ons vooral blijven focussen. En dat hebben we de hele week zo aangevlogen met elkaar. Laten we vooral blijven focussen op 3 punten. Winnen, duels winnen. En alles aan doen om de tegenstander het lastig te maken als wij moeten verdedigen. En ze het lastig te maken als wij moeten aanvallen. Dus dat was opdracht 1.
4: Ja, jij begint meteen ook al in jouw vorige antwoord over, er is nog steeds iets om voor te spelen. Dat is er nog wel in jouw ogen, plek 11?
5: Ja, ondanks dat je het inderdaad niet makkelijk hebt in je spel. Omdat het niet er vanzelf gaat. Dat we zelfs 3 doelpunten maken die allemaal afgekeurd worden. Dat zit dan ook even niet mee. Maar ik denk dat wij moeten blijven kijken naar die posities. Wij hebben aangetoond dat we op dat niveau kunnen spelen. Dus dan moeten we er ook voor gaan.
4: Nou, ben je dan ook nu al bezig voor volgend seizoen? Dat je denkt dat je al meteen zo gaat kijken? Want je bent zo'n workaholic. Je bent continu bezig met processen. Je ziet ook wat de laatste weken dat het allemaal wat minder gaat. Pak je daar deze week ook even voor of niet?
5: Maar ik denk dat je constant inderdaad aan het vooruitdenken en scenario's in je hoofd hebt van wat als. En dat verandert niet. Dat verandert in die zin door deze wedstrijd dat je een bepaalde zekerheid hebt dat je volgend jaar hier weer staat. Maar verder niet. Verder niet. Dus het proces volgend seizoen was al gaande. En daar gaan we nu mee verder.
4: Italiaanse zegen van jouw ploeg. Hoe ga je dit nou vieren? Henry, ga je nog even de stad in? Dus een beetje gek of niet?
5: Nee, ik ga vanavond niet de stad in. Nee, nee? Ik ga even zometeen de spelers omheen. Ik heb wat familie. Mijn zus en mijn zwager zijn er als extra cadeautje. Dus dat is hartstikke leuk. Daar ga ik even bij zitten. En misschien dat ik vanavond een klein Italiaans wijntje opentrek. Maar dat is het dan ook wel.
4: Ja. Van harte. Heel veel zuurpruim had ik niet verwacht dat je speelronde 32 al een ticket weer had voor volgend jaar.
5: Dat klopt inderdaad. Ja. Dat klopt inderdaad. En dat heb ik ook net gezegd. Supergoed gedaan met elkaar. 37 punten.
4: Ja, ze goed gisteren weer, die spelers ook.
5: Ja, dat klopt. Ja. Hebben ze dit ook verteld? Ja. Ja, prachtig. Ja.
4: Dus ze nemen het allemaal over van je. Nogmaals, de hand, ga gauw naar boven, jongen. Dankjewel.
6: De Oosttribune.

0: Oosttribune.
1: Vanmiddag om 16:45 AZ FC Twente. Volg deze wedstrijd uit de Eredivisie op de Oosttribune bij Radio Oost.

0: Miss Montreal en Just a Flirt op Radio Oost. Jan zit hier druk te filosoferen over allereerst Lemkin, die niet helemaal lekker zit bij, een kans van Parrot in dit geval. En daarvoor zei je, je was aan het rekenen en aan het kijken naar het resterende programma van de ploegen die nog voor de plekken 2 en 3 strijden. En dan zeg je, je kunt met een punt, blijf je in de race als Twente zijnde.
1: Ja, nou ja, sommige wedstrijden, kijk, je moet winnen, dan sta je derde, klaar. Maar het gaat erom, soms zit het er dan niet meer in en dan ben je soms tevreden met een puntje. En dan blijf je gewoon in de race, gezien het programma naar de volgende weken. Dus ja, wat dat betreft, je moet in ieder geval met een resultaat naar huis gaan. Natuurlijk, het liefst met winst. Maar als dat dan niet zit en het lukt niet, ja, dan moet je met een puntje soms tevreden zijn, maar je moet jezelf niet uitschakelen door daar te verliezen.
0: Het is 1-1 bij AZ FC Twente en de tweede helft is begonnen. Dus we gaan naar Job Faros.
2: Ja, we zijn net 1 minuutje onderweg. Geen wissels bij beide ploegen. En ik zeg het nog 1 keer, dan houden we er ook over op. De duiven zitten nog steeds op het veld. Dus niemand heeft de duiven weggehaald. Wat ik wel bijzonder vind. Maar goed, ze zitten nog op het veld. En nu gaan we erover ophouden. Nu alleen nog maar voetbal. Maar het is vrij kolderieke wat hier gebeurt in Alkmaar. We zijn onderweg in die tweede helft. En zoals Jan al schetste, je moet in ieder geval zorgen dat je niet verliest. Maar ik denk dat de spelers van FC Twente toch met een ander gevoel op het veld staan. Want ze hebben die resultaten van gisteren allemaal gezien. Ze zagen Ajax gelijk spelen tegen PSV. En NEC verslikte zich in Telstar met een gelijkspel. Dus FC Twente heeft plek 3 gewoon voor het oprapen vandaag. En dat klinkt heel erg simpel, maar niet als de tegenstander AZ is. Want die tegenstander AZ heeft ook nog eens de sterkste 11 spelers op het veld staan. En dat gaat dus ook in deze tweede helft een lastig karwei worden voor FC Twente. Het staat 1-1 door doelpunten van Klaasie en eigen doelpunt van de doelman van AZ, Owusu Oduro. En deze tweede helft is 2 minuten onderweg. Maar nu is Twente er wel vandoor aan de linkerkant via Van der Belt. En dan is het Van der Belt, de middenvelder van FC Twente, die bal niet lekker meeneemt. En dan kan Dijkstra dat gat dichtlopen. En zo is laat FC Twente na om de eerste kans van deze tweede helft te creëren. Het staat 1-1 en we zijn 2 minuutjes onderweg naar de rust.
0: En Sparta tegen Go Eagles in de blessuretijd van de eerste helft werd het daar 1-0. Tweede helft daar op Spangen op het kasteel is nog niet begonnen. Dat geldt dus wel voor de wedstrijd tussen AZ en Twente 1-1. En straks komen we ook nog terug op die wedstrijd tussen PEC Zwolle en Heracles Almelo, waar het 1-0 is geëindigd door een goal van McNulty in het voordeel van PEC Zwolle. Dat zich dus veilig speelt en ook volgend seizoen in de Eredivisie speelt. En voor Heracles, dat was al duidelijk, gedegradeerd. Hier is Status Quo met Rollover Laydown.

0: En we laten de laatste solo's van Stedersville bij Rollover Lay Down even voor wat ze zijn. Want we gaan natuurlijk nog even voor de reclame in het nieuws van 6 uur. We zijn er tot 7 uur trouwens. Dit voor alle duidelijkheid vanwege de wedstrijden die om 4:15 zijn begonnen. Nu naar Joop Faros bij AZ tegen FC Twente. Dit bedoelde ik eigenlijk met dat bakje.
1: Kom maar.
0: Snap je dat?
2: Ja, ik snap het. Het heeft niet geholpen, want ze zitten er nog steeds. Het staat 1-1 in de 52e minuut en FC Twente is sterk begonnen aan die tweede helft. Het werd net bijna 2-1 voor FC Twente. Een eigen doelpunt van Penetra. Dat had het moeten zijn voor FC Twente, maar de doelman Owusu Oduro stond goed op te letten. En dus mocht FC Twente een hoekschop nemen. Ja, daaruit creëerde de ploeg van der Brom niets. Maar het is wel FC Twente dat gewoon sterk is begonnen aan deze tweede helft. Komt dus goed uit de kleedkamer en speelt volle bak op de helft van AZ. Nu een vrije trap voor FC Twente, halverwege de helft van AZ aan de rechterkant. Gaat getrapt worden door Suruki. De man met zijn goede rechter gaat die bal voor het doel gooien. En dan zijn inderdaad, zoals net ook al zo was, nee, het is een korte bal. Het is Suruki die speelt daar naar Rots in. Daar Rots dan terug naar Van Rooij. Van Rooij dribbelt nu de 16 in. Van Rooij, meter of 11, gaat hij schieten, gaat hij voorzetten. Ja, het is helemaal niks van dat, want die bal gaat tegen het been van Dijkstra aan. En is het FC Twente dat nog wel een hoekschop overhoudt aan deze actie van Van Rooij. Ja, daar zat eigenlijk wel meer in voor Van Rooij. Speelde een moeilijke eerste helft. Maar in de eerste minuten van de tweede helft laat hij zich zien met deze goede rush in de 16. Alleen de eindfase die Van Rooijen opleverde was niet zo denderend. Wel mag FC Twente een hoekschop gaan nemen aan de rechterkant via Suruki. Gaat hem dus uitdraaien. Eén hand de lucht. En dan is het zoeken naar Lemkin, Lammers en Ernijstad. Maar het is een variant. Van Rooij op de 16. Van Rooij met links schieten. Van Rooij. En die wordt geblokt door Penetra daar. Dit was een goede variant van FC Twente. Aanval is nog steeds in leven. Nee, nu niet meer. Want Lemkin verspeelde de bal aan Goes. En dan duwt hij met zijn rug. Ja, en dan is Wouter Goes de uitgerekende persoon om daar veel theater van te maken. En deze vrije trap te versieren voor AZ. Goede fase van FC Twente vlak na de rust. De 2-1 hangt misschien wel in de lucht. En het uitvak gaat er nog maar eens achter staan. Want het thuispubliek van AZ, ja, die hoor je helemaal niet. Dat zijn de meegereisde supporters van FC Twente die de sfeer maken in het AFA-stadion. FC Twente AZ na 53 minuten 1-1.
0: Dan naar het kasteel in Rotterdam. Sparta tegen Go Eagles. De tweede helft is een minuutje 4 bezig, Nico.
3: Ja, maar nog altijd die 1-0 stand door de late goal van Mito in de eerste helft. En Garrett probeert ook goed uit de startblokken te komen voor het tweede bedrijf. Kreeg zojuist misschien wel de beste kans van de wedstrijd tot nu toe. Het was Jacob Breum die aan de linkerkant de achterlijn haalde. Dat hij de bal uitstekend terug in de richting van Sigurdarson, de spits van Go Ahead. Maar die schoot de bal net over het doel van Sparta. En Go Ahead zal ook moeten komen in deze tweede helft. Want als het hier verliest, dan bedraagt de achterstand op plek 9 8 punten. En als je dan nog maar 2 wedstrijden te gaan hebt, dan ga je dat niet meer recht breien. Dus dan knapt het droomscenario uit elkaar voor Go Ahead. Maar ze hebben nog 45 minuten om dat te veranderen. En dan zijn ze druk mee bezig. Weer een uitbraak aan de linkerkant van het veld. Nu is het Adelgaard die wordt gezocht. Die gaat wat makkelijk onderuit na contact met Martes. Scheidsrechter Vos ziet er geen overtreding in. En dat heeft hij goed gezien. Maar Go Ahead heeft de bal meteen weer terug door een goede herovering van Victor Edwards. Het gaat weer naar Breum. Breum dan breed naar Suruy. Suruy kan meegeven op Adelgaard. Adelgaard moet die bal voorgeven. De bal is hoog. Te hoog. Gaat over alles en iedereen heen. En dat is zonde, want er stonden gewoon 4 ploeggenoten voor de goal. Maar dan moet je wel op maat zijn. Nu weer een herovering van Victor Edwards bij de cornervlag. Wil dan langs de tegenstander. Maar het is Quintero die de bal over de achterlijn werkt. En zo is het gevaar weer eventjes geweken. Maar Goert voert de druk flink op aan het begin van de tweede helft. Die inmiddels alweer 5 minuten oud is.
0: Heel snel, joh. 1-2-1.
2: Ja, doelpunt. Maar er wordt gecheckt door de VAR. Geen idee of de doelpunt doorgaat. FC Twente heeft gescoord.
4: Op 4 mei herdenken we alle oorlogsslachtoffers. Marineman Hans Zomer bijvoorbeeld. Hij kon weigeren, maar hij ging. Hij gaf daarmee zijn leven voor onze vrijheid. Hij was 21 jaar. Laten we er wat van leren. Ontdek het verhaal van Hans op marinemuseum.nl/vrijheid.
5: Je kleedgeld is opgegaan aan zakken chips en nu zijn je zakken leeg?
6: Ah, chips.
5: Maak er een potje van.

0: starten goed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
2: De tuinhortensia van Forever and Ever maakt meer bloemen. Dus langer genieten. Snoei niet nodig. Te koop bij je tuincentrum. Herkenbaar aan de paarse pot.
3: Laatste vraag. Wat weet jij van de limes?
4: Limes is een fruitsoort. Nee, limes is grens van het Romeinse Rijk. Limes loopt langs de Rijn, van Katwijk naar Zevenaar. 2000 jaar oud. Opgravingen, forten, schepen, munten, vazen. Limes, 5 jaar UNESCO Werelderfgoed.
3: Helemaal goed. Meer weten? Ga naar limes.nl.
5: Hallo duifjes! Klaar voor uw allerlaatste nacht? Moulin Rouge The Musical stopt definitief op 2 augustus. Geniet nog 1 keer van de wereldhits, passie en verleiding. Boek snel moulinrougethemusical.nl.
6: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
7: Er kwam iemand binnen van ze zijn jattie aan het vermoorden. Je mag nou niet in de grote zaal komen.
8: In 1971 wordt er in Hengelo een moord gepleegd door een groepje hippies.
9: En dan zien ze dat zijn hoofd van links naar rechts gaat en dat er dus bloed uit zijn oren loopt.
8: De daders worden veroordeeld, maar het lijk is onvindbaar.
10: En dat je dan tot nu toe nog niet vertelt waar je het begraven hebt. Nou, dat vind ik verschrikkelijk.
8: Hoe veranderen hippies in kille moordenaars? De eerste afleveringen van De Hippiemoord beluister je in alle podcast-apps.
11: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
12: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In Oldenzaal in Overijssel is iemand om het leven gekomen bij een woningbrand. Het vuur ontstond vanmiddag even voor 4 uur. Op beeld is te zien dat de vlammen uit de woning slaan. Inmiddels is de brand geblust en de woning is uitgebrand. Het is nog niet duidelijk hoe de brand in Oldenzaal kon ontstaan. 2 familieleden van de overledene ademden rook in. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. In de straat van Hormuz is een vrachtschip onder vuur genomen, meldt de Britse dienst die het scheepvaartverkeer daar in de gaten houdt. Het onbekende schip zou zijn aangevallen door verschillende kleine vaartuigen, maar de bemanning zou ongedeerd zijn. Iran heeft zich niet verantwoordelijk gesteld voor de aanval, maar waarschuwde eerder wel dat de doorvaart in de straat streng wordt gecontroleerd. Het Eurovisie Songfestival probeert landen die zijn afgehaakt weer terug te krijgen. Festivaldirecteur Green zegt tegen Nieuwsuur dat er ook met Nederland gesprekken worden gevoerd. Het Songfestival is van 12 tot 16 mei. Omroep Avro Tros doet dit jaar niet mee vanwege deelname van Israël. Green belooft strenger op te treden tegen politieke pogingen om de uitslag van het festival te beïnvloeden. De kogel in het kogelwerende vest van de agent, die werd neergeschoten bij het Correspondents' Dinner, was inderdaad van de verdachte. Dat zegt de aanklager. Vorige week probeerde een man de gala-avond in Washington met president Trump binnen te dringen met wapens. Daarbij heeft hij volgens de aanklager een agent neergeschoten. De agent heeft het overleefd. Wielrenner Tadej Pogacar heeft de ronde van Romandie gewonnen. De Sloveen boekte in de 6e etappe zijn 4e ritzege. De slotetappe van ruim 178 kilometer ging over een heuvelachtig parcours en eindigde met een klim. En het was voor Pogacar zijn 8e seizoenszege. Het weer, ook vanavond buien, soms met onweer, vannacht kans op nevel en mist. Morgen zon, 's middags buien en 12 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Je werkt al meer dan 50 uur. Je groeit richting de 10 medewerkers. En er is maar 1 met het overzicht. Jij. Tijd voor de volgende stap. De expertise, tools en financiering van ABN AMRO helpen je bedrijf vooruit. Begin met doorpakken. Ontdek ons groeiplatform op abnamro.nl/doorpakken. Voor ieder begin. ABN AMRO.
14: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
15: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
14: Met een Bouwgarant aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
16: voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag om 4 uur een middagdip. Nou,

0: later en altijd.
1: Ga je bijna met pensioen?
2: Ja.
1: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
2: Nee.
1: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
3: Get ready for the OG.
4: All y'all bitches wanna look like me.
5: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
6: With OG's.
7: Radio Oost.
8: Thuis in Overijssel. Radio Oost.
9: De Oosttribune.
10: En Jan van Staat, tot 7 uur zijn we, want we willen niks missen van het laatste half uur van beide wedstrijden die we volgen. Zo hoorden we dat het 1-2 was geworden bij AZ tegen FC Twente. Maar er is nu ook gescoord en al 2 keer in de reclame in het nieuws bij Sparta tegen Go Ahead Eagles, Nico Mancia.
11: Ja, er is een hoop gebeurd in een paar minuten tijd. Eerst de gelijkmaker van Go Ahead Eagles. De corner levert een kopkans op voor Sigurdarson. Die kopt hem eigenlijk heel slap in. Er is een enorm misverstand bij Sparta. Martens denkt Drommel pakt hem wel. Drommel denkt Martens die werkt hem wel weg. Het gebeurt allebei niet. En uiteindelijk houdt Drommel die bal nog wel tegen. Maar hij valt precies voor de voeten van Victor Edwards. En die schiet de rebound binnen 1-1. Maar heel lang kon Go Ahead er niet van genieten van die gelijkmaker. Want even later was er een voorzet van Van Bergen. Lauritsen torent boven Semstedt uit en hij kopt de bal achter Jari de Busser. En dus staat Go Ahead weer op achterstand. 2-1 voor Sparta.
10: In Twente kwam op voorsprong. Job kon het nog net kwijt vlak voor de reclame die altijd onvermijdelijk is hier. 1-2, maar beschrijf hem nog even, Job.
12: Ja, schitterende treffer van Sam Lammers. Het begon helemaal achterin bij Ruud Nijstad. Ja, à la Frank de Boer legde hij de bal panklaar op de borst van Linsson, die daar Klaasie aftroefde. Ja, vervolgens kwam Owusu Oduro uit. Die tastte helemaal mis en kon Linsson die bal breed koppen richting Lammers. En Lammers hoefde die bal alleen nog maar binnen te tikken en de 1-2 op het scorebord te zetten. De VAR ging er nog even naar kijken, want misschien was er een overtreding gemaakt door Linsson op Owusu Oduro. Nou, ik heb de beelden al een paar keer teruggezien. Jullie hebben ze ook gezien. Er was helemaal niks aan de hand. En buitenspel was het zeker niet. Maar wat een heerlijke paas van Ruud Nijstad. Een groot talent bij FC Twente. Ja, hij staat in de belangstelling van de complete Europese top. En als je dan zulke paases af gaat leveren, Jan, ja, dan is dat ook niet zo gek.
13: Nee, maar hij is natuurlijk een enorm talent. Hij heeft alles mee voor een centrale verdediger. Linksbenige speler, rustig aan de bal, goede lengte. Ja, als je zulke ballen gaat geven. Maar laten we even niet onderschatten wat die Linsson doet. Hè, met de kop nog even. Die speelt dan ook Lammers vrij. Ja, dat zijn toch momenten dat je bijna denkt van in de clutch heeft hij hem helemaal vrijgespeeld. Maar de aanval op zich was natuurlijk geweldig van achteruit. En ja, het is nu zoals het hoort te zijn. Maar nu gaat AZ toch met die wissels Klaasie eruit. Gaan ze nog offensieve spelen. Dus ja, we hebben al Oenestal ook al een keer gezien die redding bracht. Dus wat dat betreft, het is nog niet gelopen, Joppie.
12: Nee, zeker niet. FC Twente dus virtueel op plek 3 net. Maar Jan schetste het al. Oenestal moest ook aan de bak. Het was een goed schot van Kees Smit. Misschien moet Oenestal nu weer aan de bak. Maar dit is dus, dit schot van Penetra vliegt hoog over. Het was dus een goed schot van Smit een paar minuten geleden. En dan moest de doelman van FC Twente redding brengen. Dat deed hij ook, want daar staat hij voor. Het is volgens velen de beste doelman van de Eredivisie. En FC Twente is maar wat blij dat hij op het doel staat bij FC Twente. Maar de Tukkers zijn heel erg sterk begonnen aan deze tweede helft hier in Alkmaar. En staat, ja, eigenlijk wel terecht met 2-1 voor.
7: De Oosttribune.

0: Time Bandits en I'm Specialized in You. We gaan naar Job Faros bij AZ tegen FC Twente. En het blijft spannend, Job.
1: Ja, dat kun je wel zeggen. Nog 20 minuten officiële speeltijd. En FC Twente had deze wedstrijd zojuist moeten beslissen. Het was Linsson die samen met Urjasetter in de 2 tegen 1 kwam. Diep op de helft van AZ. Maar de bal van Urjasetter op Linsson, die was niet goed. En daarmee was alle tempo uit de aanval. Moet FC Twente oppassen dat AZ hier niet op gelijke hoogte komt. Maar deze kopbal van Parrott die gaat net over. Maar het was dus een enorme kans voor FC Twente een paar minuten geleden. Om de 3 tegen 1 hier op het scorebord te zetten. Maar wat speelden ze daar slecht uit. Dit had echt de beslissing moeten zijn. Ja, en nu is het aan Oenestal te danken, die deze bal weliswaar over ziet vliegen. Maar even ervoor had de doelman van FC Twente wel een hele goede en belangrijke redding in huis. Want anders was het echt 2-2 geworden, hoor. Deze wedstrijd is nog lang niet gespeeld. We hebben nog 20 minuten officiële speeltijd. Het staat dus 2-1 voor FC Twente door het doelpunt van Sam Lammers een kwartiertje geleden. Maar ja, dit gaat nog heel erg spannend worden. FC Twente staat virtueel derde. Ja, maar dan moet je kansen zoals net. Ja, die moeten dan wel binnenvliegen. Dat gebeurt niet. 2-1 dus.
0: Over vliegen gesproken. Die duiven zijn weg.
1: Nee, eentje is er weer terug. Ze waren weg. Maar ja, alsof er een vloek op rust. Nu jij het zegt, landt er weer eentje op het gras.
0: Mooi, duiven. We gaan even kijken op Spangen waar onze andere Vredesduif zit. Nico Wansia te kijken naar Sparta tegen Go Ahead Eagles.
2: De hele stand na 65 minuten voetbal. Go Ahead begon goed aan die tweede helft. Kreeg ook verdiend de gelijkmaker. Al hadden ze wel de hulp nodig van de schutterende Sparta-defensie. Waardoor Victor Edwards weer zijn doelpunt kon maken hier op het kasteel. Dat deed hij vorig seizoen ook. Dat was een wonderschone treffer. Nu was het een intikketje, wel een belangrijke. Maar vlak daarna sloeg Lauritsen weer eens toe. Ja, ik weet dat hij heel goed kan koppen met zijn lengte. En dat je misschien iets meer moet doen als Samsted zijn. En volgens mij was hij zijn bewaker op dat moment. Maar liet zich wel heel makkelijk aftroeven door de Noorse spits van Sparta, vandaar dat het nu 2-1 staat. En dus heeft Go Ahead doelpunten nodig in het laatste gedeelte van deze wedstrijd. Want ik zei het al eerder, bij een achterstand, bij een nederlaag hier tegen Sparta, dan ja, weet het zeker dat het Europese avontuur volgend seizoen geen vervolg gaat krijgen. Want dan komen de play-offs om Europees voetbal definitief uit zicht. En dat wil Melvin Boel heel graag voorkomen in het laatste gedeelte van deze wedstrijd. En dus brengt hij Finn Stokkers in voor het laatste gedeelte van dit duel. Volgens mij is hij gewoon voor Sigurd Darsson in de ploeg gekomen. Die zie ik inderdaad niet meer staan. Dus is het een spits voor een spits. En betekent dat verder niet zo heel veel voor de speelwijze van Go Ahead. Dat dus nog een doelpunt nodig heeft. En daar nog 24 minuten de tijd voor heeft. Go Ahead heeft al wel een aardige kans gekregen. Na die goal van Lauritsen. Een goede actie van Tengstedt. Die vanaf de rechterkant van het veld naar binnen trok. Uithaalde. Door de benen van een tegenstander schoot. Maar de bal net langs de verkeerde kant van de paal zag gaan. Nu Sparta weer in de aanval met Mito. Ja, die komt met een schot. Dat wordt goed gekraakt in de verdediging van Go Ahead. Dus is het een makkelijke prooi voor Jari de Busser, de doelman van Go Ahead. 24 minuten nog op de klok. 2-1 de stand bij Sparta Go Ahead.
0: Ja, en die 2-1, Jan, jij zei het ook al. Ja, dat was toch Samsted die daar niet goed optreedt.
3: Ja, nou ja.
0: Nico zei het ook.
3: Nee, ja. Maar goed, je hebt een hele kopsterke spits tegenover je. En dan weet je, als er een voorzet gaat komen, dan kijkt hij naar de bal en dan vergeet hij. Nou, dan gaat hij langer omhoog en dan gaat hij over je heen hangen. Dan moet je eigenlijk alleen maar tegen hem oplopen en proberen. Als ik niet kan koppen, kan jij ook niet koppen. Ja, nu laat hij zich zo makkelijk onder de bal doorlopen. Ja, en dan is Laurensen, ja, te slimme vos, maar we hadden het al aangegeven. Dan moet je wat meer verdedigende kwaliteiten hebben.
0: Ja, waar gaat het naartoe met AZ Twente? 1-2 was ongeveer wat jij voorspeld had, maar ze moeten nog even.
3: Ja, nou, het wordt nog een hele lange zit. Die hebben alle aanvallers erin gebracht. Die hebben Patachi nou weer erbij gebracht. Dus die gaan nog meer vooruit spelen. Ja, Twente, Job heeft het terecht gezegd. Als je op de counter speelt en je speelt 2 tegen 1 en je speelt dat niet goed uit, dan heb je de wedstrijd eigenlijk op slot gooien. En dan heb je de punten gewoon binnen. Maar nu wordt het gewoon heel lastig, omdat je met name ook de druk wordt steeds groter. Snelle combinatiespel van AZ heb je dan vaak mee te maken. En die overlap, ja, dat zal elke keer zijn. Maar nu komt het erop aan, heb je het karakter om dit vast te houden met z'n allen. Je weet dat je een goede keeper hebt, dus wat dat betreft kan je ook nog op rekenen. Want die heeft ze al een paar keer gered. Maar het is nog lang niet gelopen.
0: Nee, kort achter de linies trouwens ook die twee duiven weer. Joop, die andere is ook terug.
1: Ja, hou jij je daar maar mee bezig.
0: Ja, ik hou erbij, ja. Ga door dan, Joop.
1: Ja, we zijn even van slag, maar we zitten in de 73ste minuut. Het staat dus nog steeds 2-1. Keurleu is binnen de lijnen gekomen bij FC Twente op de plek van de Belt. En ook Verschuren is ja, in het elftal gekomen van FC Twente. Hij vervangt Daan Ros. Dat betekent dat Verschuren, ja, toch een middenvelder van origine, ja, die speelt nu als een soort rechtsbuiten. Ik denk dat het is om het gevaar aan die linkerkant met

0: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Wag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
1: Ontdek het geheel vernieuwde, door Koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
2: Wie holt bedrijf RTT in Goor en Nieuw Heert, neps alle soorten holt.
3: Wat moet korter?
2: Bij RTT heb ze alle soorten holt.
3: Nee, korter.
2: Bij RTT heb ze volle holt.
3: Korter.
2: Een bult holt bij RTT.
3: Korter.
2: RTT holt.
3: Korter.
2: Holt.
4: Bij Galerie en Beeldentuin Marienheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Marienheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
5: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
6: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Op een Nederlands cruiseschip zijn 2 mensen overleden door besmetting met het Hanta-virus. Volgens persbureau AFP gaat het om een Nederlands echtpaar dat een luchtweginfectie had gekregen. Buitenlandse Zaken in Den Haag kan het nog niet bevestigen. Een derde opvarende, een Brit, ligt op de intensive care in Johannesburg. Het Hanta-virus wordt overgedragen door knaagdieren. Mensen kunnen ziek worden van een beet of van de ontlasting. Het kan luchtweginfecties, koorts en nierklachten veroorzaken. Het cruiseschip was onderweg van Argentinië naar Kaapverdië. Bij een ernstig verkeersongeluk in het noorden van Frankrijk zijn 3 Nederlanders omgekomen. 3 anderen raakten gewond, van wie 1 ernstig. Buitenlandse Zaken in Den Haag bevestigt berichten daarover in de Franse pers. Het ministerie geeft verder geen details. Volgens Franse media gebeurde het ongeluk bij de plaats Jante. De auto van de Nederlanders kwam op een kruispunt in botsing met een andere auto. Wie het ongeluk veroorzaakte, is niet bekend. In het westen van Nigeria zijn meer dan 40 mensen gedood door een Nigeriaanse militie die samenwerkt met het leger. De gewapende militieleden gingen van deur tot deur op een plek waar Fulani-herders wonen. Dat zijn overwegend islamitische, nomadische veehouders. De overheid verdenkt ze van samenwerking met Al-Qaeda. Veel mensen uit de groep werden gearresteerd. Wie probeerde te vluchten werd neergeschoten. Het westen van Nigeria wordt al jaren geteisterd door gewapende bendes. Die houden zich bezig met dodelijke aanvallen op dorpen. In de Formule 1 is de Grand Prix van Miami gewonnen door de Italiaan Kimi Antonelli. Max Verstappen startte van plek 2 en eindigde uiteindelijk als 5e. En het weer, de buien trekken naar het noordoosten. Vannacht kans op nevel en mist. Morgen zon, 's middags buien en 14 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: De keuken, de plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
8: Ah, lekker hè, die zon. Beetje bijbruinen, drankje erbij. Goed idee hoor.
9: Hey buur, weet je wat ook een goed idee is? Apparaat aanzetten als de zon schijnt. Dus hup, uit de lichtstoel en wasmachine aan.
10: Ja, het is even wennen, maar door stroom te gebruiken wanneer de zon schijnt, verklein je de kans op stroomuitval. Jij hebt de power. Enexis.
7: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
11: Tennissen, Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubblesandjets.nl.
5: Radio Oost. De avond bij Oost.

0: In aanloop naar 4 mei zie je bij RTV Oost een aantal indrukwekkende documentaires. De Vrouwenmars vertelt het aangrijpende verhaal van 116 vrouwen die in april 1945 gedwongen op transport gingen.
1: Geschokt op onze klomp en met onze bagage de nacht in. Omringd door honderden Wehrmachtsoldaten.
0: Mijn opa was Schalk Haarder ontrafelt het beladen verhaal achter het beruchte politieopleidingsbataljon in Schalkhaar.
2: Grootste leugens werden verteld, we hadden de Joden opgehaald. We hebben geen die Joden opgehaald, want die waren allemaal opgehaald.
0: Stuk voor stuk verhalen die raken, confronteren en niet vergeten mogen worden. Kijk ze op TV Oost, op onze website of in de gratis RTV Oost app.
3: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
4: Er kwam iemand binnen voor ze zijn jatti aan het vermoorden. Je mag nou niet in de grote zaal komen.
5: In 1971 wordt er in Hengelo een moord gepleegd door een groepje hippies.
6: En dan zien ze dat zijn hoofd van links naar rechts gaat en dat er dus bloed uit zijn oren loopt.
5: De daders worden veroordeeld, maar het lijk is onvindbaar.
7: En dat je dan tot nu toe nog niet vertelt waar je het begraven hebt, nou, dat vind ik verschrikkelijk.
5: Hoe veranderen hippies en kille moordenaars? De eerste afleveringen van De Hippiemoord beluister je in alle podcast-apps.
8: Kom op zaterdag 23 mei naar de spetterende openingsavond van Rips & Blues in Raalte. Met optredens van Ilse de Lange, de Robert Cray Band, Tower of Power en als afsluiter de beste tributeband van Nederland, Beach Boys Best. Good Vibrations bij Rips & Blues. Bestel je ticket snel op ripsandblues.nl.
9: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
10: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De woordenwisseling tussen bondskanselier Merz en president Trump was niet de reden voor terugtrekking van Amerikaanse militairen. In een interview met de Duitse omroep ARD zegt Merz dat er al veel langer over terugtrekking werd gesproken. Afgelopen week leverde Merz openlijk kritiek op de oorlog tegen Iran. Volgens Merz ontbreekt het bij de Amerikanen aan strategie. Trump zei toen dat hij 5000 militairen uit Duitsland wil terugroepen. Merz rekent verder niet meer op de Amerikaanse Tomahawk-kruisraketten. Die waren beloofd door Trumps voorganger Biden. Maar volgens de bondskanselier blijft de Amerikaanse bijdrage aan de afschrikking door de NAVO overeind. Een virusuitbraak op het Nederlands cruiseschip heeft dan zeker 3 mensen het leven gekost, onder wie een echtpaar uit Nederland. Mogelijk raakten ze besmet met het Hanta-virus, dat wordt overgebracht door ratten of muizen. Het cruiseschip, de Hondius, van de Vlissingse rederij Ocean Wide Expeditions, ligt nu voor anker bij Kaapverdië. In Oostenrijk zijn 5 kinderen gewond geraakt toen een oude granaat afging in een kampvuur. Volgens een begeleider was er een harde knal en een steekvlam. De kinderen tussen de 10 en 14 raakten licht gewond. Ze zijn lid van de jeugdbrandweergroep en hadden het kampvuur zelf gemaakt. Het is niet duidelijk hoe de granaat in het vuur terecht kwam. Het zou gaan om een granaat die door het Duitse leger werd gebruikt in de Tweede Wereldoorlog. De explosieve opruimingsdienst vond later nog een granaat in een ander kampvuur op het terrein in Oostenrijk. Bij een brand in een tussenwoning in Oldenzaal is iemand om het leven gekomen. Rond 4 uur vanmiddag brak het vuur uit. Hoe dat kon gebeuren, wordt onderzocht. 2 familieleden van het slachtoffer zijn naar het ziekenhuis gebracht omdat ze rook hadden ingeademd. Het weer, de buien trekken naar het noordoosten. Vannacht is er kans op nevel en mist bij een graad of 11. Morgen zon, 's middags weer kans op stevige buien. En het wordt 14 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Radio Oost.

0: neerzetten op het veld van de lokale voetbalclub. En ook in Loosdrecht liep asielprotest onlangs behoorlijk uit de hand. Ik ga erover praten met Shermin Amiri. Goedenavond, meneer Amiri.
1: Goedenavond.
0: U bent adviseur op gebied van migratie en democratie bij Radar Advies. Kijk u vanmorgen nog op van het nieuws?
1: Ja, dat kan je ook plaatsen in het patroon van de afgelopen weken. Dus daar ben ik ook niet zo van geschrokken, eerlijk gezegd.
0: U bent er niet van geschrokken. U geeft al ruim 10 jaar advies aan onder meer gemeentes, hè, over asiel en migratie en hoe je daarmee om moet gaan. U had geen advies gegeven aan de gemeente IJsselstein?
1: Nee, ik ben niet betrokken geweest bij deze specifieke casus. Nee.
0: En hebt u het idee, als ik wel gevraagd was om advies, dan was het daar anders gelopen?
1: Nou ja, ik weet niet van de stappen die genomen zijn. Er is altijd toch achteraf makkelijk te reflecteren hoe het was gelopen. Mm-hmm. Maar wat er gisteren, vannacht eigenlijk plaats heeft gevonden, wat mij betreft, is ondermijnend voor het goede gesprek wat nodig is om samen tot oplossingen te komen.
0: Ja, want wat zou uw advies geweest zijn als zij u hadden gevraagd?
1: Niet alleen in dit geval. Mijn advies en ook ons advies, met name richting de gemeente, is gebaseerd op het feit dat de besluitvorming ook een gezamenlijk proces is. Dus hoe eerder je de inwoners betrekt bij het besluitvormingproces, hoe de kans groter dat het draagvlak is voor de opvang van asielzoekers, maar ook allerlei andere doelgroepen in de samenleving.
0: U denkt dat dit in IJsselstein niet gebeurd is?
1: Reflecterend op het proces. Ja. Ik weet niet precies hoe het proces is verlopen in IJsselstein, maar als ik het van burgemeester mag aannemen, toch was er nog enige ruimte geweest voor de betrokkenheid. Hoewel het gevoel en sentiment eigenlijk anders wordt beleefd door de mensen in de gemeente.
0: Ja, maar wat u zegt is natuurlijk al vaker gezegd, hè? Ook door uzelf. Ja. Hebben die adviezen dan geen zin? Want het gaat toch nog steeds mis.
1: Ja, het adviezen zijn vrijblijvend. Als je kijkt naar de migratievraagstukken, met name asielopvang, hebben we het over een complex maatschappelijk vraagstuk met verschillende actoren. Mm-hmm. Dus wat mij betreft is de tijd aangebroken om toch er werk van te gaan maken en samen de schouders eronder te zetten. De spreidingswet is een feit. Het kabinet is van plan om door te gaan met asielopvang. Ik kan me voorstellen dat er mensen zijn in de samenleving die het anders willen op het politieke niveau. Maar we moeten ook onderscheid maken tussen de politieke kant van asiel- en migratievraagstukken en opvanggerelateerde kant. Er zijn duizenden mensen die behoefte hebben aan opvang. En dat is in belang van onze samenleving om die mensen op een fatsoenlijke en humane wijze op te vangen om juist verdere maatschappelijke problemen te voorkomen.
0: Ja, u vindt dat overheden eerder met bewoners in gesprek moeten gaan?
1: Ik denk dat het zo mag zijn. Met name als je kijkt naar het besturingsmodel rondom asielvraagstukken, is toch gebaseerd op een, in mijn nog optiek, verkokerde manier van werken. Terwijl dit vraagstuk juist om een brede domein overstijgende samenwerking vraagt. Dus ik denk dat het ook van belang is om de inwoners ook mede-eigenaars te maken vanaf de dag 1 bij dit vraagstuk.
0: U bedoelt mede-eigenaars van het probleem? Wat zij dan als een probleem zien?
1: Ja, van de opgave. Dus als je het hebt over opgave van asiel, zelfs bij het opstellen van de verschillende afwegingskaders rondom de selectie bij de verschillende opvanglocaties, zou ik ook weer pleiten om de samenleving ook erbij te betrekken. Kijk, als je het hebt over een opgave van bewijzen van op 150 mensen in de gemeente X, dan zijn we met z'n allen verantwoordelijk om die mensen ook een plekje te geven die ook recht doet aan humaniteit, maar tegelijkertijd aan de leefbaarheid en ook veiligheid voor met name vrouwen die ook toch 's avonds veilig op straat willen, kinderen die veilig willen fietsen en zo.
0: Ja. Nou ja, maar als je eerder met bewoners in gesprek gaat, zou je er dan niet voor zorgen dat dat protest ook eerder ontstaat?
1: Kijk, protest hoort ook bij een democratie. Daar ben ik ook niet bang voor. Waar ik persoonlijk moeite mee heb, is de vernieling en vandalisme. En dat maakt het onmogelijk eigenlijk om het goede gesprek te voeren met elkaar.
0: Ja, u zegt, ik heb geen probleem met het protest. Hebt u ook, laten we zeggen, begrip voor de argumenten van mensen die

0: protesteren?
1: Zeker heb ik begrip voor argumenten van mensen die toch last hebben van een bepaalde mate van criminaliteit, overlast. Maar ook de woningcrisis speelt ook een rol. En sommige mensen voelen zich vervreemd in hun eigen stad. Er zijn allerlei maatschappelijke vraagstukken waar we echt iets mee moeten. Dus die zorgen zijn terecht. Het gaat om een erkenningsproces, maar tegelijkertijd ook een begrenzingsproces. Erkenning geven aan de terechte zorgen van mensen, maar ook begrenzen wanneer men toch die democratische regels die we met elkaar hebben afgesproken ondermijnt.
0: Ja, er zijn natuurlijk ook plekken waar het wel goed gaat, hè?
1: Zeker zijn er plekken
0: waar we dat niet vergeten.
1: Nee, zeker niet.
0: Maar komend weekend worden opnieuw ongeregeldheden verwacht bij een protest in Ter Apel, bijvoorbeeld van de extreemrechtse groepen IDV en Defend Netherlands. Ja, hoe moet de politiek daarmee omgaan?
1: Nou ja, ik heb het net gehad over de begrenzingsproces. Ja. Ik denk dat het...
0: Ja, maar ja, dat is een mooi woord. Ja. Maar wat is dat in de praktijk, begrenzen?
1: Ik denk dat, ja, de duidelijke taal hanteren. Zoals minister deed vanochtend, geloof ik, zag ik voorbij komen op social media. Er is geen ruimte in een democratie voor dit soort gedrag. Ja, dat moeten we duidelijk benoemen. En tegelijkertijd ook werken aan oplossingen op verschillende niveaus, op nationaal Europees niveau, om grip te krijgen op migratie. Om te voorkomen dat we ondubbelzinnig te communiceren richting lokale bestuurders. Om lokale bestuurders in gelegenheid te stellen om samen ook te werken aan die maatschappelijke opgave. Maar ook om het vertrouwen te herstellen weer in die politiek. Volgens mij staat de teller op dit moment op 4% in Nederland als je het hebt over het vertrouwen hebben in politiek.
0: We gaan het zien. Hartelijk dank voor uw bijdrage, Shermin Ameri. Hij geeft dus advies op het gebied van migratie en democratie bij Radar Advies.

0: I Go To Sleep, was dit gezongen door The Pretenders. Maar het is geschreven door Ray Davies, al in de jaren 60 volgens mij. Dus dit is eigenlijk een cover. Veel mensen weten dat niet, maar nu weten we het wel. Ja, we gaan naar het voetballen. Echt iets voor mij. De Nederlandse voetbalwereld kijkt morgen met spanning naar de uitspraak in het kort geding dat NAC heeft aangespannen tegen de KNVB. Die uitspraak kan verstrekkende gevolgen hebben. De club uit Breda eist dat een verloren wedstrijd tegen Go Ahead Eagles wordt overgespeeld, omdat Go Ahead een speler, een zekere Dean James, had opgesteld terwijl hij niet speelgerechtigd was. Goedenavond, Sjoerd Mossau.
1: Hallo,
0: ja,
1: goedenavond.
0: Journalist van het Algemeen Dagblad. Ja, waarom was die niet James Dean, maar Dean James, is dat zijn echte naam, niet speelgerechtigd?
1: Nou, die heeft zijn die is van nationaliteit gewisseld om voor de Indonesische elftal uit te komen.
0: Oh.
1: En als je dan vervolgens een Indonesisch paspoort neemt, dan vervalt je Nederlandse nationaliteit. En daarom had hij geen werkvergunning zonder dat Go Ahead Eagles het wist. En daardoor was hij ook niet speelgerechtigd in die betreffende wedstrijd.
0: Ja, en dan gelden de regels van de KNVB, hè, want je mag niet te veel niet-Nederlanders opstellen, toch?
1: Nou, het gaat erom dat deze speler geen werkvergunning had.
0: Okay.
1: En als je geen werkvergunning hebt, dan ben je automatisch niet speelgerechtigd.
0: Ik snap het.
1: En dat was het probleem bij deze wedstrijd.
0: Ja.
1: Het geval wilde alleen dat er nog meer spelers waren voor wie dit gold. Alleen NAC heeft binnen een termijn van 8 dagen bezwaar aangetekend tegen deze specifieke wedstrijd.
0: Oké. Okay. NAC verloor die wedstrijd, hè, op 15 maart was dat, met 6-0. Toen dacht ik, ja, het is ook een beetje kinderachtig dat je hier dan een zaak van gaat maken. Want die Dean James had toch niet die 6 doelpunten gemaakt? Hè?
1: Nee, zeker niet.
0: Nee.
1: Dat kan ik me ook goed voorstellen. Dat was ook heel erg het sentiment. Maar dat was eigenlijk puur toeval. Want deze zaak kwam aan het licht door een podcast. De derde helft podcast heet dat.
0: Huh?
1: Daarin werd melding gemaakt van deze mogelijke overtreding van de wet. NAC kreeg dat fragment toegestuurd en dacht van, even rek, dat betreft onze wedstrijd. Als we het met 1-0 hadden verloren, hadden ze waarschijnlijk hetzelfde gedaan. Maar het werd inderdaad 6-0, waardoor inderdaad het sentiment heel erg was van, nou, dat is wel heel kinderachtig en dat zijn wel hele slechte verliezers.
0: Ja.
1: Maar het probleem was een beetje dat toen ze de huisjurist belden en nog een advocaat om advies vroegen, dat die allebei zeiden, ja, jullie hebben groot gelijk. Die speler is niet speelgerechtigd. En vervolgens hebben ze die zaak doorgezet.
0: Ja. En misschien als ze niet in degradatiegevaar hadden verkeerd, dat ze het ook niet hadden gedaan.
1: Nee, het zou goed kunnen.
0: Ja.
1: Dat zou goed kunnen. Maar het had ook gekund dat ze bij wijze van spreken in de halve finale van de beker hadden gestaan. Ik noem maar iets.
0: Ja.
1: En dan had je natuurlijk min of meer hetzelfde gehad. Had je dezelfde situatie gehad.
0: Ja, gewoon een situatie waarbij er veel op het spel staat. Hè? Dus eigenlijk,
1: precies.
0: Ja. Maakt NAC zich wel geliefd bij andere clubs en bij de KNVB door hier zo'n zaak van te maken?
1: Nee, zeker niet. Bij de KNVB ook zeker niet. Maar ook bij veel andere clubs niet. Al hebben wel een aantal clubs ook aangegeven dat ze het recht voorbehouden dat als NAC gelijk zou krijgen in deze zaak, dat ze eventueel ook nog wel willen volgen.
0: Ja, want dan zijn er misschien nog wel een paar wedstrijden. Ik ga eens even naar advocaat Joost Verlaan. Goedenavond, ook aan de lijn.
2: Hoi, goedenavond.
0: Ja, u bent gespecialiseerd in arbeidsrecht en sportrecht. Hoe uitzonderlijk is deze rechtszaak?
2: Deze zaak is uitzonderlijk. Het komt eigenlijk niet zo vaak voor dat voetbalclubs tegen de bond procederen of andersom. Nou, we kennen natuurlijk de Vitesse-zaak waarbij dat wel is gebeurd en nog steeds gaande is. Maar het komt weinig voor, gelukkig.
0: Ja, de KNVB die wijst op het grotere belang van het Nederlandse voetbal. Ze zeggen volgens mij, ja, als we dit doen, dan is het hek van de dam. Dan moeten we een heleboel wedstrijden opnieuw laten spelen. Wat vindt u van deze opstelling, de juridische opstelling van de Voetbalbond?
2: Ik denk dat die niet houdbaar is. Ik snap de stelling van de bond in de procedure om een belang aan te stippen waarom ze de wedstrijd niet ongeldig hebben verklaard. Maar ik denk dat dat allemaal niet zo'n vaart zal lopen, omdat, zoals Sjoerd zelf ook al zei, een bepaalde termijn geldt waarbinnen clubs moeten hebben geklaagd, bezwaar hebben aangetekend tegen een specifieke wedstrijd waar een speler meedeed die niet speelgerechtigd was.
0: Dus het loopt zo'n vaart niet. Het zou dan gewoon bij deze ene wedstrijd blijven. Als ze een zin krijgt. Dat is uw inschatting.
2: Ja.
0: Ja. En u denkt dat NAC dus in het gelijk wordt gesteld?
2: Ik denk dat NAC een goede kans heeft. Waar het eigenlijk in de hoofdzaak om gaat, is de vraag of De KNVB kon besluiten de wedstrijd niet ongeldig te verklaren. Op het moment dat een speler mede die niet mocht meedoen. En in het verlengde daarvan, stap 2, of als gevolg van het wel ongeldig verklaren, of dan de wedstrijd tussen Go Ahead Eagles en NAC overgespeeld zou moeten worden. Maar ik denk dat NAC goede argumenten heeft om te zeggen dat die wedstrijd opnieuw gespeeld moet worden.
0: Ja, en u zegt als NAC in het gelijk wordt gesteld en de wedstrijd moet overgespeeld worden, dan hoeven we niet bang te zijn dat allerlei andere clubs ook een zaak gaan aanspannen.
2: Dan is clubs.
0: Want er zijn meer voorbeelden, hè, van niet speelgerechtigde voetballers.
2: Ja, daar hebben zich inderdaad bepaalde clubs het recht voorbehouden om eigenlijk NAC te volgen. Maar ik vraag me af of dat vanuit juridisch oogpunt houdbaar is. Omdat er gewoon bepaalde specifieke regels zijn waarbinnen je bezwaar moet maken.
0: Ja, en hoe luiden die regels?
2: Je moet op het moment dat je kennis hebt kunnen nemen of op de hoogte bent van een overtreding bij een andere club waar je een wedstrijd tegen speelt, binnen 8 dagen bezwaar maken.
0: Okay. Nou,
2: en daar is een bepaald artikel van Voetbal International van vorig jaar. Er is ook, wat Sjoerd zegt, een podcast over geweest. Dus in principe, iedereen had bekend kunnen zijn dat dit speelde. Dus ik denk dat andere clubs het niet snel gelijk zullen krijgen.
0: Ja. Sjoerd Mossou, hoe groot is die angst bij de KNVB dat men de zaak verliest?
1: Nou, in de zaak hebben ze dat nadrukkelijk benoemd. En dat is eigenlijk ook een beetje een strategie. Zij wijzen heel nadrukkelijk op het grotere belang. Van, kijk, stel dat NAC wint, dan heeft dat enorme gevolgen voor de competitie. Ik kon me niet aan de indruk onttrekken dat dat vooral een strategische keuze was. Ik kan me werkelijk niet voorstellen, zoals meneer ook zegt, dat er 133 wedstrijden, want zoveel zou het er in theorie kunnen zijn, dat die daadwerkelijk moeten worden ingehaald. Volgens mij is dit een vrij eenvoudige zaak en is deze zaak ook wel te isoleren tot specifiek deze wedstrijd. Alleen de ironie wil dat NAC er inmiddels zo slecht voor staat, sinds die laatste wedstrijd is gespeeld, die betreffende wedstrijd is gespeeld, dat het nog maar de vraag is of ze er überhaupt iets aan hebben.
0: Ja, maar de bond had dit probleem wel moeten zien aankomen, toch?
1: Zeker. Nou, dat vond ik zeker in het begin een beetje een onderbelicht aspect van deze kwestie. Kijk, er werd een beetje gedaan alsof het een enorme ingewikkelde materie was en alsof ze die clubs dat allemaal echt niet hadden kunnen weten. Maar het is een vrij eenvoudige regel dat als jij een Indonesisch paspoort aanneemt, dat je Nederlandse nationaliteit dan komt te vervallen. Als je op Google AI dat even intoetst, dan krijg je eigenlijk gelijk het antwoord.
0: Ja.
1: Dus zo ingewikkeld was dat niet. Dat hadden ze zeker moeten weten. Ja.
0: En je kunt misschien een club als Go Ahead Eagles ook verwijten dat ze spelers opstellen zonder werkvergunning. Dat hadden ze toch ook kunnen weten?
1: Dat hadden ze, denk ik, zeker kunnen weten, ja. En daar hebben ze een beetje zitten slapen. En daarna vervolgens de KNVB ook.
0: Ja, jij hebt ook een band, hè, met NAC.
1: Zeker.
0: Hoop je stiekem zelf op een uitspraak die NAC in het gelijk stelt?
1: Nou ja, dan maken ze in ieder geval nog een theoretische kans om niet te degraderen. Maar om heel eerlijk te zijn, heb ik de hoop al wel een beetje opgegeven.
0: Oké. Nou, iedereen is volgens mij heel benieuwd hoe dat morgen afloopt. Dank je wel, Sjoerd Mossou en ook advocaat Joost Verlaan.

0: Haim was dit met Lost Track. Bij de nationale dodenherdenking morgenavond is iedereen weer 2 minuten stil. En dat gebeurt al 65 jaar op die dam. Maar in die tijd is er wel veel veranderd. Elke generatie komt met eigen vragen en soms zelfs protesten. Zoals ook vanmorgen weer aangekondigd. Tot welke veranderingen leiden die? En zullen die de komende jaren misschien nog gaan leiden? Goedenavond, Frank van Vree.
1: Goedenavond.
0: Fijn dat je er bent. Emeritus hoogleraar geschiedenis van oorlog, conflict en herinnering aan de Universiteit van Amsterdam. Ja, die eerste nationale herdenking, dat was in 1961, hè? Ja, maar, dat las ik.
1: Ja, maar de herdenkingen zijn natuurlijk eigenlijk al begonnen in 1945, direct na de oorlog. Het is heel mooi eigenlijk, die Nederlandse traditie, want het is een burgerinitiatief. Het is ontstaan als een spontane actie van onderaf.
0: Oh, ja?
1: En dat zien we ook nog terug, hè? Want je ziet in allerlei steden, in Amsterdam zie je ook herdenkingen in de wijken. Er zijn dus niet alleen centrale herdenkingen, maar ook lokale herdenkingen. Dus dat weerspiegelt nog die oude herkomst van het herdenken. En op een gegeven moment is het een meer nationaal ding geworden. Steeds meer eigenlijk, in de jaren 60. In de jaren 80 is het zelfs steeds groter geworden. Die herdenking op de Dam werd steeds meer het centrale punt. Maar dat is oorspronkelijk helemaal niet het geval. Dat is echt gegroeid in de loop van die jaren.
0: Ja. En paste die manier van herdenken die toen ontstond eigenlijk wel in een traditie van herdenken in Nederland?
1: Nou, Nederland had eigenlijk heel weinig, natuurlijk niet veel oorlogen ook gehad. Dus herdenken was eigenlijk zo goed als monumenten, was niet echt een ding in Nederland.
0: Nee, want in Frankrijk struikel je over de monumenten van de Eerste Wereldoorlog.
1: Precies, maar die Eerste Wereldoorlog is aan Nederland voorbij gegaan. En je ziet al direct na de Tweede Wereldoorlog ook dat er de eerste 15 jaar al iets van 1300 monumenten worden opgericht. Nou, in een land met weinig monumentale traditie is dat heel erg opmerkelijk.
0: Ja. En was men het er ook over eens dan, hoe die nationale herdenking eruit moest zien? Je zei al, hij is gewoon in de loop der tijd steeds gegroeid eigenlijk.
1: Nou ja, kijk, op die lokale herdenkingen, die gingen echt over, vaak over lokale gebeurtenissen. Dus over
0: en lokale helden.
1: Ja, lokale slachtoffers. En op het moment dat dat nationale wordt, krijgt dus ook de discussie, wie herdenken we dan precies? Nou, de eerste 20 jaar gaat het eigenlijk vooral over verzetstrijders, over militairen, over mensen die zeg maar een rol hebben besteed of een rol hebben gespeeld bij de bevrijding van het land. En vanaf midden jaren 60 zie je eigenlijk steeds meer nadruk op slachtoffers. Dat is dus echt een hele geleidelijke ontwikkeling. En die categorie slachtoffers, die wordt eigenlijk in de loop van de jaren steeds verder uitgebreid. Wat we straks al horen aan het begin van de uitzending. Hè. Mm-hmm. De andere groepen vervolgden, homoseksuelen, Roma en Sinti, die werden als het ware toegevoegd aan die oorspronkelijke nationalistische herdenkingscultuur. Niet alleen dus helden en verzetstrijders, maar ook slachtoffers van oorlog en geweld.
0: Ja, want we hoorden net dat er dus op een gegeven moment mensen een alternatieve herdenking hadden georganiseerd en een krans wilden leggen voor homo's. En dat mocht toen nog niet, maar het jaar daarop hadden ze dat er gewoon. Ja,
1: ja, maar het ging ook
0: over erbij gehaald.
1: Ja, het ging in de jaren 60 ook al over aandacht voor Vietnam. Ook daar. Dus terwijl de,
0: toen
1: dus,
0: al.
1: Ja, ja, maar terwijl dus de herdenking op de Dam aan de gang was, was in Krasnapolsky. Daarna was er een protestvergadering over de oorlog in Vietnam. En die vonden dat tijdens die dodenherdenking ook aandacht moest zijn voor oorlogen die op dat moment plaatsvonden. Dus die discussie die we vandaag voeren is eigenlijk oud.
0: Ja, oud, ja. Maar goed, het nare is dat er nog steeds oorlogen worden gevoerd. Mm-hmm. En dat die discussie natuurlijk nu ook weer opkomt. Je kan wel zeggen daar, hè, nooit meer, maar goed, ondertussen worden er
1: ja, dat is ook
0: mensen omgebracht.
1: Ja, nee, ik denk dat het ook, het geeft natuurlijk ook wel aan dat je kunt het ook omkeren. Die dodenherdenking is voor Nederlanders nog steeds heel erg belangrijk. Dus dat moment wordt aangegrepen om ook andere hedendaags geweld en onrecht en genocide aan de orde te stellen. Dus het zegt ook iets over het belang wat vandaag de dag nog aan die herdenkingen wordt toegekend. En ik denk, als dat niet zou gebeuren, dan zouden we ons misschien wel meer zorgen moeten maken over de vitaliteit van die herdenking.
0: Als wat niet meer zou gebeuren?
1: Als er geen discussie meer zou zijn. En als het niet meer zeg maar, echt een onderwerp van gesprek zou zijn.
0: Ja, want demonstranten hebben vanmorgen aangekondigd om tijdens de herdenking actie te gaan voeren.
1: Ja.
0: Maar tegelijkertijd kan je ook zeggen van, nou ja, laat dat nou gewoon met rust.
1: Ja, ik denk dat we... Ik denk dat er ook wel meer ruimte gemaakt zou kunnen worden. Zonder er zijn mensen die vinden dat die herdenking eigenlijk over de Tweede Wereldoorlog zou moeten gaan. Ja. En niet over wat er daarna gebeurd is. Ook niet over de slachtoffers van het koloniale geweld, want die worden nu ook bedacht. Of van vredesmissie. Die vinden, laten we ons nou concentreren op de Tweede Wereldoorlog. Daar valt wat voor te zeggen, maar je zou het ook anders kunnen doen. Hè? Je zou ook kunnen zeggen van, deze herdenking is ontstaan, dus benoem het, de oorsprong ervan. Maar we weten dat ook vandaag, ook daar het geweld niet opgehouden is. Er zijn in Nederland ook mensen die komen, die zijn gevlucht voor geweld, als politieke vluchtelingen. Dus met andere woorden, benoem die herkomst, maar laat ruimte voor dat mensen ook aan andere dingen kunnen denken. En ik denk dat op die manier, in plaats van alleen maar categorieën te bedenken die je toevoegt, keer het om. Benoem de herkomst, benoem wat we daar doen, namelijk, ja, het is ontstaan uit de Tweede Wereldoorlog, maar we weten dat het niet opgehouden is, en herdenk naar wie je gedachten uitgaan.
0: Want we hadden het net heel even over de Eerste Wereldoorlog, dat wij dan geen monumenten hebben, omdat we niet hebben meegedaan. Maar volgens mij wordt die ook nog steeds wel herdacht. Ook al zijn daar natuurlijk al lang geen mensen meer in.
1: Nee, dat zie je ook in met name in Frankrijk, ja, in België, maar ook in Nieuw-Zeeland en, ja, in Australië. Dat daar die herdenking van de Eerste Wereldoorlog, wapenstilstanddag. Ja. Maar ook, kijk maar, als je in België naar de slagvelden gaat, dan zie je daar duizenden toeristen uit alle, ja, geallieerde landen, die daar nog steeds.
0: En Ieper, die last post.
1: Ja, precies. Dus.
0: Even nog iets anders. Uit onderzoek van onze NOS-collega's bij Stories bleek vandaag dat veel jongeren op sociale media desinformatie te zien krijgen over de Holocaust. Ik weet niet of u dat gezien heeft.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Hoe belangrijk zijn feiten om te kunnen herdenken?
1: Nou, herdenken, je kunt dingen herdenken zonder veel kennis van te hebben. En dat zijn eigenlijk twee verschillende categorieën. Herdenken gaat over emoties, gaat over gevoelens, gaat over het belang wat je aan iets toekent. En dat kan redelijk abstract zijn. Dat kan zijn de narcistische vervolging kan dat zijn. En zonder dat je precies weet hoe dat zit, kun je dat toch herdenken. En dat is niet iets van vandaag de dag, maar er is een kloof, denk ik wel, tussen de kennis, ook bij de oudere generatie hoor vaak, tussen wat men echt weet over die oorlog en hoe die ontstaan is en hoe die verlopen is, en dat die, het belang wat men toekent aan die herdenkingen.
0: Ja, dus die feiten zijn dan eigenlijk niet zo heel belangrijk?
1: Nou, dat zeg ik niet, maar voor het herdenken zijn ze
0: Nee,
1: je ziet met name rond de Tweede Wereldoorlog dat, ja, ik noem dat, die kennis is heel erg iconisch. Het zijn, ja, als het ware symbolen eigenlijk. De symbolische betekenis van wat er gebeurd is, die is heel erg groot en krachtig, en die wordt ook in stand gehouden, politiek, maar ook door film, door literatuur. Dus die wordt heel erg sterk in stand gehouden, maar dat hoeft niet in te houden dat de kennis daarvan, nee, ook groot is.
0: Alhoewel er toch altijd wel ieder jaar weer ontzettend veel documentaires komen, ja, en podcasts. Ik bedoel, als mensen hun kennis willen bijspijkeren, dan kan dat.
1: Nee, er zijn ook meer dan 100 musea in Nederland. Ja, er zijn meer dan 100 oorlogsmusea in Nederland. Dus dat komt ook omdat er generaties zijn die oorlog niet hebben meegemaakt. Dus die proberen zich te informeren. Maar tegelijkertijd zie je dat die kennis heel fragmentarisch is.
0: Ja, want je ziet nu nog hele oude mensen bij de herdenking 4 mei op de Dam. Mm-hmm. Maar die zijn natuurlijk op een gegeven moment ook niet meer.
1: Nee.
0: En wie moet hun plek dan innemen? Kinderen?
1: Nou, ik noem dat de emotionele binding met die oorlog, dat is natuurlijk veel wijder verbreid. Dat is ook de generatie die daarna komt.
0: En de
1: generatie die daarna nog, die hun opa's en oma's en die de verhalen kennen. En dat zijn fragmentarische verhalen, maar die emotionele binding, die is echt sterk. En dat is ook eigenlijk waar zo'n herdenking op drijft. Ook op politiek en ook op die films en die literatuur, maar ook vooral op die emotionele binding in al die gezinnen, in die gemeenschappen, dus dat is, dat heet sociale herinnering. Dat is eigenlijk de mest van, of de grond waarop die herdenkingscultuur blijft bestaan. En zolang er geen andere verschrikkelijke dingen gebeuren, is dat een heel belangrijk.
0: Ja, die gebeurde wel, maar niet hier.
1: Niet hier. Nee, dat is uiteraard waar
0: Ja, dankjewel, Frank van Reem. Ga je morgen naar Redam?
1: Niet naar de Dam.
0: Nee, maar naar een andere plek.
1: Ja.
0: Oké. Dankjewel voor je komst naar de studio, Frank van Rij. En ondertussen zit hier wel een andere gast, Hendrik Aerts. Ja. En dan gaan we het hebben over iets totaal anders. De wereld van het sekswerk op het toneel. Hoe ziet dat eruit? Theatergroep Casco heeft de voorstelling Paradise Circus Love gemaakt. En de regisseur is dus Hendrik Aerts. Goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Ja, ik dacht nog wel, leent dit onderwerp zich nou voor theater?
2: Het is wel een overgang trouwens, hè?
0: Ja, het is een, ja, nou, ik ben het gewend. Die overgangen.
2: Ja, dat dient zich zeker voor theater. Alles dient zich voor theater.
0: Ja?
2: Ja, denk ik wel, ja.
0: En is het iets wat u gemist heeft dan?
2: Het is, ik denk stiekem dat ik werk maak dat ik zelf mis in theater, ja, denk ik wel.
0: En wat krijgen de bezoekers van die voorstelling te zien?
2: Ik werk cross-disciplinair, dus ik werk altijd met muzikanten, acteurs en dansers. Dus je krijgt een vrij gelaagd werk te zien. En je ziet 5 fictieve personages die verbonden zijn met sekswerk. Een gigolo, een dominatrix, 2 gay sekswerkers. En iemand die meer als de entiteit van de hoer aanwezig is. Die er altijd was en die er ook altijd zal zijn waarschijnlijk.
0: Ja. En wordt er gezongen?
2: Er wordt gezongen.
0: Wordt gedanst?
2: Er wordt gedanst.
0: En er wordt gesproken?
2: Ja.
0: Dat is de basis?
2: Ja.
0: Ja. Is het een ode aan seks of niet zozeer?
2: Eigenlijk wel. Ja? Leuk dat jij dat zegt. Eigenlijk wel, dat is het zeker. Maar ook wel, ik merk, want we zijn natuurlijk in première gegaan vrijdag.
0: Ja, ik heb het helaas niet kunnen zien nog.
2: Nee, maar hij gaat nu toeren. Dus ja. Je hebt nog een kans.
0: Jazeker, ga ik doen.
2: En ik merkte, dat hoop je natuurlijk als regisseur, dat je met een première de puzzel gelegd hebt. En dat gebeurde ook echt. Dus we eindigen met een klarinet. En toen dacht ik een ode aan seks, maar ook echt een ode aan de sekswerker. En volgens mij mogen we op onze knietjes dankbaar zijn dat ze bestaan.
0: Waarom?
2: Omdat ik denk dat ze, als je bijvoorbeeld in Zwolle, waar ik werk, daar zit onze thuishaven, wordt er eigenlijk gemonitord door bijvoorbeeld de GGD. En dan zie je dat er 200 sekswerkers actief zijn op een goede avond.
0: In Zwolle?
2: In Zwolle. Mm-hmm. Maar dat betekent dan ook dat er 200 klanten actief zijn.
0: Mm-hmm.
2: Dat zijn dus mensen met behoeftes die misschien geen relaties hebben. Daar kan je van alles over vinden of denken. Die dus een plek vinden waar ze naartoe kunnen gaan voor toch, denk ik, een basisbehoefte.
0: Ja. Ik dacht gratis kaartjes voor alle sekswerkers.
2: Ik heb er nog aan gedacht. Het probleem is dat er dus nog ontzettend veel, daarom denk ik ook voor een stuk dat ik de voorstelling wil maken, dat er nog steeds heel veel stigma is en demonisering is.
0: Dat
2: en
0: denk ik ook wel, ja.
2: Dus die komen bijna niet uit de schaduw.
0: Nee?
2: Nee, zeker niet.
0: Maar zijn die niet geregistreerd op een of andere manier? Ik bedoel, je hebt toch ook gewoon legale prostitutie?
2: Ja, je hebt legale prostitutie en je hebt in Nederland als sekswerk ook echt recht op een bankrekeningnummer. Ja. Maar als je dan de praktijk kijkt, is dat veel meer rigide dan je zou hopen. Dus daar is, ik denk, nog veel winst te behalen.
0: Hebt u zelf ook iets met het onderwerp?
2: Ja, ik heb daar in een ver verleden, toen ik 19 was, een heel andere tijd, ook zeker iets mee te maken gehad. En als ik kijk toen en nu, dan is dat het gesprek waar ik over spreek met sekswerkers wel echt een totaal ander verhaal.
0: Mag ik vragen wat u ermee te maken heeft gehad? Of vindt u dat intiem?
2: Nee, ik was 19. Ik kwam van een boerengehucht uit België. Ik kwam in Amsterdam terecht. Ik ging hier studeren, Nederland. Toneelschool. En Amsterdam was natuurlijk, ja, voor mij, ik weet niet hoe moet ik het zeggen.
0: Ja, ik heb het ook nog geprobeerd. Ja, Walhalla was het.
2: Nou ja, ik begreep er niks van.
0: Oh,
2: dus ik ging toen naar de reguliere dwarsstraat, want dat was dan de straat waar je naartoe ging. En ik ging op een kruk zitten.
0: Daar waren homobars.
2: En die mannen namen mij mee en gaven mij geld. Ja. Dus dat deed ik.
0: En toen dacht je, nou, het is mooi meegenomen.
2: Ja.
0: Zoiets.
2: Ja, zoiets, ja. Maar zonder internet. Dus die wereld van sekswerk is natuurlijk heel, heel anders nu dan toen.
0: Ja, is dat zo? Wat is er dan veranderd?
2: Online. We hebben nu natuurlijk internet. Dus die hele wereld kan heel goed opereren zonder dat er iets zichtbaar is.
0: Ja. En toen dacht u van, nou ja, wat leuk dat ze me geld geven. Want ik heb het zelf ook niet heel naar gevonden misschien.
2: Ik denk niet alleen dat. Ik denk ook aandacht, geld. God, dan ben ik helemaal zo terug naar die. Ja,
0: ja, nou,
2: aandacht denk ik ook.
0: Hoeft niet hoor.
2: Zichtbaar zijn.
0: Ja, oké, dat is ook weer een heel ander verhaal. Maar in ieder geval, ik bedoel, u kunt zich wel iets voorstellen erbij. Dat scheelt misschien ook al wel. Hè? Want ik weet niet of u veel veldwerk heeft gedaan en veel gesproken hebt met sekswerkers voor deze voorstelling.
2: Ja.
0: En hebt u die tekst ook zelf geschreven?
2: Nee, ik werk samen met een schrijver en met een dramaturg. Dus zo beginnen we ook. Ik begin te onderzoeken, eigenlijk veldwerk te doen. En langzaam komt de schrijver en de dramaturg erbij en dan moet het op papier.
0: Ja. En wat kan het publiek opsteken van deze voorstelling?
2: Nou,
0: Ze moeten natuurlijk ook genieten, maar misschien kunnen ze er ook nog iets van leren. Ja.
2: Sekswerk is misschien een ver van je bedshow. Dat je denkt, ik kan me niet voorstellen, sekswerk, dat je dan betaald krijgt voor seks. Maar seks aan zich is natuurlijk iets wat de meesten zich wel kunnen voorstellen. En ik merk ook, zo wij gewerkt hebben deze twee maanden, dat we ook zoveel schaamte rondom seks. En taboes en stigma's. En dat blijft een onderwerp waar we blijkbaar toch ontzettend moeilijk over kunnen praten met elkaar. Dan word je rood en dan onhandig.
0: Ja, dat is toch ook wel logisch.
2: Waarom?
0: Omdat het gewoon zo fysiek intiem is. Dat is ook heel privé eigenlijk. Kijk.
2: Maar wij kunnen zo...
0: Als mensen bijvoorbeeld opeens een vraag gaan stellen aan je... van, hoe vaak doe jij het nog of zo? Ook nog maar wat. Iets heel bots. Dan denk ik ook, het gaat je niks aan. Weet je, ik heb dan gewoon geen zin om daar een mededeling over te doen.
2: Ah ja. Ja.
0: Dat hoeft niet in te houden dat je heel preuts bent. Maar dat je denkt, dat is een gebied wat ik gewoon voor mezelf wil houden.
2: Ja, dat kan. Maar je zou eigenlijk ook nog een keuze kunnen hebben... dat dat ook nog iets is wat je... Ik merk het ook niet met mijn zoon. Ik merk dat ook als ik naar mijn ouders kijk... dat het gesprekken waren die niet gevoerd werden. Dat er een soort klem op zit of zo. Terwijl ik denk, waarom zit hij er eigenlijk op? Waarom is dat? Ik snap wat jij ook zegt, snap ik ook wel. Maar...
0: Ja. Maar goed, tegelijkertijd denk ik dat heel veel mensen vinden... dat er veel te veel over seks gepraat wordt.
2: Is dat zo?
0: Het is nou niet bepaald een taboe onderwerp, lijkt mij. Hier niet, in dit land in ieder geval niet. Misschien Saoedi-Arabië, maar hier niet.
2: Oh ja, ik ervaar dat toch echt anders, dan hoe jij dat zegt.
0: Nou.
2: Ik heb het elke avond gedaan. Netflix is toch bij veel mensen toch een veel bekeken iets. En dan kijk je ontzettend veel naar geweld. Is iets wat bijvoorbeeld makkelijk... Dat eten we makkelijk, geweld, toch? Dan zitten we voor dat kastje en dan kunnen we goed naar kijken.
0: Ja.
2: Terwijl, ik vind dat best heftig waar ik soms naar kijk. Terwijl seks is veel ingewikkelder.
0: Ja,
2: en terwijl het voor mij veel zachter is.
0: Ja, maar kijk, als je naar seks... Mensen kijken die seks hebben, dan wordt het alweer gauw pornografisch.
2: Ja, maar zou er geen tussengebied kunnen zijn?
0: Nou, misschien wel.
2: Ja.
0: Hoe zijn de reacties op de voorstelling? Want jullie hebben hem al een keer gespeeld, toch?
2: Ja, we hebben de première gespeeld. Ja, ik ben zo'n première, komt veel op mij af. Hè?
0: Ja.
2: Dus mensen waren heel enthousiast. Dus ik ga nu toeren. Dus dan heb ik iets meer ruimte om te luisteren naar mensen.
0: Goed. Mensen moeten maar zelf gaan kijken. Paradise Circus Love. Dankjewel, Hendrik Aarts, voor je komst naar de studio.
2: Dankjewel.
0: En we zijn daarmee aan het eind gekomen. Zometeen nog wat blijft. En morgen Chris Keijne op deze plek. Nog een fijne nacht. Dan.

0: NPO Radio 1.
1: NOS.
2: Morgen is het 4 mei. We doen dan verslag van de nationale herdenking in de Nieuwe Kerk en op de Dam in Amsterdam. We zijn ook in Dronten voor de herdenking daar. Ik praat met historicus Bart van der Boom, onderwijsdeskundige Inger Schaap en met Dick Valkena, die een boek schreef over het oorlogsverleden van zijn vader.
1: NOS, Nationale Herdenking 2026.
2: Morgen vanaf 6:30.
3: Ster. Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
4: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
6: Wat doet u met IT die niet meer wordt gebruikt? Circular IT Group geeft hardware een tweede leven. En dat levert uw bedrijf geld op. CircularITGroup.com.
7: Multiple sclerose is grillig, onvoorspelbaar en brengt veel onzekerheid over de toekomst. Een snelle en betrouwbare diagnose geeft duidelijkheid en de kans om vroeg te starten met behandeling. MS-wetenschappers doen elke dag onderzoek hoe ze MS kunnen stoppen en uiteindelijk genezen. Met uw steun kan het MS-onderzoek doorgaan. Helpt u mee? Ga naar msresearch.nl. Ik ben Maartje van Wegen, ambassadeur van Stichting MS Research.
6: Uw oude IT is geld waard. CircularITGroup.com.
7: Elke dag krijgt iemand in Nederland de diagnose MS. Onderzoek geeft mensen met MS hoop. Help mee. Ga naar msresearch.nl. Dank u wel.
8: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
9: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. President Trump zegt dat de Verenigde Staten de komende dag zullen beginnen met het begeleiden van schepen die vastzitten in de straat van Hormuz. Op zijn sociale mediakanaal Truth Social zegt Trump dat het de bedoeling is om zo neutrale en onschuldige landen te helpen hun schepen daar weg te krijgen. Het is onduidelijk wat Iran vindt van het voornemen. Dat land sloot de belangrijke zeestraat eind februari in reactie op aanvallen van de VS en Israël. Ook de VS blokkeerde daarna de zeestraat om druk uit te oefenen op Iran. Een vermoedelijke uitbraak van het Hantavirus op een Nederlands cruiseschip heeft aan zeker 3 mensen het leven gekost. Onder de doden zijn 2 Nederlanders, bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het zijn een man van 70 en een vrouw van 69. Volgens de WHO, de Wereldgezondheidsorganisatie, zijn 3 andere opvarenden ziek. Het Hantavirus wordt overgebracht door ratten en muizen. Het schip, de Hondius van de Vlissingse rederij Ocean Wide Expeditions, maakte een cruise over de Atlantische Oceaan. Het ligt nu voor de kust van Kaapverdië. Daar is een medisch team aan boord gegaan. In Frankrijk heeft de radicaal linkse politicus Jean-Luc Mélenchon zich kandidaat gesteld voor de presidentsverkiezingen van volgend jaar. Hij is de eerste politiek leider die zich kandidaat stelt. Mélenchon deed al 3 keer eerder een gooi naar het Franse presidentschap. In 2022 werd hij derde, na de radicaal-rechtse Marine Le Pen en Emmanuel Macron, die nu president is. Mélenchon is niet onomstreden. Zo steunde hij de Russische annexatie van de Krim en wordt hij beschuldigd van antisemitisme. En met nog 3 speelronden te gaan is internationale kampioen geworden van de Italiaanse Serie A. De ploeg van Denzel Dumfries en Stefan de Vrij won met 2-0 van Parma en kan niet meer worden ingehaald door nummer 2 Napoli. Voor Inter is het de 21ste titel uit de clubhistorie. Het weer, het is wisselend bewolkt met hier en daar nog een bui. Vannacht is er kans op nevel en mist bij een graad of 11. De komende dag wolken en zon, maar 's middags meer kans op buien. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Een vermoedelijke uitbraak van het Hantavirus op een Nederlands cruiseschip heeft dan zeker 3 mensen het leven gekost. Onder de doden zijn 2 Nederlanders, bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het zijn een man van 70 en een vrouw van 69. Zeker 3 andere opvarenden zijn ziek geworden. 1 Brit van 69 wordt behandeld op de intensive care in Johannesburg. En 2 bemanningsleden hebben dringend medische hulp nodig. Nederland gaat hen hier naartoe halen. Het Hantavirus wordt overgebracht door ratten en muizen. Het schip, de Hondius, van de Vlissingse rederij Oceanwide Expeditions, maakte een cruise over de Atlantische Oceaan en ligt nu voor de kust van Kaapverdië. De autoriteiten daar hebben geen toestemming gegeven om mensen van boord te laten gaan. Wel is er een medisch team aan boord gegaan. President Trump zegt dat de Verenigde Staten de komende dag zullen beginnen met het begeleiden van schepen die vastzitten in de straat van Hormuz. Hij zegt dat het de bedoeling is om zo neutrale en onschuldige landen te helpen hun schepen daar weg te krijgen. Het is onduidelijk wat Iran vindt van het voornemen. Dat land sloot de belangrijke zeestraat eind februari in reactie op de aanvallen van de VS en Israël. Ook de VS blokkeert de zeestraat om druk uit te oefenen op Iran. De woordenwisseling tussen bondskanselier Merz en president Trump was niet de reden voor terugtrekking van Amerikaanse militairen. In een interview met de Duitse omroep ARD zegt Merz dat er al veel langer over werd gesproken. Afgelopen week leverde Merz openlijk kritiek op de oorlog tegen Iran. Volgens Merz ontbreekt het bij de Amerikanen aan strategie. Trump zei toen dat hij 5000 militairen uit Duitsland terugroept. In de Formule 1 is de Grand Prix van Miami gewonnen door de Italiaan Kimi Antonelli. Max Verstappen startte van plek 2 en eindigde uiteindelijk als 5e achter George Russell. Lando Norris werd in Miami 2e, Oscar Piastri 3e. Het weer, vannacht is er kans op nevel en mist en koelt het af naar 10 tot 14 graden. De komende dag wolken en zon en 's middags vooral landinwaarts meer kans op buien en onweer. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost. De nacht bij Oost.